14-jarige meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. En prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in hun zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: closer to me.
1: Go away, Scoot.

0: Angela.
1: Go away. Please. Leave me alone. I'm tired.

0: मैं हर एक
1: यू आर
2: दिट इज het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

इस मोहब्बत में।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarige meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. En Prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen

0: बच के
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groot deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarige meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. En prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in hun zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft dit incident overleefd en mocht na een tijdje zelf weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, I love you.

Ujala Radio Headlines. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Aan de Bruinstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. En een bizar verhaal uit Amerika, een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 40 kilometer file, vooral wegwerkzaamheden veroorzaken extra vertraging. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikerk Driel 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Knopert-Bresseplein 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujala Radio.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ojala Radio. Een hele goede morgen, Nederland. Namens de directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel hartelijk welkom op deze woensdag 8 juli 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriakal, assalamu alaikum. Goedemorgen Nederland, hartelijk welkom bij Good Day with RJ. Tot 9 uur zit ik eraan met de actualiteiten en uiteraard ook wel de mooie liedjes die ik voor u heb uitgekozen. En dan ga ik beginnen met Papoen. En dit is een prachtige song, Maula.

Zo, dat was weer even prachtig, nietwaar? Van Papoen, wat een prachtige stem heeft deze man toch. Mon Amere, deze is dus uit 2020 wat gehaald. Ja, ja, hele mooie song was dat. En dan gaan we naar Jubino Tjaal met de muziek van Roetje Kooli. Gupriet, Zaini en Gantum, G. Sharma, die zingen ook hierin mee. Begli Bali Schmeer. Ja.

Ja, dat was weer even prachtig om gehoord te hebben, nietwaar? En dan hebben we nog meer mooie songs om de dag verder door te kunnen komen. Zoals deze, na Pehli Barish Me, een andere popsong dat je te horen krijgt hier zo. Teri Baho Ki Kami, hè.

de tussentijd heb ik ook al aardig wat appjes binnengekregen. Dankjewel allemaal daarvoor. We gaan strakjes dan de namen daarbij aanhalen. Hartelijk dank allemaal. Keep on listening to your favorite radio station, Ujala Radio. En dan kijken we eventjes naar het weer. Hoeveel graden is het nu vandaag? Op dit moment dan althans. Want het is altijd weer anders. In huis voelt het echt wel warmer aan. Nu op dit moment zeggen ze bewolkt en 18 graden. En het zal gedurende de dag tot een uur of twee nog een beetje bewolkt blijven, zeggen ze. Maar het wordt wel een warme dag. Dat wel, dat wel. Hoe dat allemaal ook zij. Je blijft gewoon lekker luisteren naar Ujala Radio, toch? En dan gaan we naar de 90s. Ja, en dat hoort ook wel begin van 2000 erbij, millennium zeg maar. En dan heb ik deze uit Kruksjitter voor je eruit gehaald. 7:15 precies. Goedemorgen Nederland. En dan krijgen we deze te horen van Kumar Sanu en Alka Yagnik.

प्यार आ गया रे, प्यार आ गया रे. Ja, dat was dus van Kumasanu en Alka Yagnik. Nog altijd even populair. En Alka die had ook onlangs nog een award gekregen, nietwaar? Maar ja, ze komt niet meer zoveel in de publiciteit. Als ze dat doet, is ze ook nog in een rolstoel. Maar dat komt omdat ze nu wat evenwichtstoornissen heeft. Vanwege haar oorproblemen. Dat maakt dat ze je dan niet zo goed hoort. Eén kant is wat beter. Zo gaat dat nou eenmaal. Anyway, ga even snel naar de appjes toe. Want die heb ik ook in de tussentijd binnengekregen. Aasje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Een hele fijne dag toegewenst. En geniet van je vrije dag, zal ik zeggen. En op Wimla daar in Den Haag wens ik een mooie dag toe. Ook de groeten aan je zus en zwager. Ine en Paul. En ook Rewien, je was er ook lekker vroeg bij vandaag. Goedemorgen en een fijne werkdag toegewenst. Ook zus Lina daar in Enschede wens ik een hele mooie dag toe. Ja, jullie zijn altijd afgestemd op Ojala Radio en daar dank ik je heel, heel hartelijk voor. My bro Rakesh, have a very, very nice day too. En ook even kijken, dan ga ik naar Ria Kalu. Ook voor jou een mooie dag toegewenst. Blijft allen afgestemd op Ojala Radio. In de tussentijd heb ik een andere song voor je klaarstaan. En ditmaal inderdaad ook weer van de twee grootheden in India. Alkaji en Kumasanu. Uit de film Najayis.

0: Oujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Oujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@oujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Oujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook offensieve vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie, vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Ze hebben geen enkel risico genomen en zetten de omliggende straten af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. En een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium toch ineens te ademen. Dit bizarre verhaal gebeurde op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Nadat medewerkers van het ziekenhuis de ontdekking deden, is het jongetje met spoed per helikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Hij heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van 1 graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Oujala Radio.
1: Oujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Oujala Radio, raat door dien, 24 ghanta lagataar, aapke liye doorgaat ie. Aur haan, tu mange henge. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd, tussen Leidschendam en Knoopend Hoflied, 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein, 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Een kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: RJ, goedemorgen met RJ. Hallo RJ, goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat, ghar ghar mein, auto mein. Chahe jahan par bhi hain, aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

0: Inmiddels geworden 10 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is woensdag 8 juli 2026. En aan die Jesse ook een hele mooie dag aan jou toegewenst. En alle andere mensen die luisteren. Ook Sadesh, een fijne werkdag. Het wordt weer lekker warm als gisteren. Dus we genieten er volop van, hè. Oké, en dan is het ook alweer tijd voor de uptempo songs. De current songs, kan je ook wel zeggen. En een van die current songs, dat is Current Legale, is uit de film Circus. En daar ga ik vandaag mee van start. Goedemorgen Nederland.
1: Everybody ready?
2: Ready, ready.
1: Beats ready, hè? Shabai? White testing 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: करंट लगा रे या नकाशा सीस वास्तव सामने में ध्वनि भनुशाली जुनिता गांधी एंड लियो जॉर्ज एंड विवेक die allemaal aan hebben meegewerkt. En we gaan gelijk door met de volgende. 7:15 uitzending van Ojama Radio. Nou, uit je pyjama allemaal hoor. Het is tijd om naar het werk te gaan. Of naar school nog.
1: Lee

Ik zei niet voor niets uit de pyjama's nu, hè. Korte pyjama was dat van Tony Kukker. Oké, straks krijgen we nog muziek van Sunny Johan, ook van Jojo. Maar eerst gaan we naar het weerbericht. Want de dag die start met vrij veel bewolking. En volgens Auntie Jessie was het dat ze daar al lekker zon had in Den Haag. En hier is het behoorlijk bewolkt hoor in Amsterdam Zuidoost. Maar ik wens u allemaal een hele fijne dag toe. Dus de dag start met vrij veel bewolking. In plaatselijk vallen er ook nog een paar spatjes motregen. Vanmiddag breekt de zon wel steeds vaker door. En vooral aan de westkust wordt het flink zonnig. De wind is matig en komt uit een noordwestelijke richting. En de maxima liggen tussen de 21 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. Ja! En morgen wordt ongeveer een stukje warmer. Maar voor vandaag moeten we het houden tussen de 21 en 26 graden. Gisteren was ook zoiets. Maar er was die wind erbij en dan voelde het wel lekker aan. Maar af en toe toch wel een beetje chilly chilly. Ja, dat zeiden de mensen dan. Als je binnen bent, dan voel je er niet veel van. Anyway, we gaan door met Jojo Honey Zing.

ook weer van Yo-Yo, Honey Sing, Melody Roja. En dan zeg ik het ook al dat we ook Sonny de Johan in het programma hebben. En dit is dan de poppensong die ik je wil laten horen, Miriadine.

By the way, Shanta, dankjewel voor je appje. En dat is Shanta met een J. Je bent onderweg naar Middelburg, je kantoor. Ik wens je een hele fijne werkdag toe. En alle andere mensen die naar het werk toe rijden en luisteren naar Ojala Radio, have a very nice day.

Oké, dat was dus van Sunny Heat Johan. En nu kan ik nog meer liedjes gaan afdraaien voor je. Maar dan is die ene weer te lang en die andere dan weer te kort. Oh ja, deze zou ik wel weer kunnen afdraaien. Dat doen we dan voordat we met de nieuwtjes gaan beginnen.

Half acht precies in de uitzending van Ojala Radio. Ja, daar heb ik ook eerst nog wat appjes erbij gekregen. Van Mieke uit Den Haag. Een hele fijne werkdag ook voor jou. Waar ze Gerda Moerli zijn, ook van de partij. En even kijken. Margriet, een mooie dag aan jou toegewenst. En de groeten aan Waldo. En ook mijn matchmaker is erbij in Amstelveen. En luistert ook altijd naar Ojala Radio. Waar had je Abdul Wahab Dennis ook een hele mooie dag aan jou toegewenst. En heb ik mijn broer Rakesh al gezegd? Jawel, dat heb ik ook al gedaan. Dus bij deze allen een hele mooie warme dag toegewenst. Dan gaan we beginnen met de nieuwtjes. Een Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is gisteravond vermist geraakt tijdens een vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. En dat meldt de Pakistanse luchtvaartautoriteit op Facebook. Aan boord 5 bemanningsleden. Het vliegtuig was onderweg vanuit VAE naar de Pakistanse kuststad Karachi. En op ongeveer 300 kilometer ten westen van de stad meldde de piloot dat er problemen waren met de navigatie en vroeg de piloot de luchtverkeersleiding om hulp. Rond 9:50 lokale tijd werd gezien dat het vliegtuig snel daalde en kort daarna verdween het vliegtuig van de radar. Het vliegtuig is mogelijk neergestort in de Arabische Zee. En de autoriteiten hebben een zoekactie opgezet, meldt de Pakistanse krant Dawn. En verder is er geen ander bericht meer hierover naar binnen gekomen. Maar zodra er meer binnenkomt, dan krijg je dat ook van ons te horen. Ik naar een ander berichtje toe. Bij een verkeerscontrole in de Amerikaanse stad Houston heeft een agent van de Immigratie- en Douanedienst, ICE, een Mexicaanse man doodgeschoten. Veel details zijn nog niet binnengekomen, maar het lijkt te gaan om de eerste dodelijke schietpartij door een ICE-agent sinds 2 omstreden doden begin dit jaar in Minneapolis. Volgens een verklaring van ICE is het dodelijke slachtoffer de Mexicaanse man Lorenzo Salgado Arroyo. En hij zou illegaal in de VS zijn geweest, meldt ICE. De Immigratie- en Douanedienst zegt dat Salgado Arroyo werd gestopt bij een verkeerscontrole tijdens een gerichte handhavingsactie. En het ging volgens ICE mis toen de man bevelen niet opvolgde en probeerde een ICE-agent aan te rijden. De confrontatie leidde ertoe dat hun agent dus uit zelfverdediging zijn wapen trok en deze gebruikte en de bestuurder ook raakte. Er zijn nog geen videobeelden van dit incident opgedoken in Houston, maar dat zal wel gauw gebeuren, want je hebt overal mensen en camerabeelden. Dus dat zal wel binnen niet al te lange tijd ook naar buiten komen. Nou, dan heb ik nog een ander vliegtuig. Nieuwtje voor je. Flinke pech voor vakantiegangers die vorige week met een Ryanair-vlucht van Milaan naar Alicante wilden reizen. Het vertrek moest 3 uur uitgesteld worden vanwege een mugginvasie. Weer wat anders, hè? Koffers netjes in het ruim, alle passagiers op hun stoel en hun seatbelt is vast. Niets leek het vertrek van Ryanair-vlucht FR1423 vorige week vrijdag in de weg te staan. Maar een zwerm muggen gooide echter op het laatste moment roet in het eten. Deze ongenode gasten die drongen het toestel binnen langs de vliegtuigdeur, die minutenlang open bleef staan. En uit de beelden die de Italiaanse Alice Piscitelli maakte, blijkt dat er werkelijk overal in het vliegtuig muggen zaten. Tijdens het boarden viel al op hoeveel muggen er rond het vliegtuig hingen. Ja, wat was er dan? En op TikTok is het een en ander hiervan te zien. De mensen zeggen, ik heb nog nooit zoveel muggen bij elkaar gezien. De stewardessen deden met vliegenmeppers hun best om de muggen te doden.
Maar ook dat bleek geen oplossing te zijn. Na een half uur werd de knoop doorgehakt. Want met dit toestel zou er niet meer gevlogen kunnen worden. Was te onveilig voor de mensen. 7:55 kom. Laten we maar even gaan naar onze 70s song. En wat heb ik dan vandaag nou voor je uitgekozen? Even kijken, waar is die nu? Zal ik deze voor je zetten? Dat is eentje uit 1975.

en dat was weer zo'n geweldige song van Shailendra Singh en Asha Bhosle uit de film Raffochakker. En even kijken, naar welk nieuws gaan we nu ook weer naartoe? Want dat is allemaal belangrijk ook nog aan je door te geven. En dan heb ik ook weer even kijken, dit voor je. Ja, dan moet het wel beginnen. Ja, hier is hij dan. Twee politieagenten. Nee, wacht even. Ik moet wel bij het begin beginnen. Dit is wel zo'n paar uur geleden geüpdate. Het is wel een berichtje van een tijdje geleden. Maar het is nu pas dus naar buiten gekomen. Een peuter die in een zwembad in de achtertuin van een woning in een buitenwijk van de Amerikaanse stad Phoenix werd gevonden en dood werd verklaard, bleek enkele uren later nog te ademen. De jongen lag toen al in het mortuarium van een ziekenhuis. De hulpdiensten die werden in februari was dat rond 5:30 naar de woning gestuurd na een melding van verdrinking. En dat blijkt dus uit de recent vrijgegeven politiedocumenten. Ze probeerden het 18 maanden oude kind te reanimeren voor ze hem naar het ziekenhuis brachten, waar de jongen ongeveer een uur later ogenschijnlijk overleed. Twee politieagenten die hadden al meerdere keren mogelijke tekenen van leven gezien, maar het kind werd na behandeling toch door het medisch personeel naar het mortuarium in het ziekenhuis gebracht. Ja, de artsen zeiden ook weer van doe uw ding en laat mij het mijne doen. Want zij weten het allemaal wel beter. Hij zegt ook nog wel, ik ben niet voor niets geneeskunde gaan studeren. Nou, toen een team van de plaatselijke lijkschouwer arriveerde, troffen ze de jongen ademend aan. Waarna hij per helikopter naar een ander ziekenhuis werd overgebracht. De jongen heeft het incident uiteindelijk overleefd en is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. En het gaat ook goed met hem. Maar ja, zo zie je maar. Er is nog ook onderzocht of de ouders nalatig zijn geweest. En dat is dus allemaal later naar buiten gekomen. Want volgens de rechercheurs hing er een sterke marihuana-geur in het huis en stonden er deuren open, waardoor de kinderen mogelijk zonder toezicht toegang hadden tot het zwembad. En zo gaat dat allemaal als je even niet oplet. Klein ongelukje. En het is zo gebeurd. Maar het is dus nu pas naar buiten gekomen. De politiedocumenten van Amerika hebben er lang over gedaan. Maar ze durfden het nu pas nadat ze zeker wisten van dat het goed gaat met het kind, om dat naar buiten te brengen. Maar goed, ander nieuws. Hier in Eindhoven. In een kelderbox van een flat in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Uit voorzorg werd een deel van de flat ontruimd. Rond 10:30 s'avonds mochten de bewoners weer terug naar huis. Ook werden een aantal omliggende straten afgezet. Het ging om professioneel vuurwerk dat bijvoorbeeld bij vuurwerkshows wordt gebruikt. En daar heb je een vergunning voor nodig, maar dat had de man niet. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Hij woont ook zelf in het appartementencomplex. En de politie kwam in actie na een tip over het vuurwerk. Als dit vuurwerk vroegtijdig tot ontploffing was gekomen, dan was de schade niet te overzien te zijn geweest. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om het vuurwerk af te voeren. En dat is dus daarna vernietigd. Ja, ze doen hun best daarvoor. Dan gaan we weer even verder met de andere songs die ik voor u heb uitgekozen. 7:45 precies. Goedemorgen Nederland.

Goed, zo krijg je al die mooie songs te horen hier bij Ojala Radio, nietwaar? Een geweldig liedje was dat ook weer. Uit Patti Patni Arvodo. Nou, wat voor nieuws hebben we nog meer? Ja, uiteraard gaat het allemaal over voetbal, hè. Die Egyptenaar Zico, die is met tranen in de ogen, zegt men, oneerlijk behandeld door de scheids, geeft hij aan. Maar ja, de anderen zijn dan ook weer blij. Zwitserland, die wint dus na penalties van Colombia en is voor het eerst sinds 1954 WK kwartfinalist. Nou, die kan het dus nog verschoppen. Anyway, een 37 verdiepingen hoog gebouw in het centrum van New York, die dreigt in te storten. Bouwvakkers ontdekten in de ochtend scheuren in het gebouw. Niet veel later bleken verschillende structurele steunbalken ingezakt te zijn. De omgeving van het gebouw in Manhattan is vanwege het dreigende gevaar ontruimd. Verschillende verdiepingen van het kantoorgebouw, dat zou worden gerenoveerd om woonappartementen van te maken, die staan dus op instorten. Dat meldt ABC Eyewitness News. De 21ste tot en met de 26ste verdieping zouden al zijn beschadigd. En Zohran Mamdani, over deze man gaan we straks ook praten. Burgemeester van New York heeft tijdens een persconferentie gezegd dat het gebouw instabiel is. Verschillende gebouwen in de omgeving, waaronder een hotel en een school waar zo'n 400 leerlingen op zitten, zijn daarom ontruimd. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Zo, dan gaan we nu naar Jagadee, Jay Shaw en Rishi Rich, Miri Banjar.

Oh baby, Miri Benja bij Rich Rich en bijgestaan ook door de andere guys, Jackie D en Jean Jean is dat. Ja, dat moet wel bij de les blijven. En deze hebben we al gehad, dus gaan we naar die andere. Dat is een lekkere chutney song van Neil Kamal Singh. Neil Kamal Singh is in deze ook wel bijgestaan door... Andere artiesten zijn Friends uit de film Dhamaal.

wat een heerlijke song was dat ook weer. Je wordt er lekker vrolijk van als je nog in bed ligt dan. Dan sta je meteen op en begin je te dansen. Even lekker bewegen, dat is altijd goed voor jezelf. En dan, ja, ik ga nog een ander liedje voor je gaan draaien dat even kort is. Maar, oké, laten we deze dan toch maar even erbij halen voordat ik naar die andere song ga. Onze 70s song. Ja, die is vrij kort. Dus vandaar nog even deze.

0: Mijn Nacho, je hebt een leuke, ja, dat is zeker ook een geweldige song. Maar goed, ik ga nu gauw naar deze toe. Ik ben eigenlijk ook alweer te laat hiervoor. Eigenlijk zou ik hem dus daarna voor je moeten afdraaien, want het is een mooie song.
1: Wat is

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 19:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Jalar, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de 8e finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. De frustratie zit diep vanwege een cruciaal moment vlak voor de beslissing. Egypte claimde een strafschop na een vermeende overtreding, maar de arbitrage wilde daar niets van weten. In de tegenaanval die volgde sloeg Argentinië genadeloos toe en heeft de wedstrijd beslist. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 250 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier op onthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht 20 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel ruim een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

Inmiddels geworden 9 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ook Lutschman G, hartelijk dank voor uw appje. En geniet ze daar in Scheveningen van Ojala Radio. Ook Marianne in Groningen wens ik een mooie dag toe. Ik weet dat Gisela ook altijd meeluistert, maar soms moet je ook op de kleintjes letten. Dan heb je het wat drukker om dan nog een appje te sturen. Even kijken als ik niemand ben vergeten. Heb ook een appje gehad van... Ja. Ben ik de naam even kwijt hoor, maar goed, in elk geval. Iedereen die luistert naar Ojala Radio, hartelijk dank. En ik zei het ook al, we gaan straks een en ander doorgeven over Zohram Mamdani. En als je je afvraagt wie is dat ook alweer, blijf luisteren naar Ojala Radio, dan krijg je te horen wie dat is. En wat ik allemaal van hem weet. Oké, we gaan door met die 80s song. Deze heb ik al heel lang in de player staan. Dus ik denk van laat ik het nu maar eindelijk voor je gaan afdraaien.

Ja, prachtig liedje hebben we dus gehoord uit Art, Willem Art. En straks ga ik je dus vertellen over die Zohra Mamdani. Wie hij precies is, dat zijn de bijzondere weetjes vandaag in dit programma op de woensdag 8 juli 2026. Dus blijf gewoon afgestemd op Pujala Radio. Nou, dan wil ik het nu nog even rustig aan doen hoor. Met deze van Harshdeep Kaur uit Jabtak Hai Jaan.

Hier, hier. Bij Harshdeep Kaur uit de film Jab Tak Hai Jaan. Een van de best songs van deze dame, Harshdeep Kaur. En het is nog altijd even mooi als je daarnaar luistert, hè. Als je het zo hoort, dan denk je van wauw. Ja. Ik ben blij dat met je te delen hier bij Ujala Radio. Niet waar, Jasmin? Je geniet van de mooie songs in de metro op weg naar het werk toe. Hé, hey, wat zeg je? Kijkt uit naar je pensioen? Ik kan me dat bijna niet voorstellen, hoor. Je bent zo'n bezige bij, meis. Groeten aan Akbar Bhai. En ik kijk er naar uit. Ik zie je later ook wel. Ja. Dan gaan we het lekker vieren. Gezellig eten met elkaar. En die weet, Chitra en Andrew ook aan jullie een hele mooie dag toegewenst. En dankjewel ook voor je appje. Je zegt ook dat je geniet van de mooie liedjes. Vooral die van Jagjit Singh van daarnet. You love it. I love it too. En Shanta uit Lelystad, dankjewel ook voor jouw appje. Ook een mooie dag aan jou toegewenst, Mila.

Joyce uit Brabant. Kees, jij zit alweer op 25 meter hoogte. En je geniet van Ojala Radio en dat is heel goed. En Raadje, ik heb je nog niet gehoord. Slaap je nog? Nee toch? In elk geval een mooie dag ook aan jou toegewenst. En ja, ze is er nog altijd niet. Ik kan weer aan, maar ik weet dat ze gemist wordt. En ze zal gauw weer van start gaan, denk ik dan. Maar in elk geval een mooie dag aan jullie allemaal toegewenst. En blijf luisteren naar Ojala Radio. Zo, ik denk dat ik iedereen nu heb gehad wat de appjes betreft. En dan gaan we straks over Zoegraam praten. Ja, in elk geval geniet van deze song ook. Wallaji uit de cocktail toe.

Zo, dat was weer even een geweldige song. En dan gaan we naar... Nee, zal ik die toch maar draaien voor je? Ja, doe maar.

Op Sitar Muziek biedt dit gemaakt door de Wina Twins. Met andere woorden, Ranjani en Bhairavi. En twee meiden die dus Indiaanse muziek instrumenten bespelen, zoals sitar, roet, van alles en nog wat bespelen ze. En ze maken mooie muziek. Anyway, ik heb het over Zohram Mamdani, onze weetje van deze dag. Zohram Kwame Mamdani. Hij is in Kampala geboren op 18 oktober 1991. Een Amerikaanse politicus. En sinds 1 januari 2026 is hij de burgemeester van New York City. Ik dacht, Mamdani, laat ik hem even gaan opzoeken, want er klinkt iets bekends aan hem. Ik wist niet waarom, maar ik moest het opzoeken. En ik heb het gevonden. Hij is dus geboren in een familie van Indiase afkomst in Oeganda. Hij is lid van de Democratische Partij. En ook nog van de Democratic Socialist of America, DSA. Daar was hij van 2021 tot en met 2025 afgevaardigde voor het 36e district in Queens van New York State's Assembly. Zohram Mamdani werd geboren in een familie van Indiase afkomst in Kampala. Hij is de zoon van de Amerikaanse filmmaker van Indiase afkomst. En als ik de naam Miraner zeg, dan denk je, hè, wie? Ja, de jongelingen weten daar niks van. Maar Miraner ga ik er zo meteen over vertellen. En zijn pa is academicus, Oekandese academicus, Mahmoud Mamdani. Mahmoud is een professor aan de Columbia Universiteit die kolonialisme bestudeert. Directeur van Makerere Institute of Social Research in Oeganda. En kanselier van de Kampala International University in Oeganda. Mahmoud die gaf dus Zohram de tweede naam Kwame. En daar de Ghanese politicus Kwame Nkrumah. Nkrumah die was dus leider van zijn voorgangerstaat, de Britse Goudkust, van 1952 tot 1966. Nkrumah hield toezicht op de onafhankelijkheid van Ghana van de koloniale heerschappijen van de Britten in 1957. En was dus de eerste president en eerste premier. Er is nog veel meer over deze Kwame Nkrumah te vertellen, maar laten we blijven bij Zohram. Zohram Kwame dus. Het is heel veel om over hem te vertellen, maar ik ga weer terug naar zijn ma, Miraner. Miraner is dus filmmaker. En als ik zeg Salaam Bombay van 1988, dan gaat er een belletje rinkelen bij de meeste mensen die van films houden. Haar film Salaam Bombay die werd genomineerd als beste buitenlandse film. Beste een niet-Engelstalige film, Salaam Bombay. En daarnaast had ze ook nog Mississippi Masala gemaakt. Mississippi Masala, dat zegt ook heel wat. Een Amerikaanse film uit 1991, geregisseerd door Ma Miraner. En de hoofdrollen werden vertolkt door, ja, hij was de knapste man, Denzel Washington en Sarita Chowdhury. De film is ook genomineerd voor de Gouden Leeuw. En daarnaast hadden we ook nog Monsoon Wedding. En daarvan heeft ze dus de Gouden Leeuw gewonnen. En dan was ze ook nog genomineerd in 2004 voor de film Vanity Fair. Salaam Bombay die heeft dus ook nog een andere nominatie gehad voor buitenlandse film. En dat was de Caesar Award. Maar is alleen maar genomineerd daarvoor. En dan had ze ook nog een andere film gemaakt. En dat was September 11, 9-11.
In 2002 had ze dat was ze genomineerd geworden. En zo heeft ze nog veel meer nominaties op haar naam staan. Want ze heeft niet alleen maar deze films gemaakt, maar heel veel andere movies. The Namesake zegt je zeker ook wel wat in 2006. Op New York, I Love You in 2009. Ja, deze ma van Zohran Mamdani is niet zomaar een ma. Ze is getrouwd in 1991 en 1991 is hij dus geboren. Dus ze was al in verwachting toen ze trouwde met Mahmoud Mamdani. En nog veel meer te vertellen hierover. Maar dit was dus waarom het mij zo aantrok om hem zijn naam te gaan opzoeken. Mamdani dus. Zohran Mamdani, de burgemeester van New York City. Daar hebben we vandaag zulke bijzondere weetjes dus erbij gehaald. Dat was leuk om te weten, toch? Maar nu weet je ook wie hij is. En hij is ontzettend populair nog steeds in New York City. Hij laat dus ook nog altijd van zich horen. Anyway, we gaan even door met muziek. En dan draai ik deze voor je uit. Even kijken. Dat is ook alweer uit 2000 Millennium Song. En de beste song geweest ook nog. Gewoon op jaar, hè.

En dat brengt ons naar bijna 8:15 in de uitzending. Tot 9:00 zit ik eraan. En daarna krijgen we nog heel veel mooie songs hier bij Ojala Radio. En ik denk dat Koffie en Chai ook alweer erbij zal zijn tussen 12:00 en 1:00. Dus blijf gewoon afgestemd op Ojala Radio, want al die goede omroepers, de mooie liedjes krijg je dan ook weer te horen hier bij Ojala Radio. Zo, dan heb ik nog een ander prachtig lied voor je klaarstaan. Zal ik die zetten of deze voor je zetten? Nou, weet je wat? Deeltje de Santje, die is zo populair ook nu. Laat ik deze Charmer song van hem maar voor je erbij halen.

Dat was dus deze aura uit Charmer van Diljit Dosanjh, acteur en zanger, musicmaker, noem maar op. En die weet ook Sujit, wens ik een fijne dag toe. En Rashid uit Amsterdam, fijne werkdag voor iedereen toegewenst. Dit wil ik ook nog eventjes met je delen. De Amerikaanse zakenman George E. Johnson is overleden op 99-jarige leeftijd. Als ondernemer was hij een pionier in cosmetica voor de zwarte consumenten. En passant hielp hij ook nog het invloedrijke muziekprogramma Soul Train Nationaal in de markt te zetten. Johnson werd in 1927 geboren in het diepe zuiden van de VS, maar op zijn tweede trok zijn gezin al naar het noorden. Als onderdeel van de grote volksverhuizing om banen te zoeken en racisme te ontvluchten, kwam hij in Chicago terecht. En hij zegt zijn moeder daar dankbaar voor te zijn. Ze hebben zich uit Mississippi kunnen wegrukken als het ware. En daar is hij dus blij om. Als twintiger had hij ook allerlei baantjes. En zo kwam hij bij een barbier terecht. En hij ontdekte dat de man gewoon veel geld als water verdiende met het ontkroezen van het haar. Ja, en zo is hij dan ook daarmee begonnen. Want ze wilden ook dat gladde haar hebben. Nu hebben ze allemaal een pruik op hun hoofd hoor. De meeste van ze, de mannen niet. Of die scheren zich kaal, dan is dat ook makkelijk voor hun. Maar goed, hij is dus uiteindelijk ook met van hot naar her gegaan. En uiteindelijk heeft hij dus in de muziekwereld zijn naam weten maken. Maar hij zat niet stil, want ook de cosmetica trok hem aan. En voor de zwarte consument heeft hij dan voor de zwarte huid heeft hij dan heel veel ontwikkeld. We gaan even door met wat muziek hier zo. En dat waren dan al de nieuwtjes die ik vandaag voor u had.

Chand Mera Dil, dat was weer zo'n prachtig lied van Fahim Abdullah dat we hebben gehoord. En dat brengt ons weer naar, 6 minuten voor 9. Tijd geworden om u nu te groeten en u een hele fijne dag verder toe te wensen. Het wordt vandaag tussen de 21 en 26 graden, hè? Dus dat wordt weer een lekkere dag. Wel in het begin wat bewolking, hier en daar misschien een spatje regen. Hangt er allemaal ook wel weer vanaf, hè. En even kijken met welk lied ik eruit ga. Oh ja, met deze ga ik er vandaag uit. Even een song van een tijdje geleden waarmee ik uitga. Ik wens u dus een hele fijne dag toe. Dankjewel allemaal voor de appjes. En blijf vooral afgestemd op het Jalo Radio. Want ook vandaag weer hebben we koffie en chai. We hebben stampot, zo dacht ik, rond een uur of 5 of 6. En uiteraard is Ratten ook weer van de partij. Niet waar? Een hele fijne dag verder toegewenst. Blijf afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. Signing off, RJ. Shubdinek Mubarak Din. Namaskar Allah Hafiz. Gate Gungunate Armuskurate Rehna. Tot morgenochtend om 6:30.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Tujanet. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net। Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op 1 specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde. Maar die info bleek dus onjuist. Amerika had wel toegang tot de inner circle van Poetin. Juist daarom waarschuwden de Amerikanen de rest van de wereld dat de oorlog eraan zat te komen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Christopher Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Christopher Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. En de voorbereidingen voor het Achthoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio. You are.
1: Ujala Radio Headlines. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. En de voorbereidingen voor het Achthoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Oudjala's Brasa Milafes Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
2: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujjala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujjala.nl.
4: Wil jij Ujjala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujjala app. Ujjala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujjala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
5: You are.
6: Dit is het Ujjala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf in IJmuiden er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen, vaak te laat. Tata kreeg hier al vaker boetes voor, maar na een massa-aangifte van 800 omwonenden grijpt justitie nu harder in. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde, maar die info bleek dus onjuist. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de coronaperiode is dan wel voorbij, maar veel horecaondernemers voelen de nasleep nog elke dag. Ze kampen nog altijd met opgebouwde schulden, terug te betalen coronasteun en personeel dat destijds definitief naar een andere sector is overgestapt. Bert Mulder is de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en zegt dat er ontzettend veel verdriet is geweest achter de voordeur. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
2: Raza Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Raza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Raza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kids Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hamse baat kersekte hè. Orham, aap se baat keringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp.

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love, Ujala Radio always shining.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en bij Rotterdam. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook een half uur extra reistijd door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Toen leek hij je gewoon. Ja, toch? Zaterdag 19 en zondag... na 19 jaar, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Take a look. Toen dik le jurte op een brassafest.nl. B-R-A-S-A fest.nl. Eén woord, brassafest. Toen dik le. Zij is er dus bij. Roshana Balgobind is erbij. Maar hij is er ook, hoor. Hij is er zeker bij. All right, there we go.

En zij is er ook bij, hoor. En hij ook. Ja. Gaudiya ka naam bhul jaila soms. Maar hoe heet ze ook alweer, joh? We gaan het eventjes checken voor je. Varshana, Huyana. Ja, Huyana. Samen met Umar. Wakker te zijn. Natuurlijk live on stage. Toen live zo'n je op Brazzafest. En hier op de nummer staat daadwerkelijk het Umar. Maar nu horen we de stem van Huyana. Misschien dat Umar zometeen erbij komt.

उजाला रेडियो ये प्रिय सुनने वालों वो याना वर्षिता

Even kijken of we Oemer erbij krijgen nu. Hamna Sunli Ganwa Agesetje. Ik heb een playlist aangereikt gekregen. Dus ik draai ze gewoon achter elkaar. Dat je playlist wat benijs. Nou, hoe nou mooi ze benijzen, ik dan. Maar dat geeft helemaal niet. Want zij is er gewoon ook bij. Itna dheer artiesten heiga sunne walo. Even een jalak sunaila aapke khali. Maar zijn er zoveel bij, hè. Dus we gaan nog eentje van Oemer. Die hou je even te goed, van eentje van Oemer. Maar dan gaan we naar deze toe. En hij is er ook bij.

naar Tjokoi, koop naar Tjokoi Kaske. En natuurlijk gewoon feesten, natuurlijk gewoon genieten. Ook als je niet van dansen houdt, dat toch gewoon soenier, toch gewoon wat chalier. Je gaat elkaar ontmoeten. Ket nou moeilijk hier gaat. Indoor, ik ben bitter, dus ik kon risico naar hier gaan. Die barisch eige, hawa eige, ik kon risico naar nul. Maar hier, parkeerplekken, genoeg parkeerplekken. Dus toen je het dan ook je auto kan hebben.

Hey, wel leuk hoor, deze superstar is erbij natuurlijk. Sujal Umrao. Ik hoor zo naar deze Sujal Wali. Ab jij lijkt op Bjaak, het eraf van blok.

kwam ze allemaal daar tegen. Ik heb een event per jaar. Toen ik naar hoef, waar gali gali ga ik na. Toen ik met je, Iwali met je, Brassafest met je. En je ziet ze allemaal in één keer. Orkali je. Brassafest.nl, to Dikle. Direct to Dikle. Sanitjaro, dat waren keer, Higa. Augustus, ke laatste weekend.

105.nl. Get ready. Get ready to tayar hujan. En haal je Super Early Birds kaarten nu direct. Super Early Bird, ook er maar club ba. Ekdam sasta mein toke milega isai. Der kariye, na thora so jada bhariye. To jaldi se kiniye, na kaya profiteren natuurlijk. Sujal, live on stage.

0: En dit is dan de stem van Afisha. Afisha, live on stage. Umar Waqid Hussain, live on stage. Shivam Rajaram, live on stage. Varshita Huyana, live on stage at Brassa Fest. Sujalum Rao, live op brassafest.nl. Kiran Kedar, ook aanwezig natuurlijk, helemaal live. Fasil Waqid Hussain is er ook bij, natuurlijk, ja, Brassa Fest. Rani Datai. Nizam Waqid Hussain, natuurlijk, ja. Brassafest.nl, Petu Dekle, ja. Sanjay Jodha, natuurlijk. Brassa Fest, Petu Sunie, of tu dekje Sanjay Jodha ke Roshana Malgobin. Sunyar is er ook bij, yes. Mukesh Mukha Singh, natuurlijk. Brassafest.nl. To declare Mr. Black. Live on stage. En natuurlijk onze lieve Lady Sanjana. Oké, wie toe dekje? Ook een zaad bij toe geniet karie. Dit is de stem van Afisha trouwens. Live on stage. Yes. En natuurlijk, als je zegt, ik kijk ook elkaar, we hebben toevoegd aan elkaar bij steeds. Dus toen we het doen, Ujala Radio, we hebben het ook gehoord. Oké, Anupa Bhagwandin is er ook bij, hoor. Sune walo, Anupa Bhagwandin, natuurlijk live on stage. En Abid Hussain, ook live on stage. Brassa Vesper, Randhir Badri. Yes, Randhir is er ook weer bij. Live on stage. En dan is het nog niet klaar, hoor. Die Wack is er ook bij. Vicky Man. Yes. Al die artiesten helemaal op brassafest.nl. To dekhal kariye. Ibo Waqid Hussain. Ibo is er ook bij. Yes. Eigenlijk is heel Belmer erbij. Ja, toch? Virish is erbij. En Ranjay is er ook bij. King Layo. Vinay Kalpu is er ook bij. Fardin schijnt een jonge man te zijn bij het Ghana-fenomeen. Dus we gaan ook genieten van Fardin. Ik ga kijken waarom ik niet een nummertje heb op de background. Dus dat moet even hersteld worden hier. Geen probleem, live programma. Hota Heyar. Donovan is er ook bij. Miss Ansh is er ook nog bij. En Bichun. De kleine lijst wat kennen Lambaiga. Handhag Jaila Bolet. Bichun is erbij. Steve Kedar is erbij. En enzovoort. Tussen elkaar je gewoon Ujala Radio bij. Of hem lukt ook een betaal bij. Begin alvast eventjes te kijken op een brassafest.nl. Ja toch? Toen van tak. Dat oké. Patalak Jaiga. We gaan kijken of wij nu een nummer klaar hebben van Kiran Kedar. Volgens mij de nieuwste van hem. Eventjes kijken of dit de nieuwste is of niet. Ham Sochila, sabse naukwa okarbacha. Ajnabi, kaun hai tum? Volgens mij gaat hij zo toch, dat nummer.
1: Ajnabi, kaun ho tum?
0: Ajnabi, kaun ho tum? Kiran Kedar. The newest of him.

Eén stage per. Jabber Jabber, artiesten. Food Plaza en Lounge, natuurlijk heerlijke snacks. Sweets. Natuurlijk ook fashion. Lifestyle, gifts. Sieraden. Brasa vibes. Doe a je. Eind augustus, zaterdag. 29 augustus en zondag 30 augustus. Den Haagse Hermeyer. Gia. Trade and Event Center. अंदर रहेगा इबर्स जोन हैगा मेला जोन हैगा अंदर में रहेगा तू जाला कहेगा यार तू जानेगा जबरदस्त तू आ सकेगा ओपनबार फरफूर से बहुत मखलक हैगा मैं तू आ सके अपन ऑटो से भी तू आ सके ट्रेम से भी जोन दनाख में मी रहेगा तू जानेगा ट्रेम 16 बस 24 और तू पहुंच गए ले दनहा हम लोग आए ला यार तोर तरफ Score nu meteen je super early birds kaarten. Direct te scoren, kar. Je super early birds kaarten. Op brassafest.nl. Al maand toe de gitaarke nummer bij je WhatsApp nummer, heiga. E-mail adres, heiga. Toe gewoon daar kan ze kijken. Toe e-mail kan ze kijken. Maar meeste informatie, John, heiga. Toe gewoon website, pepaji je. Brassafest.nl. Mr. Black. Natuurlijk live on stage. Wauw. Wat een programmering, ja. Voor jong en oud. Voor de mensen die wat langer meedraaien op deze wereld. Maar ook voor de jongeren. Wij hebben aan iedereen gedacht. Doei, Roosjaar. Doei, Roos. Volop gezelligheid. Kaske, gezelligheid. Cultuur. En natuurlijk heel veel beleving, ja. Hamlok is uit. We gaan het zelf maken. Hamlok abonneer barakakker bij evenement. Indoor, Summer Edition. Brassafest. 10.000 plus. Party peeps. Together. Dance shows. Clinics. Workshops. Nachania. Brass bands. Food Plaza and Lounge. Main stage. Wow. Score je super early birds kaarten nu direct. Bam. Sasta met ook Emile Hegaar vanaf €8,50. Dus als je met 5 mensen bent of met 10 mensen bent, dan profiteer je van hele lage prijzen. Echt waar. Dus dat is het mis hè? Dan koop je voor alle 10 mensen voor €85 maar een kaartje. Dus €8,50 per kaart. Normaliter, toen kon je een concert met kon hoepie. Dan betaal je misschien al €85 per persoon. Ik denk ik had die. En hier op Brassafest. Hoe lukt dat stakken libatitor gaat die? Super early bird. Doe direct zit die kalle. Oké, en dan gaan we naar een volgend nummer toe. Dit was natuurlijk Mr. Black. En dan gaan we naar een... Eentje van Oemer, denk ik. Ja. Dit is Oemer. Die wel hier een beloofd lied ook, hè? Onnationale lied hier. Op zo'n eiland. En natuurlijk zometeen eentje van Sanjay Jodha. Yes! Mag niet ontbreken. Ik weet niet, hamnaini Mukesh, wali ego sunelikina, maar zometeen eentje van Mukesh, eentje van Sanjay Jodha, eentje van Lady Sanjana. Perfect. Ham sab sunai let, oké. Achter elkaar hier op You World. Ja, het gebeurt hier allemaal live. Terwijl ik aan het presenteren ben, worden de liedjes voor mij klaargezet. Bup, bup, bup, bup, bup. Ga maar lijst mee. Ze gaan hier in de jingle machine. Proeps. Toen Jan het toch? Modern hamlok bati. Dus we kunnen dit soort dingen direct doen.

Yes, beautiful, beautiful song, jaar. En dan Samaya Kamba. Dus ik moet een beetje skippen, hoor. Absoluut. Af te zoen. Sanjay Jodha is erbij. Manu Grandir Badri, hoor. Die ga je zo meteen horen.

wil hebben, dan moet je even achter je laptop gaan zitten. Of achter je vaste pc. Dan krijg je echt de optimale belevenis. Maar het kan natuurlijk ook op je mobiel. Zeker als je handig bent. Brassafest.nl. Toe degele jurte. Toe af een karta direct kinle. Zit ik een litje dwa. Super early birds op dit moment. Dus jij profiteert op dit moment van de aller laagste prijzen. Haat ze na niker jator. Toe jaldi zeker. Dan gaan we naar eentje van Sanjay Jodha, waar ik echt groot fan van ben. Van dit nummer bijvoorbeeld. Maar hem echt ook bolen bij Gawike. Sanjay gaat dit zeker 100% live on stage uitvoeren.

Sanjay Jodha, live on stage, Brasa Fest Pariyar. Kom jij ook genieten? Wel, ham waan per hebben, ori ganwa ja aiga, boy. Dan ga ik gewoon dansen. Ham kam dhanda wa chorke, ga ik gewoon dansen. Dan ben ik op de dansvloer. Jij toch ook?

He, dus we gaan Sanjay toch eventjes eruit moeten halen. Omdat Samai gewoon kwam, hè, jaar. Samai Thora zei, or had een multi-challenge, hè. Maar we gaan even naar nog een geweldenaar. Ik is...

0: Mukesh live on stage.
1: एक गए सामने रूप की रोशनी
0: ब्रासा फेस्ट पे यार Check it out. Get ready. Geef het door aan papa en mama. Geef het door aan je kinderen. Geef het door aan je mosi, mosa, poa, poepa, nani, aji. Stuur het linkje door van brassafest.nl. Check it out. Of op de website, de festivalwebsite, de officiële festivalwebsite. Alleen daar moet je je kaarten kopen trouwens. Hè? Laat je niet in de maling nemen. Koop het alleen via brassafest.nl. Maar hoe on je hier toe? En dan word je doorgestuurd naar de website van UTX. En UTX dan doet de afhandeling van de ticketing. Helemaal secured, helemaal veilig, helemaal tip-top geregeld. En UTX die voldoet aan alle Europese regelgeving, dus... Oké, Cochintana, Haiga. Je bent volledig... safe. क्या गीत है यार और क्या सिंगर है यार और क्या ग्रुप है यार मुखा सिंह मुकेश एक्सप्रेस के साथ नेचुरली लाइव ऑन स्टेज टाइटन्स ब्रासा फेस्ट. अच्छा समय कम है दोस्त, ik ga toch weer eventjes overswitchen naar ja, laten we hier naartoe gaan. Ja toch, mag niet ontbreken.

Yes, op deze tour gaan we dus ook. We kunnen verschillende stijlen met elkaar mengen, toch? Dat zijn wij, Hamlok Hindustani, Bhatia. Van Baita Ghana tot aan Bollywood, tot aan alles wat ertussen zit. Dit is een Sanjana, Lady Sanjana. Pyari Pyari Bhatia van een Prakash. Prakash Malu. Ook live on stage. Natuurlijk tijdens een Brazzafest. Geef het door aan iedereen. Je mag dit niet missen. Toen kon je naar die toepassen. En ze gaan je dankbaar zijn hoor. Als je doorstuurt naar ze. Naar al je kennissen.

gaan het allemaal meemaken natuurlijk tijdens een Brazzaville Sunevalo. Abham Nikringe, wij gaan afronden, het programma bedoel ik. Maar, Nabulie, toen dekli je gewoon op een Brazzaville.nl. Ja toch? Nabulie, daar kijk je. Brazzaville.nl. Regel het meteen. Absem Rukzat hoge op Ujala Radio per Absuna. Yes, special. Mooi zeg je. Let goed op jezelf, let op al je dierbaren. Anne Valentino met 4 miljoen afzijjaar, je hier. Radio station per, je hier radio station per, oor kaha per jaar, Ujala Radio. En hamesha koffie en chai sunte rehna. Dank voor al die complimenten die we krijgen daarvoor. In het hele land waar je ook bent. Iedereen praat erover koffie en chai. Aaj koffie en chai nahi suna lekin schrift.

live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio. Oujala's Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is één van die gemeenten en zet de hakken diep in het zand tegen de komst van het AZC. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. De publieke tribune zit dit keer bijna helemaal vol. Maurice de Hond is een van de bekendste coronacritici. En ook Mona Keizer was destijds behoorlijk kritisch op het beleid. Keizer werd toen zelfs ontslagen omdat ze zich in een interview met de Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. En dat is echt uniek, want het gebeurt bijna nooit dat de minister of staatssecretaris weg moet omdat hij het niet eens is met het kabinet. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen vaak te laat. En Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. Het weer nog. Vandaag en morgen zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land groot. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het midden 24 en in het uiterste zuiden, vlak bij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valle, door Shadi Hone Valle. Ja, Kizika Moenes Askar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermalsen en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A7 Groningen richting Duitse grens. Voor de grens 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Bresseplein. Een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect. Just perfect.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag en morgen zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land groot. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het midden 24 en in het uiterste zuiden, vlakbij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. En Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ye Ujala Radio hai. Pal pal aapka dil ke paas.

Live vanuit de Hoofdstad.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avas Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avas Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
1: Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala.

0: fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat kan alleen onder begeleiding van een betalende reiziger zoals een ouder of leerkracht. Per betalende reiziger mogen maximaal 3 kinderen mee. De regeling geldt landelijk en sluit aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het OM vervolgt het staalbedrijf onder meer voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Volgens Tata Steel gaat het om een beperkt aantal oude incidenten en is de uitstoot al fors verminderd. De betrokken onderdelen worden de komende jaren sowieso gesloten. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. En Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het staalbedrijf wordt vervolgd voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

je hey, Udala's Coffee Chai en Middagshow. Mijn naam is Lloyd Mahabir en ik ben er weer. Aadje Boudoir, vandaag woensdag 8 juli ka programma zonder hem. Thori deer mein hum aaye hain, lekin hum to aaye hain. Ja, afgelopen dagen was ik er niet, maar ik er wajah hega. Reden is dat ik ziek was. Ja, ja, ik kan ook ziek worden, hè. Gelukkig maar ben ik een mens, hè. Dat je dan af en toe ziek kan worden. Dan heb je geen coffee chai, middagshow, maar hem loopt bolder hier, toch? We doen het alleen maar als het kan. Het is vandaag woensdag 8 juli. Welkom allemaal bij Coffee Chai Middagshow. Je hoort het aan mijn stem misschien dat ik ten eerste die werd die hega. Maar dat komt allemaal goed. Want Coffee Chai op Shiro Hoge, toch? Welkom. Zometeen komt die man ook hier binnen, hoor.

मौसम है आशिकाना या सावन वीरवा मोई हैगा मौसम है आशिकाना ना गर्म है ना ठंडा है लकवीर युवाणू जनवरी गुजरे आज का हेडलाइंस हम आपको बताते हैं zo meteen komt die man hier binnen en dan hebben we natuurlijk over luchtige onderwerpen en allerlei zaken die ertoe doen आज हम आपसे बताने वाले हैं उजाला के कॉफी चाय मेरा शो में वेलकम ऑल और आज का समाचार में ये समाचार है सुनो बोलो आज का न्यूज क्या है De Eerste Kamer behandelt vandaag de cyberbeveiligingswet, waarmee Nederland zich beter wil beschermen tegen cyberaanvallen en de Europese NIS2-richtlijn invoert. Nou ja, wat dat is, vergeet het maar. Nederland neemt deel aan de NAVO-top in Ankara, waar veiligheid, defensieuitgaven en steun aan Oekraïne centraal staan. Het treinverkeer in Nederland verloopt grotendeels weer normaal. Na de verstoringen van de afgelopen week, al wordt internationaal nog rekening gehouden met vertragingen. Het zomerweer blijft aangenaam met temperaturen rond de 24 graden. Later deze week wordt het opnieuw warm weer. Ha, het wordt warmer. Dus, tot de jaar, hoja. Pani wani hega. Ja, nou ja, water uit de kraan is ook wel goed hoor, in Nederland. Maar ja, voor de mensen die willen barbecuen. Afan saman jake gridlaap. Want dit weekend wordt het weer een mooi weekend. Bahut garmer hega. Het WK-voetbal bereikt de kwartfinale fase. Zwitserland plaatste zich na strafschoppen ten koste van Colombia. En treft de titelverdediger Argentinië. Ja. Over Argentinië en Egypte, daar praten we maar liever niet over. De NAVO-top in Ankara gaat vandaag officieel van start. Wereldleiders spreken over Oekraïne, defensie en internationale veiligheid. De internationale beurzen staan onder druk na een verkoopgolf in de chipsector. En zorgen over de olieprijs. En kunstmatige intelligentie blijft wereldwijd een belangrijk thema met nieuwe investeringen in veilige en transparante AI-toepassingen. Welkom bij Ujala's Middag Koffie en Chai Show. Het is vandaag woensdag 8 juli. We zijn halverwege de week en ook vandaag brengen we je in alle rust het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. En natuurlijk wat onderwerpen. Joe, nieuws met name, Higa. Of misschien wel nieuws met Ziada op socials. Dus pak je lekkere kop koffie of chai, warme chai. En een verkoelend drankje erbij. Of een verkoelend drankje erbij. Mijn geluid mag hebben hier. Aan een hebben aan een Chandrika zien. Koffie, chai, middagshow met een programma. Je nog maar op kusun aan kusjaren heen. गाते चले आप सुनने को जा रहे हैं उजाला रेडियो के कॉफी चाय मेरा शो में

0: En die man is weer binnen, hoor. Ujala's koffie chai. Middag show mee. Tork had in het koffietejaar heugeheerd aan. Dus ja, vandaag hoef je niet te klagen. Hè? Tork koffie had men van tevoren...
1: Zona, dat het één dag goed gaat, betekent niet dat het elke dag goed gaat.
0: Ja.
1: We krijgen alsof het elke dag helemaal tip-top geregeld is.
0: Ja, niet zo. Nee,
1: als ik bij jou kom, dan agor.
0: Ja.
1: Dan gaan tabidjaiga, dan krijg je wat te drinken.
0: Ja.
1: Dat is toch wat. Goedemiddag. Kan je zeggen...
0: Goedemiddag. Ja, kijk.
1: Maar je ziet er nog steeds niet helemaal top uit.
0: Nou, ja, goed. Ja, dat krijg je. Toradien de bemaruje en als je daarna weer beter voelt... dan duurt het even een paar dagen voordat je weer helemaal tip-top bent.
1: Je moet even weer... He? Ja. Dus kitna pe baate is uit?
0: Is uit adha pe baati.
1: Dekhaiga kwart. Bekit ook dekhil te kwart dekhaiga tu. Dus ik weet niet hoe je adha bent, hoor.
0: Ja.
1: Dus wat ik niet begrijp...
0: Ha?
1: Hoe jij onder deze omstandigheden nog radio kunt maken. Een normaal iemand zou zeggen van zo, nou laat me in bed... Laat me uitrusten, ik had op tabat dichtgekooid.
0: Ja, dat zit eigenlijk niet in mij. Dus wat jij bent maar, Bartie. Dus haal maar gewoon eigen kamer, joh. Ik ben gewoon gaan werken, ondanks dat ik ziek ben. Oké, die was duur, als je nakkeli koffie chai middagshow. Maar toen dacht ik van ja, na twee dagen, denk ik van derde dag je nakker heb. Dan, ik heb het zelf ook nodig, die koffie chai middagshow. Om nog beter te worden.
1: Maar toen flink wat ik je bilbat. Zeker toen aan bij Power.
0: Flink. Na Chilbilk ook, hè?
1: Wij als vrienden vinden.
0: ja.
1: Dat jij gewoon een Chilbil bent.
0: Chilbil.
1: Toch een kwartier bolde bij het hè? Je kunt niet een kwartier zitten.
0: Nee, ik ben af en toe net als ik jinga toch? Garnaal.
1: Jij is een chota ladka.
0: Ja. Ieder zo.
1: Deze ook een baby.
0: Ja, je moet gewoon bezig blijven.
1: Kijk, maar dat vinden die vrouwen dus irritant, hè?
0: Waarom? Wat?
1: Zij willen een rustige man.
0: Een rustige man,
1: relax.
0: Ah.
1: John kan bij het haden, toch bij het halen. Rustig.
0: John kan bolle bijt.
1: Ha toch?
0: Bolle bijt jatten.
1: Eentje die gehoorzaamt gewoon.
0: Oh ja? Nee.
1: Oké, bolle je chali aachumape. Ah, chali. Chali, ja, hamme man kare kuch khai ke ha, chali.
0: Ha, chali, boodschappen kare chali.
1: Geen nee. Maar je moet vooral goed luisteren, hè, Lloyd?
0: Nee, luisteren is wel belangrijk.
1: Maar hoe kom jij aan deze tas hier? Ita swa konchi ba, Lloyd? Dat is je chihuahua tas.
0: Ah, maar chihuahua.
1: Deze tas heb je cadeau gehad, dus.
0: Zonder chihuahua natuurlijk, hè.
1: Dus die chihuahua is er nog niet, maar die tas is er al.
0: Die tas is er al, ja.
1: Ai, boy. Het ziet er wel blitz uit.
0: Ja, tuurlijk. Al ben je ze voorbereid, Carilla, chihuahua gaat in, toch? He?
1: Maar wat is dit? Ik merk dat ik ga gaan mee.
0: Mm-hmm.
1: Wat is dat? Louis Vuitton?
0: Ja, toch. Zo'n eisen tas lijken naar je leekot over wat je leekje staat. Dan kan je ze kabelen kooi bijdragen.
1: Dus wacht even. Jij gaat je chihuahua gewoon in een Louis Vuitton tas dragen?
0: Ja, dus je gaat een beetje hoofdstraat met je hebben. Dan moet ik toch een Louis Vuitton tas hebben, toch?
1: Het is me wat met jou, Lloyd. Je bent echt desperat, hè?
0: Ja, natuurlijk. Koest tot jij, Kerke.
1: Je doet echt je best, hè? Ik doe zeker mijn best.
0: Dan moet jij je best, Kerke. Je moet altijd je best doen. Hè?
1: Mag ik een beetje mijn best doen voor jou dan?
0: Ja.
1: Mag ik een oproep plaatsen?
0: Nee.
1: John Khoje heega.
0: Buruwa heega.
1: Ego rustig partner.
0: Ja.
1: Rustig type, Wally. Huiselijk type.
0: Huiselijk type, hè.
1: Mooi bolle.
0: Ha, mooi bolle, ha.
1: Hij is geen Khoje, toch?
0: Ja.
1: Oké. Dus al die chamak challus die nu luisteren, niet aankomen.
0: Nee.
1: Van ik heb interesse. Lloyd Khoje heega, ego rustig huiselijk type.
0: Ja.
1: Hè?
0: Precies.
1: Kan je zeggen, goedemiddag.
0: Goedemiddag allemaal. Ja, weekend biedt hier aan. We zijn nu al halverwege de week. Het is bijna
1: het is
0: bijna
1: al
0: weekend.
1: 8 juli, hè? Het is al 8 juli.
0: 8 juli, het is bijna een weekend.
1: Het is
0: ja. Waar gaan we het over hebben? Gaan we het hebben over... gaan we het hebben over voetbal? Gaan we het hebben over... niet over voetbal, toch? Want Nederland nog
1: niet. Nee.
0: Wel jammer van Egypte gisteren.
1: Nou ja, ik vond dat een beetje onterecht, hoor.
0: Ja?
1: Dus die goal die is afgekeurd,
0: ja.
1: Vond ik een beetje onterecht. Want... Ja. Die overtreding is wel gemaakt, maar echt, behoed pahile overtreding maar pahile, ja. Vervolgens maakt die man een geweldige actie en nog iemand erbij betrokken. En wordt het een doelpunt voor Egypte. En de arbitrage keurt het af, omdat er dan, ik weet niet hoeveel seconden daarvoor en hoeveel acties daarvoor, een kleine overtreding is geweest.
0: Ja.
1: Een vergelijkbaar ding gebeurt later met Argentinië. En naar dat doelpunt kijken ze niet eens. Dus ik vond het wel een beetje onrechtvaardig, Lloyd.
0: Ja.
1: Het voelde een beetje onrechtvaardig, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik,
1: dus één doelpunt wordt wel toegekend van Argentinië. En die andere van Egypte wordt afgekeurd. Waarom?
0: Ik denk dat de heer Genève is voor Argentinië. Maar een heleboel mensen hebben ook wel... die hadden ook gehoopt van Egypte.
1: Nou ja, gaandeweg de wedstrijd. Ja. En je ziet dat Argentinië het niet goed doet.
0: Ja.
1: Switchen heel veel mensen. Hè? Die worden dan voor de underdog.
0: Ja.
1: Die vinden dat wel leuk. Ik vind dat ook een sensationeel ding.
0: Ik zou het geweldig vinden.
1: Het is sensatie. Dus dat switchen van Argentinië naar Egypte.
0: Ja.
1: En er gebeurt zoiets onrechtvaardigs. Dus voetbal is niet altijd heel fair.
0: Nee.
1: Ze hebben het over fair play en dat soort dingen. Maar soms is het ver te zoeken. Ja, het leek wel doorgestoken kaart.
0: Vooral als meneer Trump hier daarmee gaat bemoeien. Hè?
1: Ja. Dus als je iets gedaan wil krijgen, moet je Trump bellen.
0: Ja. Eén telefoontje is al genoeg van meneer Trump.
1: En dan regelt hij het wel.
0: Ja. Inderdaad.
1: Trump Kebaja is uit Banhe, Bichara. Ja, hij had toch een deal gesloten?
0: Ja, en nu is die deal... hij heeft vanmorgen gezegd, of vanmiddag gezegd... van Suna, deal wa apnahega.
1: Ja, nu... Maar het probleem is... je hebt hem apne surukar is bij Babalwa. Met Iran. En hij zit er zo zwaar in nu... dat hij niet meer weet hoe hij moet stoppen...
0: Ja.
1: En hoe hij eruit moet gaan.
0: Ja.
1: Dat is toch wat, hè?
0: Het is toch wat. Hij zit er zelf mee. Maar doe niet op haar gelegen. Ja, hij met je wel mee.
1: Sap kooi ke ooi met Duba deze. In die ellende van hem. En dan gaat hij nu vrede sluiten. Maar hey, als je die oorlog niet was begonnen...
0: Ja.
1: Hoefde je ook geen vrede te gaan sluiten.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Trouwens, even voetbal. Trump kebat chor. Voetbal kebat bina boot langer bij. Maar één ding viel me op.
0: Kon je opvallen bij Helene?
1: Welke speler was dit ook? Portugees. Ja. Portugal tegen Spanje had je toch, die wedstrijd? Op een gegeven moment zie je dat die schoen van een van die spelers...
0: Ja.
1: Pedro Neto, ook er Jutua, voetbalschoen, Juan Nicaragua. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien.
0: Nee, ik heb niet gezien. Nee.
1: Oké, de mensen die live die wedstrijd hebben gevolgd, die hebben dat gezien. Op een gegeven moment gaat zijn schoen eruit.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je aan de achterkant een enorme gat.
0: Oh?
1: Voetbalschoen, Juan met Pichua.
0: Barca hole.
1: Ik go barca hole.
0: Hoe dan? Slechte dus, kwaliteit.
1: Dus ik dacht, niet alleen ik hoor heel veel mensen, dus wel je heel... Je hand door heel hij gaat daar, hè?
0: Ja.
1: Dus ik dacht, heeft deze man geen andere schoenen?
0: Ja.
1: Dan moet hij toch een andere schoen aantrekken?
0: Ja.
1: Want nu gaat hij spelen met een gat achterin.
0: Ja.
1: Bij zijn heel. Stel je voor, maar heb je maroer deze?
0: Ja.
1: Dan heb je wel een probleem.
0: Dan heb je zeker een probleem. Groot probleem. Toch? Ha.
1: En dat dacht iedereen, hoor. Ha. Ik denk iedereen die naar die wedstrijd keek, dacht van, wat doet deze man?
0: Ja.
1: Hij heeft toch reservepaar schoenen? Hij kan die erin doen.
0: Ja. Maar Gabriela...
1: Wat is er gebeurd? Dit wist ik ook niet, hoor. Dat heb ik later pas ergens gelezen.
0: Ja.
1: Zijn rechterschoen dus, die had hij bewust kapot gemaakt. Hij had bewust een gat erin gemaakt. Hij speelt dus met een gat in zijn schoen. En dat komt omdat hij een probleem heeft, een of ander probleem aan zijn hiel. Een botuitgroei.
0: Oh.
1: Dus zijn hiel heeft achterin een botuitgroei. Dus dan haalt hij een klein stukje... van zijn schoenen eraf. Maar ik heb dat nooit geweten. Die speler ken ik al heel lang, maar het is me nooit opgevallen.
0: Ja.
1: Dus Naki, bichara ke mooi jutanara. Hij had wel goede schoenen, maar hij had schoenen met een gat nodig.
0: Ja.
1: Echt, dat is toch bizar?
0: Dat is bizar.
1: Ik denk niet dat veel mensen dit weten, wat daar is gebeurd. Ik denk wel dat veel mensen het gezien hebben, dat die man met een schoen speelde met een gat achterin.
0: Ja.
1: Maar ja, de reden, hè, de kle, op de jungle.
0: Maar ook piranara, hoi. Hè? Als je iets, een uitgroeide bot hebt.
1: Als je met je noppen er tegenaan komt.
0: Boy.
1: Lloyd, daar heb je toch heel veel pijn. Daar heb je daar geen bescherming daar.
0: Daar heb je heel veel pijn. Nou ja.
1: Maar die man is gewoon profvoetballer.
0: Ja.
1: En hij speelt met een gat in zijn schoen, achterin. Ja. Want anders heeft hij te veel pijn van zijn hielen. Ja. Want hij heeft een bot uitgroeien. Ik go bij Mariba, ik go ziekte.
0: Oh, ik go ziekte, dus,
1: ja. Ik go echte ziekte, ja. Toen mangen jane namo. हम खुद शकिल नमुआत और खाती भी जब मंगी है छोड़ दे
0: छोड़ दे
1: तू जान के क्या करिए प्रोफेसर जी ये तो क्या करिए
0: ना हम कुछ ना कर पावे चीजों से मैं इधर फॉल इट इज वेल नो या ओके
1: ओपमेरिकल एक फिर वेट व्हाट टू ओपमेरिकल इज
0: व्हाट इज नो मोर
1: ओपमेरिकल प्रोमोस अच्छे दार ओवर है तू जाने एम पोक्ष तुर फॉस मै वास दैट मै शतो एगो बिटिया हां एगो छौरी रा 15 यार वाली तो के याद बाबतिया अब हम माई बाप के दोनों के
0: मानहारी से हाँ वट इज मे गेबर्ड
1: नहीं दैट इज दस वर्कलिक सो ज गेन वर्दाखते मेर वर्शाइनलिक इज इट मेर दन वर्दाखते सैन दस ओ छौरिया 15 यार के इन ग्रोनिंगन इज दैट गेबर्ड ट्रोमन्स तो के याद हो ये बे मेर स्टाट ग्रोनिंगन में
0: ओके सैताइन मैदान थोड़ा चढ़ गया
1: नो या योहान मतिल्दा ओकर माई और बाप के नाम रहा तो dus oké maandharis raha
0: ja
1: maar in april en nu komt dat ding dus voordat die ouders werden vermoord door haar
0: ja
1: was het huis net verkocht dus garwa jon me saman rahat raha
0: aha.
1: Die ouders hadden dat net verkocht
0: ja
1: maar die mensen die het gekocht hebben
0: ja
1: die willen niet meer in dat huis gaan
0: ja natuurlijk niet hebben dat hem binnen liet die garwa
1: nee toch
0: ab ka hoiga
1: dus ab probleem hij gaat die mensen zeggen van zoon jaap het doei aan mij het jaan lewalba
0: ja
1: hij is een gehar met kaisen hem loker ik een nachtmerrie rahi jaar
0: ja natuurlijk je blijft eraan denken
1: maar het probleem is gehar waap kindje galla saban
0: ha
1: dus ab kaisen oplos kan jij probleem wa
0: hey dat is wel een groot probleem hoor
1: dat is wel een biggie probleem
0: dit is een biggie probleem vooral voor mensen die daar denken last van te hebben
1: en dit is nog nooit eerder gebeurd nee, waarschijnlijk althans nee. Nederland met name
0: nee.
1: Dus die problemen op Haiga Barca dus dat wordt een juridisch ding nu
0: ja
1: de vraag is of je het kunt ontbinden want er zijn wel hele bijzondere omstandigheden
0: ik kan me niet voorstellen dat het in die voorwaarden is staat van joh hè de toemarje je de ham garop hier
1: ja, nee, dat staat er niet in. Maar nee. Zoiets verwacht je toch ook niet?
0: Nee, natuurlijk
1: dus er
0: niet.
1: Gaat wel een juridische strijd misschien komen. I don't know, ik weet het niet. Kika hoi kana hoi ga. We blijven het wel volgen. Orgoise kega dat ze een lagere prijs krijgen, toch?
0: Ja.
1: Dat kan toch ook?
0: Dat kan ook.
1: Dat ze zeggen van zo'n... Want moord, moord aan zich is geen grond, hè, Lloyd.
0: Nee, oké, maar hoe doen John dat meen ik garwa raha? Hoe te merken? Wie gaat dan bepalen van Suna? Garwa kiezen ja, voor een lage prijs.
1: Die dochter blijft nog steeds dingen, toch?
0: Ja, maar die is nog minderjarig.
1: Ha, maar ooit in mijn liga, Chijwacha, je hebt een maaibabke maar deze, ba.
0: Ha.
1: Dus dat ding is behoorlijk complex, hoor.
0: Behoorlijk complex, ja. Maar stel je voor, hè, toen mij ook garkine, en degene die woning verkoopt, Una boliga van ki gharo mein kono mar gaya raha aur tu gharwa kin le
1: nahi want sun gharwa jab basmat hoga
0: ha
1: to omdat kuch bhai le wahan pe
0: angst ja
1: dan moet je daar een compensatie voor krijgen dat betekent toch het chahiye ek lagere prijs bijvoorbeeld
0: voor
1: gharwa khate
0: ha
1: ja toch
0: ha
1: dus dat soort dingen maar als iemand het verzwijgt niet geen natuurlijke dood hè Lloyd daar heb ik het niet over natuurlijke dood tot heer hoga ki koi leeftijd pe aayega ba en mar gaya apan ghar mein ja, dat huis gaat echt niet in waarde dalen.
0: Ja.
1: Weet je, ik nou een inwoner aan je, die bigoekje, die gaat het hele huis opknappen en die woont daar gewoon in.
0: Ja.
1: Maar hier hebben we het over iets anders, ja, over een luguber ding, hè?
0: Boy.
1: Moord, hè? Moord. Ja, dus dit ding is wel een beetje een raar ding.
0: Een beetje, leuk? Hè?
1: Mag een mangeltree toch ook in betalen?
0: Toch bij mij in betalen, hè?
1: Ja, toch? Want je bent het minnaar aan het horen. De heer
0: het minnaar volgt. Maar ja, voor de mensen die niet op de hoogte waren. Die zijn nu op de hoogte. Sunet. De koffie, chai, middagshow, de sunie. Deze is nu ook in Miligia.
1: Maar het is aan het horen. Bahut. Bijan je koffie, jahan pieega, ter collega's. Koop je je, saman ke bataye.
0: Bataye, tu jane ya.
1: Dan gaan die mensen ook denken van, Amandis kuni.
0: Ai, inderdaad. Bolika, ha, tu boliki, tu niet zo lauwe hei. Tu niet zo lauwe.
1: Is toch hartstikke leuk.
0: Zeker. Suna, kabeleam, ik hoop dat het jari over food noise. Ik weet niet of jij het gehoord, hè, maar toen naar Helium, maar in. Maar ik heb. Oh nee, ze niet cherke Helium, ze niet cherke radio.
1: Ik had
0: het over food noise voor mensen die dus de hele dag denken
1: hoe
0: aan.
1: Hoe komt term op Haiga Lloyd?
0: Dus dat je dus dan de hele dag denkt aan eten.
1: Dus dan ben je noisy.
0: Ja.
1: Dus dan moet je maar rust naar Haiga.
0: Rust naar Haiga. Dien maar zo checky, kon je kabe. Kon je kabe.
1: Na Amerika.
0: Dan moet je maar gewoon op hier reizen.
1: Kon een hoiga noise toch?
0: Ja, ja.
1: कौन नॉइस हम में बाम सोचे तो नहीं हम उदिन वहां भर सोची ला यार को, खाए, आज कौन सी खाबे
0: तो कौन सी सोचे यार
1: हम दिनवा भर में
0: उसे ही करे को बीमारी है यार फूड नॉइज़
1: दिनवा भर में दो तीन दाई से ही करम पूछेला व्हाट खाम वो एट
0: व्हाट खाम वो एट मा वारम बे दार मी बेस दन दे हिला
1: एल्के दाग बेन कर मी बे बेस रोज वकेंसी पर हिला भी ओही फ्रखवा कौन ची आज खा कोई मा आई थिंक दैट इदरीन देयर मे बेसिक इज लाइक
0: इदरीन मा फॉर फॉर फॉर द मेंस दी टाइस कोके फॉर ऑल फॉर ऑल दी मुते कोके टोह दी मुते
1: देंके फॉर एल्के केर व्हाट फॉर सेना मान
0: दी मुते देंके फॉर ए कौन ची आज हम लोग खावे कौन ची खा मा यार देयर आर veel mensen die om de half uur denken van ab kon je kai.
1: Nee, maar hoe zou ik een mot uitje halen?
0: Mot...
1: Letterlijk en figuurlijk. Kijk, Lloyd mag niet lachen.
0: Nee,
1: hè,
0: zo ik ben een hoestbaar.
1: Ja. Dus ik lach wel vandaag.
0: Vandaag mag jij lachen, ja.
1: Lloyd,
0: naast je. Ja, uit je naast. Niet een kabeletje, dan gebruik je.
1: Ik lach wel toen naast je. Hem doet je, ik had haast hebben.
0: Ja.
1: Hoe zou ik een mot uitje halen, Lloyd? Letterlijk en figuurlijk.
0: Trouwens,
1: het is niet slecht om een beetje af te vallen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dik van Kalo. Is het zomerbaar?
0: Ham rood zo zila. Kijk, dat is wel een ruis bij mij. Ik denk elke dag om af te vallen.
1: Dik let hoor, afvalruis. Afvalnoise. Weightloose noise. Ja.
0: Weightloose noise, ja.
1: Maar het is goed om af en toe erbij stil te staan en te kijken naar jezelf in de spiegel. Dus. Het is wel bizar confronterend, hè, toch?
0: Maar zo'n Alan, kitna-admi heeft een spiegel met een keer roodappen.
1: Hé, Lloyd, waar is mijn koffie gebleven?
0: Hallo?
1: Jij had toch die koffie geregeld?
0: Koffie uit Terra?
1: Hoe de?
0: Nou ja.
1: Aha, kijk maar, ik deze jaar koffie aan
0: Mark. Koffie uit Terra.
1: Hoor, de ware kalbak
0: dan. Hai, migado, echt serieus.
1: Hallo, wij kunnen daar niet naartoe, hoor. Breng dat ding, alsjeblieft.
0: De koffie moet naar jou te komen en niet jij naar de koffie.
1: प्यासा जा है कुआं के पास
0: या
1: प्यासा जो है कुआं के पास जाएगा नीत ओमकेत
0: नीत ओमकेत
1: हम तो कुआं बाती
0: या
1: हम तो ना जावे
0: तू ना जी
1: कॉमन है तू नहीं मा दैट थिंग इज कॉन्फ्रंटेटेड मैन
0: या
1: दस Als je voor een spiegel gaat staan, hè?
0: Huh.
1: Ik wil Barca spiegel. Iedereen is zo'n spiegel.
0: Ja.
1: Kito slaapkamer mee. Kito niet check. Kito meestal klerenkast met toch? Klerenkast.
0: Ja.
1: Sorry. Bij je klerenkast heb je zo'n grote spiegel of een heleboel spiegels.
0: Ja.
1: Hey, dat ding is confronterend hoor.
0: Ja.
1: Naarmate je ouder wordt.
0: Ha, tuurlijk. Toen rustig je toch, je pit wat gaat jij.
1: Dus.
0: Als ik op straat loop, dan kijk ik. Dus ik kijk sowieso naar mezelf in de spiegel. Van hé, ik moet afvallen. Ik bedoel, ik moet, veel meer bewegen. Maar hamlo keer in de staan niet meer. Je ziet aan onze Hindoestaanse mensen, hè, dan ook keer, vooral de mannen waar ik naar kijk, denk van hé. Dan hamlok je, ik zoek een keer petua, de nichua, dus dan zie je zo'n bol. Bij alle Hindustanen zie je dat.
1: Ja. Dus hamlok je go genetisch aanlegbaar.
0: Ja.
1: Dus hamlok je dingen aysan banavelbaar. Ki hamlok je go, oké, kijk, ze bolega voor moi.
0: Ik go rijstbol.
1: Ik go naam heel kariaar. Zo'n vorm. Nou ja, hamlok je goor haat dus haiga pater.
0: Ha.
1: Op bichua me haiga mota.
0: Ha.
1: Typisch Hindustani ke cheez ba India mein bhi Suriname mein bhi kahin bhi dude ke Hindustani jamba
0: hoe komen we eraan
1: wij hebben die vorm eenmaal van nature
0: dus hamlo ke plektoan en dan plata na hai van dat je dan six pack hebt of wat dan ook maar is het zo'n bolletje daar onderin
1: natuurlijk kun je trainen en zo en dan kun je het op orde houden maar zodra je niet meer traint
0: ja
1: bas je jua direct aan jaega bam
0: je ziet meteen een bolle buik.
1: Wat ik wilde vertellen eigenlijk kapra prapa hinke chalie dasus lagaike das lagaike kapra dus dat zie je er redelijk goed uit toch dat zie je er ik denk dat mensen dit herkennen dan loop je buiten rond denk je ai ik ben in good shape mooi de kaila hè ik jaisa Amitabh Bachchan de kaila dat gevoel heb je dan Zonnebril, maroer, ketu, chalega. Bizar mooi de kaila. Hamu mooi de kaila. Maar dan kom je voor de spiegel te staan.
0: Een spiegel, wat wil ik je dik? Is iets wat nou mooi.
1: Dan sta je daar in je onderbroek. Heb je geen t-shirt, je hebt geen broek.
0: Ai, mooi.
1: Hey, Dat ding is confronterend hoor.
0: Zeker, ha.
1: Dat denk je echt van, jezus, kaap huil, maar ding. Ja, kontje, hè?
0: Absoluut.
1: Wat heb ik verkeerd gedaan?
0: Absoluut, kontje, karikie, zie je wat ik naast de plaat houd, hè?
1: Ai, maar het probleem is nu...
0: Ja.
1: Nu we er toch over praten. Hallo, uitgebreid hebben we ook met die eitje
0: direct,
1: wat over.
0: Helemaal. Prietpangje.
1: Ja, weet je, de koe bij de horens vatten meteen. Direct,
0: ja. Ja.
1: He, we maken er meteen werk van. Hebben we ook een fantastische kabikabi op hol slaan.
0: Op hol slaan, ja, inderdaad.
1: Is niet erg. Dek. Gaan we een jaar per mila berichten.
0: Abkom berichten,
1: ja. Het is een appelfiguur. Het is een peerfiguur.
0: Hamlo ook een peerfiguur, hè? Ja.
1: Peer. Na appel, ik appel. Peer.
0: Appel wat niet golare, hè?
1: Oké, Hindoestaanse vrouwen hebben een appel.
0: Hindoestaanse vrouwen hebben een appel.
1: Appelfiguur.
0: Oh, ja.
1: En mannen hebben een peerfiguur.
0: Ja. Nou ja, daar zit wel wat in. Inderdaad, ja.
1: Hey, dus onthoud dat ding. Dus
0: de Hindoestaanse vrouwen hebben een appelfiguur en de man hebben een peerfiguur. Oké.
1: Okay. Terwijl ik hier praat, krijg ik input van deskundigen.
0: Ervaring.
1: Kapelleke deskundigen.
0: Ervaringsdeskundigen, ja.
1: Kapelleke deskundigen. Dan tjalang, het missen het programma. Dus die mensen sturen dan af en toe een berichtje van let op.
0: Ja,
1: bent een fout of ja, verkeerd bollen. Dan corrigeren we het meteen.
0: Aha.
1: Maar dit was een tip. Van luister, een vrouw heeft een appelfiguur en een man heeft een peerfiguur. Peerfiguur. Dus, waar kan jullie uit? Koetje maatregelen bollen.
0: Confronterend. Wat was het nou ook alweer? Dan zie je zelf. En dan denk je van,
1: Na mooi de kaiga. Dat wilde ik zeggen. Dus nu begint het probleem pas.
0: Ik let toch op de pikerila wel.
1: Toch mee. Torbina, dunia bilajat loit.
0: Nu
1: begint het.
0: Dan ben maar jullie, dus koffietje hebben we wel nodig om weer mijn lach te krijgen. Want je zit er jullie zonder die koffietje. Dat kan niet hoesten, oud. Kan niet hoestbui, oud. Maar hoestbui is nu weg. Oké, habol.
1: Dichtletot. Toen Adam happakar het redt, Adam wabi regelen.
0: Direct.
1: Hi boy. Nee, dus. Dus dan begint het probleem nu echt. Dus dan word je ermee geconfronteerd. Je kijkt naar jezelf. Je bent er ontevreden over. He, want dan zie je, je vindt jezelf eigenlijk niet zo mooi.
0: Je vindt jezelf lelijk.
1: Nou, je lichaam ziet er een beetje afgeracheld uit.
0: Oké, afgeracheld.
1: Niet.
0: Dat klinkt wel heel dramatisch, hè?
1: Oké, niet uitnodigend.
0: Ja, dat klinkt beter.
1: Dus je denkt, ik moet hier iets aan doen.
0: Ha.
1: Maar nu begint het probleem. Om er iets aan te doen, moet je een inspanning leveren.
0: Ja.
1: Dus je moet gaan trainen.
0: Je moet gaan lopen. Je moet bewegen.
1: Je moet krachttraining doen. Je moet van alles doen.
0: Ha.
1: Maar dan denk je, wacht die man, tjoor, helemaal leeftijd. Wat ik? En ik ben toch al zo lang getrouwd. Of ik heb toch al zo lang een partner. Die heeft het toch al geaccepteerd dat ik er zo uitzie.
0: Ja, maar zo'n...
1: Tjoorde, man. Laat maar, ik ga niet te veel trainen.
0: Je hebt zo'n kooi zootje getorgd.
1: Iedereen denkt zo. Dat is het probleem, Luik. Iedereen denkt zo.
0: Ik denk dat elk individu voor zichzelf moet zorgen. Je moet zorgen dat je goed eruit ziet. Je doet het niet voor je partner, maar je doet het voor jezelf. Je moet er goed uitzien.
1: Oh ja?
0: Ha.
1: Moet je er voor jezelf goed uitzien?
0: Ja, natuurlijk moet je goed uitzien. Als je goed uitziet, dan voel je ook lekker toch in je vel.
1: Hou eerst van jezelf, dan gaat een ander van je houden.
0: Daar komt het. Ja,
1: je
0: precies.
1: Je moet eerst van jezelf houden. Dan pas kun je van anderen houden.
0: Ja.
1: Als je van jezelf houdt. Dat ding lijkt op een trauma.
0: Ja.
1: Ik ken het bericht niet helemaal goed hoor.
0: Ja.
1: Paris Hilton. Ook er baren mee.
0: Maar inderdaad, ik heb heel lang niks over haar gehoord. Ja.
1: Nee toch, vroeger hoorde je toch elke week iets over Paris Hilton?
0: Ja, op Kamtisuna heb ik. Ook er bij jou heb ik haar.
1: Sochila.
0: Lurken zeker. Maar Paris Hilton is een dochter van de beroemde Hilton Hotel, bla bla bla bla.
1: Weet je wat ze zegt? Dat ze een hele zware jeugd heeft gehad.
0: Ai, migado, hoe dan?
1: Ze is getraumatiseerd.
0: Omdat ze rijk was? Of
1: ze
0: rijk is?
1: Ze is gepest.
0: Gepest.
1: Ze moest naar een kostschool of zo. Of een Nijnikamp, een internaat. En ze is daar gepest en afschuwelijk behandeld. En weet ik veel wat allemaal. Hey, dus dan denk ik, wat je hebt heel goed coach zei.
0: Ha.
1: Paris Hilton, ze had een barca probleem in haar leven toen ze jong was.
0: Ja.
1: Was welke kleur nagellak ga ik zetten?
0: Migado, is dat iets om getraumatiseerd?
1: Nee, zeg ik.
0: Oh, oké, zeg jij. Okay, ha.
1: Zij had geen echte problemen.
0: Nee, natuurlijk niet. Ze had luxe problemen.
1: Dus iedereen heeft weer zelf medelijden met zichzelf. Zelfs Paris Hilton heeft medelijden met zichzelf, met haar jeugd. Ze heeft een zware jeugd gehad. Arre jaar aan mij hamloke ga ik naar haar. Luid, ik heb dat niet meegemaakt, maar mensen maken dat mee in hun jeugd. Dat ze geen eten hebben, geen drinken hebben, geen zitplek hebben, nergens kunnen slapen, geen huis
0: hebben. Geen kapra hebben.
1: Dat is pas lijden.
0: Dat is pas lijden, ja.
1: En niet nadenken, kon kleur, acham lagabe, nagelak.
0: Ja.
1: Hey, hou op.
0: Ja.
1: Dus sommige mensen hebben te veel zelfmedelijden ook. En grijpen vaak naar dat ding van, pahile aiseb helemaal zange. Daarom ben ik zo.
0: Aandacht.
1: Hamar jeugd me ietsje juana mooi, daarom ben ik zo. Hamar mai aise karisra, hamar baap aise karisra. Daarom ben ik zo.
0: Dat hoor je
1: toch lopende band in Nederland?
0: Ja, dat hoor je zeker lopende band.
1: Het is nooit jouw schuld. Het is jou aangedaan.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik ook een beetje een zwaktebord soms, zo luid.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk is het waar dat er soms iets gebeurd kan zijn. Iets heel traumatisch in je leven. Wat invloed heeft op jouw verder leven. Natuurlijk, dat bestaat ook.
0: Ja.
1: Maar kleine wisjes-wasjes, dat mag geen grote invloed hebben op hoe jij je leven later inricht.
0: Nah.
1: Als je later volwassen bent, kun je zelf keuzes maken. Kun je zelf je best doen. Kun je zelf dingen naar je hand zetten.
0: Ja.
1: Je hoeft niet steeds te zeggen, ham nakar pahila, want pahile, dat is ook een zwaktebod. Dus ja, luid. Idhar se udhar hum log jayega. Maar toen hem me batao kahe to stroom met na girega.
0: Nou ja, stroom... Ik ben bezig met verduurzaming in mijn huis. Ik ben bezig met verbouwingen en dat soort dingen. Dus ja, ik ben bezig met verduurzaming aan. Dus ja, ham sochila van zoen, energieprijzen...
1: Maar wacht even, doe jij dat, veroorzaak jij dat probleem van die kortsluiting?
0: Of zijn het
1: die beunhazen die aan het werk zijn?
0: Niet de beunhazen. Het was, we hadden bewust de stroom uitgeschakeld.
1: Hai boy, haar hebt dat tollige stroom.
0: Absie, hem ook bewust kalereren. Vorige week was het door een storing hier in de wijk. Blikseminslag. Dus ja, koes te hol, ja.
1: Hey, heb je in Suriname nog steeds zoveel stroomuitval?
0: Ik denk het wel. Suriname auto, ja, dat is standaard.
1: Ook niet hier. In India had je vroeger ook heel veel stroomuitval, hoor. Ik weet niet of dat nu een beetje beter is.
0: Iedereen
1: heeft generator, hè?
0: Ja. In India of in Suriname bedoel je?
1: In India zeker.
0: India, maar Suriname weet ik niet hoor.
1: Suriname met hem, niet check.
0: Nou ja. Sahariya, ik ga geen generator hoor. Nee, ik denk het niet.
1: Maar India met het, hè? Maar stel je voor, je bent in een restaurant en hij valt uit.
0: Ja.
1: Hey, binnen een minuut, bam, staat hij weer aan hoor.
0: Ja.
1: Met een generator. Dus dat hebben ze daar wel voor elkaar.
0: Ja. Ik wil één ding met je bespreken. Is van ham social media. We gaan niet praten over welke festival het was. Maar denk je dat mensen zich hebben druk gemaakt over de veiligheid bij zo'n festival? Wat kun je daar iets over zeggen?
1: Kijk, ik heb overal een mening over, dus hierover ook. Maar in algemene zin, Lloyd, je moet niet alles geloven. Alles is waar.
0: Ja.
1: Mensen zeiken heel erg veel soms.
0: Ja.
1: En sommige dingen kun je ook niet negeren. Dus Kahun kuch bhail hoi ga saait, am na janila, ik ben er niet bij geweest. Kuch bhail hoi wat beter had gekund. En dat is een proces. Maar het belangrijkste is dat je verbetert.
0: Ja.
1: Dik, jahan dit dheer admi aanwega bij elkaar.
0: Ja.
1: Of het nou Hindustanen zijn of niet Hindustanen.
0: Ja.
1: Kom op, Hindustani lugan, kom uit dat gat waarin je leeft of onder de steen vandaan.
0: Ja.
1: Ichijwan na hoewega khali Hindustani lugan.
0: Precies.
1: Als jij geen ervaring hebt, dan moet je er niet over praten. Dus deze dingen gebeuren overal.
0: Ojito.
1: Zet een heleboel mensen bij elkaar. En zet daar alcohol bij, heel vaak. Oude familiefetes bij elkaar. Dat soort dingen bij elkaar. Dan krijg je een soort cocktail die explosief wordt.
0: Ja.
1: En als je dat niet goed in de gaten houdt en niet goed managt, dan kan het uit de hand lopen. Dus in algemene zin wil ik zeggen, jongens, mannen zijn meestal mannen, maar soms ook vrouwen. Gedraag je ook. Ga ergens naartoe. Je bent de gast, gedraag je ook. En aan de organisatoren wil ik zeggen, regel het. Doe het beter, probeer het beter te doen. Je kunt niet geen beterschap beloven en doen alsof er niks aan de hand is. Je moet wel beterschap beloven. Je moet het wel zien. Als er een probleem is, moet je het willen oplossen. Dat is alles wat je moet doen. Je kunt het niet helemaal voorkomen. Ik ben het helemaal mee eens. Maar je kunt wel je best doen om dingen beter te krijgen. Maar al die zeikers die er zijn, en daar heb ik soms moeite mee.
0: Zeker, ja.
1: Er zijn van die azijnpissers die niks anders kunnen dan alleen maar slechte dingen roepen over de Hindustaanse gemeenschap, over zichzelf dus eigenlijk. Jongens, tora soort samachkejaar. Continu to bolie, ja, maar bij ons Hindustanen is dit zo'n probleem. Bij ons Hindustanen dit, bij ons. Waarom op die manier aanvliegen? Je kunt het misschien ook op een andere manier aanvliegen. Ik ben niemand om dit te vertellen, maar jij vraagt het me nu. Ik zou er niet over praten, over dit soort dingen, maar jij vraagt het me nu. Dus dan moet ik mijn eigen mening geven.
0: Ha.
1: Ik zou nooit op die manier praten. Ki hamlok, Hindustani. Wel als grap misschien, maar niet echt daarin gaan geloven. Want dat ding gebeurt overal.
0: Overal. Snap je? Hoe heet je zo? Dus ja.
1: Pe jada, torase kanti, kahun or gewelddadig, kan jor kanti gewelddadig. Er zijn daarin ook niveaus.
0: Ha.
1: Dus soms gebeurt het met een klap. Hè? En soms gebeurt het met steekpartijen, soms gebeurt het met wapens, munitie,
0: pistool. Dus, maar moeten niet onze eigen
1: maar
0: mensen...
1: Maar iedereen moet zich gedragen.
0: Maar moeten niet onze eigen mensen neerhalen. Dat moeten we zeker niet doen. Hè?
1: Dat hoeft niet. Je mag de waarheid bespreken. En je mag wel zeggen van, joh, dit had beter gekund. Of dit moet anders. Daar ben ik, weet je, dat is prima. Maar je hoeft niet continu te zeggen van, ja, en die organisatie wilde dit of dat of geld verdienen. Of kom op, joh. Ja. Hey, dat doe op een jakker, coach.
0: Ja.
1: Maar elke keer kritiek leveren en langs de zijlijn blijven staan. Ik ben daar zo moe van geworden, Lloyd. En ik heb daar een soort allergie voor opgebouwd. Omdat mensen langs de zijlijn staan en vanaf de zijlijn, ja inderdaad, dat doe je niks. En als je niks doet, kun je ook niks fout doen, hè?
0: Ja.
1: En waar gewerkt wordt, vallen de spanden.
0: Zeker.
1: Je weet hoe dat gaat. Houten. Dus iemand die wel wat doet en er gebeurt iets. Hey, benader het een klein beetje anders.
0: Anders, ja.
1: Je kunt het opbouwend benaderen in plaats van die persoon helemaal de grond in te boren. Ik ben het ook niet eens met heel veel dingen. Maar ja, probeer het een beetje positief te houden. En wees een beetje lief voor elkaar. En een beetje correct daarin. Dus die mensen die van alles beweren. Van Aise, Oise, Icha, Hi, Aise, Ucha. Maar ja, dat doe je op niet kuch kar.
0: Nou.
1: Dat doe op net dik je dat soms dingen anders gaan dan wat je zou willen. Dus ik ga niemand verdedigen, ik ga niemand beoordelen en veroordelen. Wie ben ik, Lloyd? Dat is het laatste wat ik wil doen. Maar dit is even antwoord op jouw vraag.
0: Zoen, kabele, doe je baat maat die bij jou toe zijn. Dus hij gaat tweede baat, hij gaat namelijk bij jou hier een paar maanden geleden. Van op...
1: Daar heb je een mooi setje in, hij
0: gaat.
1: Hoe zit 10 baat bij jou toe, Lloyd?
0: Op 10 baat maak je toe, maatje.
1: Naarmate je iemand beter kent, hè, moet je meer dingen bespreken met die persoon.
0: Eén
1: foto wat ik leren, man.
0: Toch
1: een foto wat ik leren. Een
0: bizar foto van Coffee Jai.
1: De klet toch?
0: Ja.
1: De klet toch? Ham gailima pe mator bina.
0: Ah, hamar bina. Oh, dus dat nog.
1: Khali chai hua pili.
0: Khali chai pili.
1: Ik heb alleen maar thee gedronken.
0: Ja, ik...
1: Toen hoe reed je bijt, ego chai of ego koffie pili.
0: Ja. Nou ja,
1: ik deed een programma bij Elite. Ik heb hem bij Lego Chai.
0: Ai, migado.
1: Dus geen koffie en chai.
0: Geen koffie chai.
1: Nee, nou, koffie en sunie maar.
0: Ha, want bovendien ben ik hem nog sunie pier.
1: Mooi lage naar sunie.
0: Ja.
1: Had je extra tik, Karila.
0: Ja. Sunaal.
1: Want je hebt dat getik gemist. Hoor. Wacht,
0: zeker, namelijk zeker misselijk.
1: Lekker.
0: Echt.
1: Lekker, man, Lloyd.
0: Suna, brasa vespe, toke bhi aizne chahenge pieke admien ke sunaake.
1: On stage. We hebben verzoeken gekregen, Lloyd, om even een kwartiertje een koffie en chai show te doen.
0: Ja.
1: On stage.
0: Nou ja, we gaan het
1: zien. Ik weet niet of we dat gaan kunnen doen. Ik durf het ook niet aan.
0: Waarom durf jij het niet aan?
1: Nou, man, al die duizenden mensen die naar je kijken, Lloyd.
0: Ai, migado, echt serieus. Hé,
1: namelijk artiest, Robatia. Laat die artiesten dat doen.
0: Oh ja, nou, Suna.
1: Wij moeten onze plek kennen, toch? We moeten niet alles willen doen.
0: Hamlok, chota bati, laat je chota. Hamlok, chota rij jij, hè?
1: Nou, dat niet per se, maar je moet je rol wel kennen. Je moet wel weten.
0: Je moet je plaats kennen,
1: hè? Hanto. Naki, kutkatke, ja, kutkar, waar je...
0: Nee.
1: Niet voor bent gekomen.
0: Nee. Maar in ieder geval, Brassafest voor de mensen die een super early bird ticket nog niet hebben gekocht. Doe je al die
1: keer? Janine Conchiba, Lloyd. Ik kan over Brassafest een hele uitzending vullen steeds.
0: Ja.
1: Maar dat, wij moeten uitkijken, dus ik ga ook uitkijken dat we dat niet doen. Want dit is wel koffie en chai.
0: Ja, dit is wel koffie en
1: chai. Dus ik stel voor dat we elke keer in koffie en chai 1 minuut erover praten.
0: 1 minuut, nou ja.
1: 1 minuut is leuk, toch? Dan hou je de mensen op de hoogte.
0: Zeker. Kun jij een beetje updates geven in 30 seconden?
1: Ja, zeker. Dus,
0: 30 seconden heb je dan.
1: De super early bird kaarten die zijn in de verkoop. Ook er matlab, voor de mensen die het niet weten. Ook er matlab dat die kaarten beperkt zijn.
0: Ja.
1: 1. Dus toen jaldi ze kinlen, want prijs is best sasta bij dan. Etna sasta prijs toen napa je.
0: Ja.
1: Omdat het super early bird is. Ook er matlab toen jaldi ze voor verkoop. Toen man kinlen, ik soort toe. Dus de kaart wat sasta hij later kin je. Dat thora zor manga ho jaiga. Dus. Voor de mensen die zeggen van, hey, mag je dat kiezen, maar bij later kiezen bij, hoe is dat kiezen? Maar je kunt het liever nu kopen, het is goedkoper nu.
0: Ja.
1: Dus, jijke, brasafest.nl, toen heb je een super early bird kaart kiezen.
0: Nou.
1: Don, nou, ik ben het zo, hoe je het doet.
0: Or update?
1: Het heer update, dus ga naar brasafest.nl.
0: Okay.
1: En dan ga je zien welke artiesten er zijn, conventies er heen, rakam, tjits. Social media heb je hem ook gevolgd. Het is prachtig, het is geweldig. Het wordt weergaloos. Dus je moet erbij zijn. Iedereen moet erbij zijn. En Kartwa, zo'n walomp, hier toch een bolila. Het is nu super early bird. Hamna, en ik kan je roodje overrega. Ham bijna janil kai procent uitverkocht. Maar ik weet wel dat er heel veel al uitverkocht is van de super early bird. Dus doe snel.
0: Ja.
1: Jaldi zet wapen, kinle.
0: Kabi kabi hem zojila ki de overheid luistert naar jou.
1: Gratis advies, Deli Piramlok.
0: Gratis consult van Deli, wat ik is doen.
1: Koffie, chai en consult.
0: Koffie, dat is die zee, toch? Die derde zee. Hamlobolik, openbaar vervoer, gratis. Nou ja, kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf 2027 binnen Nederland gratis reizen met openbaar vervoer.
1: Maar Hambolila sabkoi khat kar de gratis.
0: Eigen sabkoi khat in, hè?
1: Waarom kinderen alle sabkoi khat kar de jaar?
0: Ja.
1: Als je de mensen uit de auto wil halen. En wij beweren allemaal dat de auto veel schade toebrengt aan het milieu.
0: Ja.
1: Vervuiling, et cetera, et cetera. Maak openbaar vervoer gratis dan.
0: Ja.
1: Of heel goedkoop.
0: Ja.
1: Laat iedereen ermee gaan. Zoveel mogelijk mensen. Zodat de behoefte aan een eigen auto ook minder wordt. Of eigen autogebruik minder wordt.
0: Ja.
1: Kan je aan mijjaiga auto's, hè? Maar je openbaar vervoer zo kan die, hè? Dan gaat een deel misschien ook nog met OV gaan. En de
0: OV.
1: Mensen die echt niet willen gaan met OV, die gaan niet met OV, die blijven nog met hun auto gaan. Dus maak het gewoon gratis, joh.
0: Ja,
1: babaal.
0: Ik zou
1: al die mensen die controleren, al die mensen die boetes uitdelen, al die mensen die van alles doen, die mogen ander werk gaan doen.
0: Doe ze kamerkele, want we hebben natuurlijk in Nederland veel kamerheden. Dus ja, die
1: dat
0: kunnen
1: controleren
0: ook
1: kost ook veel geld.
0: Ja, natuurlijk kost het allemaal
1: en
0: geld.
1: En dat handhaven. Sap een keer vrijker de jaar, kan
0: ja.
1: Ja, ik ben daar voorstander
0: van. Kan niet voordelen helemaal. En dan laat
1: maar
0: je de auto
1: vind
0: ook staan.
1: Ik vind ook dat de gezondheidszorg veel te duur is in Nederland. Het kost heel veel geld, de staat. Het kost de staat heel veel geld, begroting mee. Volgens mij gaat een kwart van de begroting naar dat soort dingen, hè, zorg. Dus het kost heel veel geld. En ik snap wel dat mensen een eigen bijdrage moeten leveren en moeten betalen. Maar eigenlijk, hè, in een heel rijk land zou je het ook anders kunnen organiseren, denk ik.
0: En hoe zou je dat kunnen doen dan?
1: Dat gewoon gratis is voor iedereen.
0: Gratis.
1: gewoon gratis, ja, gezondheidszorg voor iedereen.
0: Ja.
1: Waarom niet? Dat kun je toch ook organiseren met elkaar?
0: Ja. Nou ja.
1: En dan moet je maar ergens anders geld verdienen en ergens anders iets doen. Maar dat zijn allemaal dingen waarover je kunt nadenken. Janikonji Bikarsa Kega. Iedereen een gratis woning.
0: Sorry, bapere. Ja, dan heb je wel een probleem. Iedereen een gratis woning.
1: Dat kan toch ook? Kan toch ook?
0: Ja, dat is...
1: Zo met door. Dat is een basisbehoefte, basis.
0: Maar dat is een utopie, hè? Ik bedoel, dat gaat niet worden. Dat gaat het niet worden.
1: Nou, iedereen gratis barra.
0: Iedereen gratis barra kan wel, ja.
1: Nee, maar je kunt over sommige dingen nadenken. En kijken of het haalbaar is of niet. Maar het zou wel mooi zijn als dat zou kunnen, dat soort dingen.
0: Trouwens, over Bara gesproken. Bara hamloke uhega, kaikega, toch? Hamdekila ki naki hamloke Hindustani Bara is het bechega. Dusa jaad bi bechega Bara.
1: Dat is op zich niet erg, maar ik vind het jammer als dingen gekaapt worden.
0: Huh?
1: Dus dan maken ze totaal iets anders en dan noemen ze dat Bara. Kijk, Bara. Dat vind ik irritant.
0: Ja.
1: Die bakkera, de gemiddelde bakkera, weet niet dus wat een roti is. Hoe weet je die?
0: Ja.
1: Die denkt dat die tarkari roti heet.
0: Ja. Nou,
1: echt
0: ja,
1: waar.
0: Ja.
1: En ik zie ook roti tarkari. Daar stoppen ze kip, aloo in één. Dus die kip en kipwa dus, en aloo en kousaman stoppen ze in één gerecht.
0: Ja.
1: Hey, bhai, ja. Hindustanen maken dat niet zo.
0: Nee.
1: Hamlok apart banaila. Alu kusmanti apart banaila. Or goos apart banaila.
0: Ja.
1: Nou, een of ander nieuwe stroom. En die zegt van, dit is dan hoe je roti moet eten. Die bakker denkt dat dat ding roti is.
0: Ai, jong.
1: En dat andere ding noemen ze een plaat. Mag ik een plaat erbij?
0: Mag ik een plaat erbij?
1: Dus, ja.
0: Maar die bara, dus, barwak, dus een naam biedt haar de wijsheid.
1: Maar
0: dus,
1: kijk,
0: ja.
1: Nog iets, hè, Lloyd. Ha? Nog iets. Er was iets, hè. Van de week stond dat. Volgens mij bij NOS,
0: ik
1: weet dat niet helemaal zeker. Volgens mij ging het over voetbal. En dan wordt er gezegd, karma is a bitch.
0: Ja.
1: Karma is een bitch.
0: Is een bitch, ja.
1: Oké, tot daar is het goed. Want dat is een gezegde geworden bij de westerse maatschappij.
0: Ja,
1: binnen de westerse maatschappij wordt er gezegd, karma is a bitch.
0: Is een bitch, ja.
1: Oké, dus de koets grapkele, dat krijg je terug.
0: Krijg je terug.
1: Oké, prima. Maar dan komt er een uitleg dat het Angelsaksisch is.
0: Hoorde.
1: Dus dan denk ik van, jongens, kom op. Hoe achterlijk zijn jullie?
0: Yeah.
1: Doen jullie dit bewust of zijn jullie dom? Of wat is er aan de hand?
0: Yeah.
1: Zeg gewoon dat het uit het hindoeïsme komt,
0: ja,
1: karma.
0: Ja, natuurlijk. Huh.
1: Het hele woord karma komt uit het hindoeïsme.
0: Komt uit het hindoeïsme,
1: hoezo ga jij er iets Angelsaksisch van maken?
0: Toen de mijn naam is, Paris.
1: En dat staat dan gewoon bij NOS of ik weet niet welke ding het was, officiële. Dan denk ik van, jongens, jullie weten echt niks.
0: Niks.
1: He? Zeg het gewoon. En nu doen de westerlingen alsof karma iets van hun is.
0: Nee,
1: alsof zij dat ontdekt hebben.
0: Zo, hamlok het jij, hoe ze corrigeren. NOS, kim lok het jij corrigeren als hoe
1: niet alleen NOS hoor, ik heb het toevallig ook over.
0: Ja.
1: Dus dat ding is helemaal raar, joh.
0: Hamlok
1: het kooi sunoar na, baloi.
0: Jonathan, mij sunoot hege NOS, lekker kamker te hege. Toelong betaalde je, hoe ze ki toelong. Mooi ze naar hege. Mooi ze kamer krijgen.
1: Maar niet alleen zij hoor. Op heel vele plekken dan denk je van, jongens, kom op. Hè?
0: Ja.
1: Marchanderen heet dat.
0: Kontje hem loksam haar sekila.
1: Tien gobat betjele.
0: Tien gobat hem loksam betjele. Al kusje bat betjele. Doe tien gobat. Heel wat betjele.

0: Boetes.
1: Oh, ha, verkeersboetes.
0: Boetes, überhaupt.
1: Ai, dat is wel één ding wat
0: In Suriname. In India. Kun je boetes gewoon kwijt laten schelden? Hoe vind je die?
1: Ja, toch? De Chukubarke, toch?
0: Direct. Nee, maar verkeersboetes, daar gaan we het over hebben. Dat is een trauma.
1: Ja. He? Ja, daar heb ik zeker een trauma van.
0: En ik mag er over praten.
1: Ja.
0: Van vorige week, Bolidi, ik ga de toestemming voor vragen. Aan mijn Milal het toestemming om erover te praten.
1: Gaan we daar morgen over praten, over de verkeersboetes?
0: Eén deze dagen gaan we het hebben. Het trauma van de boetes.
1: Het trauma van de boetes, ja.
0: Boetetrauma. Boetetrauma,
1: ja.
0: Nog beter. Hij is er.
1: Ja,
0: hij is er.
1: Nee, zo is het prima. Als ik had in een tikken, ja. Koffie, chai, middagshow, PSG, gisteren wel.
0: Abham Jaila met mijn noise verder. Koontje, Acham KB.
1: Koontje, Abham Jaila, koontje.
0: Wat eten we vandaag?
1: Food noise. Hè? Oké. Okay. Nou ja, ik denk dat een heleboel mensen gaan daaraan denken van Koontje KB. Wat ga ik nu eten? Wat wil ik nu eten? Abon.
0: Maar het is toch normaal dat je daarover nadenkt?
1: Dat je de hele dag denkt aan
0: stel je
1: eten.
0: Stel je voor, het is 7:00 s'avonds. Je bent net thuis.
1: Hey, Mika. Hey,
0: en je gaat dan pas nadenken, Koontjik HB.
1: Kono, raad ik je, ik doe je bij je jagetto, zodat je Koontjik HB hebt. Koontjik HB, wat zal ik nu eten? Dat is toch niet meer gezond.
0: Nee, het is helemaal niet gezond. Maar weet je wat? Het is nog dommer om er niet over na te denken de hele dag door. Mooi zeg je. Groetjes, bye bye.
1: Groetjes, bye bye. Hoi.
0: Hoi.
1: Dit is Umer Wagdesign, ook aanwezig op Brazzafest. 29 en 30 augustus. Umer Wagdesign is ook aanwezig met Huriana. Met Umer en Squad. Ujalas, Brasa, Mila Vesper, Higa. Braza Vesperega, Umer Wagit Hussein, zullen we wel op? Kopie tickets via brazafest.nl. Al koffie, chai, middagshow, hamne benaai he. Brazafest ke madatse. Brazafest.nl ke madatse, hamne je programma benaai he.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio. Ujala, Brasa Milafest in the Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Zullen we lopen? Door DJ A vermaaijs op Ujala Radio. Pandra vermaaijs. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Spanje heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Daardoor ontstonden extreem hoge temperaturen en verspreidde het vuur zich snel door het gebouw. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Volgens het Belgisch Openbaar Ministerie was er geen sprake van opzet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Ujala, Brasa Milaves. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hain.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de grensstreek op dit moment. Onder andere op de A7, Groningen-Duitse grens aan de grens, een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A12, Arnhem-Duitse grens, vanaf Duiven 20 minuten vertraging door grenscontrole. Op de A16, Breda-Rotterdam, sta je een kwartier in de file bij knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda-Gorkum, voor de brug bij Gorkum, een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. President Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Hij verwijt Madrid onder andere dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. En steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de grensstreek op dit moment. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens aan de grens een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Duiven 20 minuten vertraging door grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je een kwartier in de file bij knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda-Gorkum, voor de brug bij Gorkum, een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala, Brasa, Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Hey you!

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Ujala Radio. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+ तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
12: उजाला Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook een file voor de Duitse grens. Daar heb je ook een kwartier tijdverlies. Dat heeft te maken met grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A27 Breda-Gorkum, bij de brug bij Gorkum, is de vertraging ook een kwartier door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Sunwalwa, Sunri, Ujala Radio. Aurieraha,

You are. Ujala Radio Headlines. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Er raakten 36 mensen gewond. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Daarvoor zouden speciale stoorzenders zijn geplaatst. President Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Hij verwijt Madrid onder andere dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie. En de Amerikaanse president zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ujalas Brasa Mela Fest Indoor Summer Edition Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood finds and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundi, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, har gaon mein. हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नेदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला Brasa Mela Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
4: Z
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Er raakten 36 mensen gewond. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Daarvoor zouden speciale stoorzenders zijn geplaatst. President Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Hij verwijt Madrid onder andere dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie. En de Amerikaanse president zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoogstad.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kizika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy.

0: Raza Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: You Are. Amesha.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, het originele kennen we van de legendarische Kishore Kumar. Ja, een tijdloze klassieker waar je voorzichtig mee moet zijn hoe je hem nazingt. Want de originele blijft natuurlijk lekker warm, heerlijk zacht en heeft ook zo een romantische melodie. Maar deze moderne versie, ja, die mag er ook wel wezen, toch? Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana, je hoort ze hier op Ujala Radio. Ja, het is tijd om lekker te ontspannen. Het is tijd om lekker te genieten. En je helemaal onder te dompelen in sfeer en sound. Bij Dunia Kamashur Hindustani Hit Radio Arwobhi Amit Jairam Kesat. Ja, leuk dat je luistert. Leuk dat je er weer bent. We gaan er een gezellige tijd van maken met heerlijke Dhamaka Ghana. Ja, tussendoor ook wat locals, wat romantische Ghana. Romantische Bollywood of een romantische cover. Ik heb het allemaal bij me. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat je radio lekker luid staat.

Dil chori sada ho gaya. Mijn hart is gestolen. En wat moet ik doen? Kikerje, kikerje. Of kakerje, kakerje. Ja, de heerlijke magie, de heerlijke energie. Die hoort in deze Punjabi Ghana. Punjabi vibes waar je meteen vrolijk van hoort. Want ja, soms gebeurt het gewoon. Zonder waarschuwing, zonder plan. En voor je het weet is je hart gestolen. Ja, zoals ze zeggen, soms heb je geen slot nodig om je hart te verliezen. Je hebt alleen de juiste persoon nodig. Ja, blijf lekker meegenieten en dans gerust een beetje mee. Want hier op jouw favoriete zender houden we de sfeer er lekker goed in. Ja, er komt nog veel meer mooi mooi Ghana aan. Eventjes een wat rustige Ghana. Het is de stem van Nefjot Ahuja. Ja, Ghanese naam heet Khat.

Zeker, de prachtige zwoele stem van Vjod Hooja. En hij zingt letterlijk, ik breng papieren bloemen voor jou. Kages kipul lao terelie. Ja, soms zit liefde niet in luxe of perfectie, maar in de aandacht en in het gevoel. Want ware liefde zit niet in wat het kost, maar in de moeite die iemand voor jou doet. Ja, dat was dus een prachtig gevoelig stukje Ghana met de prachtige mooie woorden Kages kipul lao terelie. En was dus van de stem van Vjod Hooja. Ja, blijf lekker genieten van de warme klanken en de mooie emoties. Hier Andunia Kamajur Hindustani Hit Radio Arwobi Amit Jaram Kizat. Hier op jouw favoriete zender Ornamhe Ujjala.

blijf lekker luisteren, want hier op jouw favoriete zender zorgen we dat elke emotie van vreugde tot verlangen een prachtig mooi plekje krijgt in de muziek. Ja, niet alleen in je hart, een prachtig mooi plekje in de muziek. Ja, de stem van Arijit Singh is ook enorm geliefd. En deze komt uit de film Animal. Gana Kaname. Ik ben Misal Kiet. Sataranga.

Ja, Angana vol verlangen en gemiste momenten. Kasha isa hota ham sate tere hote. Ja, het raakt dat gevoel van wat als. Ja, soms is het hart op een afstand het luidst aanwezig. Maar op dit moment is Ujala lekker luid aanwezig. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent.

सितरंगा है ये इश्क रे, ब्यूटीफुल सॉन्ग, खूबसूरत गाना, द प्रachtig मोई स्टेम फॉर अरिजीत सिंह, कॉम्ट आउट द फिल्म एनिमल, या अलवेर आउट द जार 2023. Ja, hij is kleurrijk, hij is prachtig en hij is ook krachtig. Ja, hij neemt je mee op een emotionele achtbaan. Met elke toon voel je de intensiteit van de liefde. Want ja, het leven is niet één kleur, het is een palet van emoties. Soms een beetje rustig, soms een beetje stormachtig, maar eigenlijk altijd intens. Ja, blijf afgestemd, want hier op jouw favoriete zender blijft de muziek je raken. En dat op elke toon en in elke kleur.

You are Ujala Radio Headlines. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Daardoor worden onder andere importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. En bij de explosies in Damascus gisteren tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Er raakten 36 mensen gewond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Raad Odin. Subha al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Ujala's Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias. More artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avas Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avas Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macron's hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Door werkzaamheden wordt veel vertraging veroorzaakt. Het is druk rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Gorkum. 580 kilometer file in totaal. En dan ook nog eens een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is daar dicht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Nieuw-Vennep duurt het 3 kwartier langer over. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringenwerf. Dat is na een ongeluk. De vertraging is daar ruim 1 kwartier. Er staat een auto in brand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf afrit Wageningen. Ruim 1,5 uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer file. En dat wordt direct veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है via DAB Plus. तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB Plus पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
2: तुझे लगे ना नजरिया
3: u luistert naar Ujala Radio waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

ये है उजाला कॉफी चाय एंड मिदा शो। मैं हूँ लॉयड महावीर एंड आई एम वीर। आज है बुधवार, vandaag woensdag 8 juli का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। थोड़ी देर में हम आए हैं, लेकिन हम तो आए हैं। Ja, afgelopen dagen was ik er niet, maar ik er wajahega. Reden is dat ik ziek was. Ja, ja, ik kan ook ziek worden, hè. Gelukkig maar ben ik een mens, hè. Dat je dan af en toe ziek kan worden. Dan heb je geen coffee jai, middagshow, maar hem loopt bolder hier, toch? We doen het alleen maar als het kan. Het is vandaag woensdag 8 juli. Welkom allemaal bij Coffee Chai Middagshow. Je hoort het aan mijn stem misschien dat ik ten niet serdi werd die hega. Maar dat komt allemaal goed. Want Coffee Chai heb je ook gehad, toch? Welkom. Zometeen komt die man ook hier binnen, hoor.

मौसम है आशिका ना या वीरवा मोई है मौसम है आशिका ना गर्म है ना ठंडा है लकवीर युवाणु जनवरी गुजरे आज का हेडलाइन हम आपको बताते हैं सो मतें कम दी मान हिबिन एन दान हैबे वे नतुरलुक ओवर लुख्तुग ओनवेर्प एन अलरलेई ज़ाके दी टू डून आज हम आपसे बताने वाले हैं उजाला के कॉफी चाय मिडक शो में वेलकम अलमाल और आज का समाचार में ये समाचार है सुनो आज का न्यूज क्या है De Eerste Kamer behandelt vandaag de cyberbeveiligingswet, waarmee Nederland zich beter wil beschermen tegen cyberaanvallen en de Europese NIS2-richtlijn invoert. Nou ja, wat dat is, vergeet het maar. Nederland neemt deel aan de NAVO-top in Ankara, waar veiligheid, defensieuitgaven en steun aan Oekraïne centraal staan. Het treinverkeer in Nederland verloopt grotendeels weer normaal. Na de verstoringen van de afgelopen week, al wordt internationaal nog rekening gehouden met vertragingen. Het zomerweer blijft aangenaam met temperaturen rond de 24 graden. Later deze week wordt het opnieuw warm weer. Ha, het wordt warmer. Dus, tot de jaar, hoja. Paniwani hega. Ja, nou ja, water uit de kraan is ook wel goed hoor, in Nederland. Maar ja, voor de mensen die willen barbecuen, afansamaan jake grillab. Want dit weekend wordt het weer een mooi weekend. Bahutgarmer hega. Het WK-voetbal bereikt de kwartfinale fase. Zwitserland plaatste zich na strafschoppen ten koste van Colombia en treft de titelverdediger Argentinië. Ja, over Argentinië en Egypte, daar praten we maar liever niet over. De NAVO-top in Ankara gaat vandaag officieel van start. Wereldleiders spreken over Oekraïne, defensie en internationale veiligheid. De internationale beurzen staan onder druk na een verkoopgolf in de chipsector. En zorgen over de olieprijs. En kunstmatige intelligentie blijft wereldwijd een belangrijk thema met nieuwe investeringen in veilige en transparante AI-toepassingen. Welkom bij Ujala's Middag Koffie en Chai Show. Het is vandaag woensdag 8 juli. We zijn halverwege de week. En ook vandaag brengen we je in alle rust het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. En natuurlijk wel nieuws met name, Higa. Of misschien wel nieuws met Ziada op socials. Dus pak je lekkere kop koffie of chai, warme chai. En een verkoelend drankje erbij. Of een verkoelend drankje erbij. Hè? Mijn geluid mag hebben hier, al daar heb je aan een Chandrika zien. Middag show met haar programma afgesloten aan Gujarat. Gaate chale. Gaate chale. Aap sunne Gujarat. Ujala Radio ke Coffee Chai Middag Show mein.

0: En die man is weer binnen, hoor. Ujala's koffie chai. Middag show mee. Turk had in het koffietejaar heugeheertje aan. Dus ja, vandaag hoef je niet te klagen. Hè? Turk koffie no, had men van no. tevoren... Je hebt het jaar kardelige Turk had in.
1: Sunna, dat het één dag goed gaat, betekent niet dat het elke dag goed gaat.
0: Ja.
1: We krijgen alsof het elke dag helemaal tip-top geregeld is.
0: Ja, niet zo.
1: Nee, als ik bij jou kom, dan ja, agor.
0: Ja.
1: Adag een tabidjaiga, dan krijg je wat te drinken.
0: Ja.
1: Dat is toch wat. Goedemiddag. Kan je zeggen...
0: Goedemiddag. Ja, kijk.
1: Maar je ziet er nog steeds niet helemaal top uit.
0: Nou, ja, goed. Ja, dat krijg je. Toradien de bemaruje en als je daarna weer beter voelt... Dan duurt het even een paar dagen voordat je weer helemaal tip-top bent.
1: Je moet even weer... He? Ja. Dus kidnappen bij thee is uit.
0: Is uit adhappen bij thee.
1: De kaiga kwart. Maar kind ook de kilte kwart de kaiga doen. Dus ik weet niet hoe je adhappen bent, hoor.
0: Ja.
1: Dus wat ik niet begrijp...
0: Huh?
1: Hoe jij onder deze omstandigheden nog radio kunt maken. Een normaal iemand zou zeggen van zo, nou, laat me in bed... Laat me uitrusten, ik had op tabat dikke kooi.
0: Ja, dat zit eigenlijk niet in mij. Dus jij hebt maar, Bartie. Dus ga maar gewoon eigen kamer. Ik ben gewoon gaan werken, ondanks dat ik ziek ben. Oké, die was duur als je hem nakkeli koffie jij middagshow. Maar toen dacht ik van ja, na twee dagen denk ik van derde dag je nakker heb. Dan ik heb het zelf ook nodig, die koffie jij middagshow. Om nog beter te worden.
1: Maar toen flink wat ik je wil baten. Zeker toen aan
0: nee,
1: bij Pauwen.
0: Flink. Nou, Chilbil ook. Chilbil kan ook.
1: Wij als vrienden vinden...
0: ja.
1: Dat jij gewoon een Chilbil bent.
0: Chilbil.
1: Toch een kwartier bolde bij het hekken. Nou, je kunt niet een kwartier zitten.
0: Nee, ik ben af en toe net als ik jinga, toch? Garnaal.
1: Jij zegt een chota larka.
0: Ja. Ieder zo.
1: Jij zegt een baby.
0: Ja. Je moet gewoon bezig blijven.
1: Kijk, maar dat vinden die vrouwen dus irritant, hè?
0: Waarom? Wat?
1: Zij willen een rustige man.
0: Een rustige man,
1: relax.
0: Ah.
1: John kan bij het haden, toch bij het halen. Rustig.
0: John kan bijten.
1: Ha, toch?
0: Bolle bijten.
1: Eentje die gehoorzaamt gewoon.
0: Oh ja? Nee, ja.
1: Oké, bolle je chali, aachumape. Ah, chali. Chali, ja, hamme man kreeg kuch khaike. Ha, chali.
0: Ha, chali, boodschappen kreeg chali.
1: Geen nee. Maar je moet vooral goed luisteren. Hè, Lloyd?
0: Nee, luisteren is wel belangrijk.
1: Maar hoe kom jij aan deze tas hier? Ita swakonchi ba, Lloyd? Dat is je chihuahua tas.
0: Ah, maar chihuahua.
1: Deze tas heb je cadeau gehad dus.
0: Zonder chihuahua natuurlijk, hè.
1: Dus die chihuahua is er nog niet, maar die tas is er al.
0: Die tas is er al, ja.
1: Boy. Het ziet er wel blitz uit.
0: Ja, tuurlijk. Ben je ze voorbereid, Karila? Chihuahua gaat in, toch?
1: He? Maar wat is dit? Ik merk dat ik ga gaan mee.
0: Mm-hmm.
1: Wat is dat? Louis Vuitton?
0: Ja, toch. Als een tas lijkt in Natchi, leek het ook wel een keer. Dan kan je ze kooi bij tijgen.
1: Dus wacht even. Jij gaat je chihuahua gewoon in een Louis Vuitton tas dragen?
0: Ja, dus je gaat een beetje hoofdstraat met je hebben. Dan moet ik toch een Louis Vuitton tas hebben, toch?
1: Het is maar wat met jou, Lloyd. Je bent echt desperate, hè?
0: Ja, natuurlijk. Koes tot jij, Kerke.
1: Je doet echt je best, hè? Ik doe zeker mijn best.
0: Dan moet jij je best, Kerke. Je moet altijd je best doen.
1: Mag ik een beetje mijn best doen voor jou dan?
0: Ja.
1: Mag ik een oproep plaatsen?
0: Nee.
1: John Khoje heiga.
0: Bulwa heiga.
1: Ego rustig partner.
0: Ja.
1: Rustig type, Wally. Huiselijk type.
0: Huiselijk type, hè?
1: Mooi bolle.
0: Ha, mooi bolle, ha.
1: Hij is geen Khoje, toch?
0: Ja.
1: Oké. Dus al die chamak challus die nu luisteren, niet aankomen.
0: Nee.
1: Van ik heb interesse. Lloyd Khoje heiga, ego rustig huiselijk type.
0: Ja.
1: Hè?
0: Precies.
1: Kan je zeggen, goedemiddag.
0: Goedemiddag allemaal. Ja, weekend biedt hier aan. We zijn nu al halverwege de week. Het is bijna
1: een weekend. Het is al 8 juli.
0: Het is bijna een weekend.
1: Het is
0: ja. Waar gaan we het over hebben? Gaan we het hebben over voetbal? Gaan we hebben over... niet over voetbal, toch? Want Nederland nog
1: geleden. Nee.
0: Wel jammer van Egypte gisteren.
1: Nou ja, ik vond dat een beetje onterecht, hoor.
0: Ja?
1: Dus die goal die is afgekeurd,
0: ja.
1: Vond ik een beetje onterecht. Want... Ja. Die overtreding is wel gemaakt, maar echt, bahut pahile overtreding maar pahile, ja. Vervolgens maakt die man een geweldige actie en nog iemand erbij betrokken. En,
0: ja.
1: En wordt het een doelpunt voor Egypte. En de arbitrage keurt het af, omdat er dan, ik weet niet hoeveel seconden daarvoor en hoeveel acties daarvoor, een kleine overtreding is geweest.
0: Ja.
1: Een vergelijkbaar ding gebeurt later met Argentinië. En naar dat doelpunt kijken ze niet eens. Dus ik vond het wel een beetje onrechtvaardig, Lloyd.
0: Ja.
1: Het voelde een beetje onrechtvaardig, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik,
1: dus één doelpunt wordt wel toegekend van Argentinië. En die andere van Egypte wordt afgekeurd. Waarom?
0: Ik denk dat de heer Genève is voor Argentinië. Maar een heleboel mensen hebben ook wel... die hadden ook gehoopt van Egypte.
1: Nou ja, gaandeweg de wedstrijd.
0: Ja.
1: En je ziet dat Argentinië het niet goed doet.
0: Ja.
1: Switchen heel veel mensen. Hè? Die worden dan voor de underdog.
0: Ja.
1: Die vinden dat wel leuk. Ik vind dat ook een sensationeel ding.
0: Ik zou het geweldig vinden.
1: Het is sensatie. Dus dat switchen van Argentinië naar Egypte.
0: Ja.
1: En er gebeurt zoiets onrechtvaardigs. Dus voetbal is niet altijd heel fair.
0: Nee.
1: Ze hebben het over fair play en dat soort dingen. Maar soms is het ver te zoeken. Ja, het leek wel doorgestoken kaart.
0: Vooral als meneer Trump hier daarmee gaat bemoeien. Hè?
1: Ja. Dus als je iets gedaan wil krijgen, moet je Trump bellen.
0: Ja. Eén telefoontje is al genoeg van meneer Trump.
1: En dan regelt hij het wel.
0: Ja, inderdaad.
1: Trump Kebaja is uit Banheer, bichara. Ja, hij had toch een deal gesloten?
0: Ja, en nu is die deal... Hij heeft vanmorgen gezegd, of vanmiddag gezegd, van Suna... die loa op Nahega.
1: Ja. Nu. Maar het probleem is, je hebt hem niet surukar is bij Babalwa. Met Iran. En hij zit er zo zwaar in nu dat hij niet meer weet hoe hij moet stoppen.
0: Ja.
1: En hoe hij eruit moet gaan.
0: Ja.
1: Dat is toch wat, hè?
0: Het is toch wat. Hij zit er zelf mee. Maar doe niet op haar gelegen. Ja, hij met je wel mee.
1: Sap koike ooi met Doba deze baan. En dan gaat hij nu vrede sluiten. Maar als je die oorlog niet was begonnen.
0: Ja.
1: Hoefde je ook geen vrede te gaan sluiten.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Trouwens, even voetbal. Trump kebat chor. Voetbal kebat bina boot langer bij dit. Maar één ding viel me op.
0: Kon je opvallen bij Helene?
1: Welke speler was dit ook? Portugees. Ja. Portugal tegen Spanje had je toch, die wedstrijd? Op een gegeven moment zie je dat die schoen van een van die spelers, Pedro Neto, ook er Jutua, voetbalschoen, Juan Nicaragua. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien.
0: Nee, ik heb niet gezien. Nee.
1: Oké, de mensen die live die wedstrijd hebben gevolgd, die hebben dat gezien. Op een gegeven moment gaat zijn schoen eruit.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je aan de achterkant een enorme gat.
0: Oh?
1: Voetbalschoen, Juan met Pichua.
0: Barca hol.
1: Ik go Barca hol.
0: Hoe dan? Slechte kwaliteit.
1: Dus ik dacht, niet alleen ik hoor heel veel mensen. Dus waar je hand door heel hij gaat daar, hè? Daar
0: ja.
1: Dus ik dacht, heeft deze man geen andere schoenen?
0: Ja.
1: Dan moet hij toch een andere schoen aantrekken?
0: Ja.
1: Want nu gaat hij spelen met een gat achterin.
0: Ja.
1: Bij zijn heel. Stel je voor, waar heb je Maroer deze?
0: Ja.
1: Dan heb je wel een probleem.
0: Dan heb je zeker een probleem. Groot probleem.
1: Toch? En dat dacht iedereen, hoor. Ik denk iedereen die naar die wedstrijd keek, dacht van, wat doet deze man?
0: Ja.
1: Hij heeft toch reservepaarschoenen, hij kan die erin doen.
0: Ja, maar Gabriela.
1: Wat is er gebeurd? Dit wist ik ook niet, hoor. Dat heb ik later pas ergens gelezen.
0: Ja.
1: Zijn rechterschoen dus, die had hij bewust kapot gemaakt. Hij had bewust een gat erin gemaakt. Hij speelt dus met een gat in zijn schoen. En dat komt omdat hij een probleem heeft, een of ander probleem aan zijn hiel. Een botuitgroei.
0: Oh.
1: Dus zijn hiel heeft achterin een botuitgroei. Dus dan haalt hij een klein stukje van zijn schoenen eraf. Maar ik heb dat nooit geweten. Die speler ken ik al heel lang, maar het is me nooit opgevallen.
0: Ja.
1: Dus Naki, bichara, ke mooi jutanara. Hij had wel goede schoenen, maar hij had schoenen met een gat nodig.
0: Ja.
1: Echt, dat is toch bizar?
0: Dat is bizar.
1: Ik denk niet dat veel mensen dit weten, wat daar is gebeurd. Ik denk wel dat veel mensen het gezien hebben. Dat die man met een schoen speelde met een gat achterin.
0: Ja.
1: Maar ja, de reden, hè, de kle, op de jungle.
0: Maar ook piranara, hoi. Hè? Als je iets, een uitgegroeide bot
1: hebt. Als je met je noppen er tegenaan komt.
0: Boy.
1: Lloyd, daar heb je toch heel veel pijn. Daar heb je daar geen heb bescherming
0: zeker, daar. Daar heb je heel veel pijn. Nou ja.
1: Maar die man is gewoon profvoetballer.
0: Ja.
1: En hij speelt met een gat in zijn schoen, achterin. Ja. Want anders heeft hij te veel pijn van zijn hielen. Ja. Want hij heeft een bot uitgroei. Ik ben Mariba, ik ben ziekte.
0: Oh, ik ben ziekte.
1: Ik ben echte ziekte. Toen mag je dan in Namua. हम खुद सकिल ना मुआत और खाती भी जब मंगी है छोड़ दे
0: छोड़ दे
1: तू जान के क्या करिए प्रोफेसर जी ये तक क्या करिए ना ना
0: ना ना ना हम कुछ ना कर पावे चीजों से मैं इधर फाल इट इज वेल नया ओके ओमेरिकलक
1: ओमेरिकलक ओमेरिकलक वेट व्हाट तू को ओमेरिकलक इज
0: व्हाट इज नो मोर ओमेरिकलक
1: प्रोमोंस अच्छे दार ओवर है तू जाने एम पोक्षे तुरु फॉर्स मै वास इट दैट मैशे तो एगो बिटिया हां एगो छौरी रा 15 यार वाली तो के याद बबतिया अब हम माई बाप के दोनों के
0: मानहारी से हां व्हाट इज इट मे गेबर्ड
1: नहीं दैट इज दिस वर्कलक सो से इज गेन वर्दाखते मेयर वाशाइनलिक वाशाइनलिक इज इट मेयर दन वर्दाखते सेन दिस ओ छौरिया 15 यार के इन ग्रोनिंगेन इज दैट गेबर्ड ट्रोन तो तो के याद हो ये बे मेयरस्टाद ग्रोनिंगेन
0: में ओके सेटाइन में दान रोचर गेरा
1: नो या योहान एंड मैटिल्डा ओकर माई और बाप के नाम रहा तो dus oké maandharis raha
0: ja
1: maar in april en nu komt dat ding dus voordat die ouders werden vermoord door haar
0: ja
1: was het huis net verkocht dus garwa jon me samen rahat raha die ouders hadden dat net verkocht
0: ja
1: maar die mensen die het gekocht hebben
0: ja
1: die willen niet meer in dat huis gaan
0: ja natuurlijk niet hebben dat aan begin al het die garwa
1: niet toch
0: ab kahoiga
1: dus ab probleem heb die mensen zeggen van zoon ja pe doei admi ke jaan le walba
0: ja
1: aisan ghar mein kaise hum log ego nachmeri rahi yaar
0: ja natuurlijk je blijft eraan denken
1: maar het probleem is ghar wap kinche galla saban
0: ha
1: dus ab kaise oplos kar ye probleem wa
0: ey dat is wel een groot probleem hoor
1: dat is wel een biggie probleem
0: dit is een biggie probleem vooral voor mensen die daar denken last van te hebben
1: dit is nog nooit eerder gebeurd waarschijnlijk althans Nederland met name dus die probleem wat op Haiga Barca dus dat wordt een juridisch ding nu
0: ja
1: de vraag is of je het kunt ontbinden want er zijn wel hele bijzondere omstandigheden
0: ik kan me niet voorstellen dat het in die voorwaarden is staat van joh hè de toemarje hier de ham garop hier
1: ja, nee, dat staat er niet in. Maar nee. Zoiets verwacht je toch ook niet?
0: Nee, natuurlijk
1: dus er gaat wel een juridische strijd misschien komen. I don't know, ik weet het niet. Kika hoi kana hoi ga. We blijven het wel volgen. Orgoise kega dat ze een lagere prijs krijgen, toch?
0: Ja.
1: Dat kan toch ook?
0: Dat kan ook.
1: Dat ze zeggen van zo'n... Want moord, moord aan zich is geen grond, hè, Lloyd.
0: Nee, oké, maar hoe doen John dat meen ik haar op de markt? Dan wie gaat dan bepalen van Suna? Garwa kies ik hier voor een lage prijs.
1: Die dochter blijft nog steeds dingen, toch?
0: Ja, maar die is nog minderjarig.
1: Ha, maar ooit in mijn liga, Chijwa, jij hebt een maaibabke maar deze,

0: door, hè. Toen mij ook haar kine. En degene die, die woning verkoopt. Unaboliga van ki gharo mein kono mar gaya raha. Aur tu gharwa kin
1: le. Nee, want chun gharwa jab basmat hai ga.
0: Ha.
1: To omdat kuch bhai la wahan pe
0: eggs. Yeah.
1: Dan moet je daar een compensatie voor krijgen. Dat betekent dat je chahiye ga ek lagere prijs bijvoorbeeld
0: voor
1: gharwa khate.
0: Ha.
1: Ja toch?
0: Ha. Ha.
1: Dus dat soort dingen, maar als iemand het verzwijgt. Niet geen natuurlijke dood, hè, Lloyd. Daar heb ik het niet over.
0: Ja, ja.
1: Natuurlijke dood door de heer
0: Hoega.
1: Kikoi, leeftijd bij Aigeba en Marga op een garme. Ja, dat huis gaat echt niet in waarde dalen.
0: Ja.
1: Weet je, ik nou een inwoner aan je, die bigoeke, die gaat het hele huis opknappen en die woont daar gewoon in.
0: Ja.
1: Maar hier hebben we het over iets anders, ja, over een luguber ding, hè.
0: Boy.
1: Moord. Ja, dus dit ding is wel een beetje een raar ding.
0: Een beetje, Leuk? Hè?
1: Mag een mangeltree toch ook in betalen?
0: Toch bij mij in betalen, hè?
1: Want ik ben hier het Minanja aan het horen. De heer
0: Admina-volgkring. Maar ja, voor de mensen die niet op de hoogte waren. Die zijn nu op de hoogte. Sunet. De koffie, chai, middagshow, de sunie. Deze is nu hier toch in Miligia.
1: Maar het is aan het goede.
0: Bahut.
1: Bian je koffie, jahan pieega, tur collega's. Koop je je, saman ke bataye.
0: Bataye toch, tu jane ya.
1: Dan gaan die mensen ook denken van, aman, dit is kuni.
0: Ai, inderdaad. Bolika, ha, tu boliki, tu niet zo lauwe hei. Tu niet zo lauwe.
1: Is toch leuk? Is toch hartstikke leuk?
0: Zeker. Suna, kabeleham, ik hoop dat het jari over food noise. Ik weet niet of jij het gehoord, hè, maar toen naar Helium, maar in. Ze zijn niet cherkeren, radio per
1: Helium.
0: Ik had het over food noise voor mensen die dus de hele dag denken aan.
1: Hoe komt op Haiga Lloyd?
0: Dus dat je dus dan de hele dag denkt aan eten.
1: Dus dan ben je noisy.
0: Ja.
1: Dus dan moet je maar rust naar Haiga.
0: Rust naar Haiga. Dien maar zo je kijk, kon je kabe.
1: Na Hamrega.
0: Dan moet je gewoon op die reis heen
1: gaan. Kon een hoi noise toch?
0: Ja, ja.
1: Kon noise aan mij bij hem zoeken toch? Nee, hij moet die nu aan haar zoeken, hè? Kijk, kijk. Die aard kon je kabe.
0: Oh, toch? Kon je zoeken, ja.
1: Hij die nu aan haar mee.
0: Hoe zeker ik op bemaari heen, food noise.
1: Die nu aan haar mee, 2-3 dagen zeker een poetje, hè? Wat gaan we eten?
0: Wat gaan we eten? Maar waarom ben je daarmee bezig dan de hele dag?
1: Elke dag ben ik ermee bezig. Rood. Vakantie per hele bioohi, vraag
0: waar.
1: Kon je aard kakoi?
0: Maar
1: ik denk dat iedereen ermee bezig is,
0: Lloyd. Iedereen, maar ja, vooral voor de mensen die thuis koken, vooral die moeten koken, toch? Die moeten
1: je moet toch van, elke keer wat verzinnen, man.
0: Die moet denken van, kontje gaan. Maar ja, er zijn zoveel mensen die om de half uur denken van, ab kontje kai.
1: Nee, maar oes heb geen mortaitje rellen. Letterlijk en figuurlijk. Kijk, Lloyd mag niet lachen.
0: Nee,
1: hè,
0: ik kan niet. Ik ben hoesbij.
1: Ja. Dus ik lach wel vandaag.
0: Ja, Lloyd, vandaag mag jij lachen, ja.
1: Lloyd, naast
0: je. Ja, Aatje naast je. Nee, de kabelet die toch gebruik je.
1: Ik lach wel toen naast je. Hem doe je, ik ga het haast hebben.
0: Ja.
1: De oes heb geen mortaitje gerelbaar, Lloyd. Letterlijk en figuurlijk.
0: Oké.
1: Trouwens, het is niet slecht om een beetje af te vallen, hè.
0: Zeker.
1: Dik van Kalo. Is het zomerbaar?
0: Ham rood zo gila. Kijk, dat is wel een ruis bij mij. Ik denk elke dag om af te vallen.
1: Dik let hoor. Afvalruis. Afvalnoise. Ai. Weightloos noise. Ja.
0: Weightloos noise.
1: Maar het is goed om af en toe erbij stil te staan en te kijken naar jezelf in de spiegel. Dus. Het is wel bizar confronterend, hè, toch?
0: Maar zo'n adem...
1: Je gaat voor de spiegel staan.
0: Kitna admi heeft een spiegel met een keer roodje appen.
1: Hey, Lloyd, waar is mijn koffie gebleven?
0: Hallo?
1: Jij had toch die koffie geregeld?
0: Koffie uit de jaren?
1: Koffie de?
0: Hoe nou ja.
1: Aha, kijk maar ik deze jaar koffie aan.
0: Nee, koffie uit
1: de jaren. Oh, de ware
0: dan. Ai, mi gado, echt serieus.
1: Hallo, wij kunnen daar niet naartoe, hoor. Breng dat ding, alsjeblieft.
0: De koffie moet naar jou te komen en niet jij naar de koffie.
1: Piazza ja he kuwa ke
0: paas. Ja.
1: Piazza jo he kuwa ke paas jaega, niet omgekeerd.
0: Ah, niet omgekeerd.
1: Ham to kuwa bati.
0: Ja.
1: Ham to na jabe.
0: Toen had hij...
1: Kom maar naar mij toe.
0: Ja.
1: Nee, maar dat ding is confronterend, man.
0: Ja.
1: Dus als je voor een spiegel gaat staan, hè.
0: Huh.
1: Ik op barca spiegel. Iedereen heeft zo'n spiegel.
0: Ja.
1: Kito slaapkamer mee. Kito niet check. Kito meestal klerenkast met, toch? Klerenkast.
0: Ja.
1: Sorry. Bij je klerenkast heb je zo'n grote spiegel of een heleboel spiegels.
0: Ja.
1: Hey, dat ding is confronterend, hoor.
0: Ja.
1: Naarmate je ouder wordt.
0: Ja, tuurlijk. Toen rustig je toch, je pitwakken, ga jij.
1: Dus

0: Quinoa bar.
1: Dus ik, als ik op straat loop, dan kijk ik... dus ik kijk sowieso naar mezelf in de spiegel. Van, hey, ik moet afvallen. Ik bedoel, ik moet, veel meer bewegen. Maar hamlokeer Hindustan niet meer. Je ziet aan onze Hindustaanse mensen... Hè, hamlokeer, vooral de mannen waar ik naar kijk, denk van... Hey, dan hamlokeer, ik zoek een keer petua, de nichua. Dus dan zie je zo'n bol. Bij alle Hindustanen zie je dat.
0: Ja. Dus hamlokeer go genetisch aanlegbaar.
1: Ja.
0: Dus hamlokeer dingen aysan banawalbaar. Ki hamlokeer go... Okay, kaise bolega for amua?
1: Ego rijstbol, rijstbol.
0: Naam heel kariaar. Zo'n vorm. Nou ja, hamlokeer goor haat dus hijga pater. Op bichua me hijga mota. Typisch Hindustani ke chij ba. India me bhi, Suriname me bhi, kahin bhi doe de ke Hindustani jaan ba.
1: Hoe komen we eraan?
0: Wij hebben die vorm eenmaal, van nature.
1: Dus hamlokeer plektoon en dan plata naaien van, hè, dat dus, je dan sixpack hebt of wat dan ook. Maar je ziet altijd zo'n bolletje daar
0: kijk,
1: onderin.
0: Natuurlijk kun je trainen en zo. En dan kun je het op orde houden. Maar zodra je niet meer traint,
1: Ja. Bas
0: je jua direct aanjaaien. Bam.
1: Je ziet meteen een bolle buik.
0: Wat ik wilde vertellen eigenlijk. Kapra prapa hinke chalie. Dasus lagaike. Das lagaike kapra. Dus dat zie je er redelijk goed uit.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dat zie je er, ik denk dat mensen dit herkennen. Dan loop je buiten rond en denk je, ik ben in good shape. Mooi de geila. Jaisa Amitabh Bachchan de geila. Dat gevoel heb je daar. Zonnebril, marur, ketu chale. Ja, bisal mooi de geila. Hamu mooi de geila. Maar dan kom je voor de spiegel te staan.
1: Een spiegel, wat wil ik je dik? Is iets wat naar mooi.
0: Dan sta je daar in je onderbroek. Heb je geen t-shirt, je hebt geen broek.
1: Ai, mooi.
0: Hey, dat ding is confronterend hoor.
1: Zeker, ha.
0: Dat denk je echt van, jezus, kap huil, maar ding. Ja, kontje, hè? Wat heb ik verkeerd gedaan?
1: Absoluut, ik kon je karikie, het is wat naar de plaat houden.
0: Ai, maar het probleem is nu.
1: Ja.
0: Nu we er toch over praten. Hallo, uitgebreid hamlok batiaitje.
1: Direct, over. Helemaal. Prietpangie.
0: Ja, weet je, de koe bij de horens vatten meteen. Direct, bam.
1: Ja.
0: He, we maken er meteen werk van. Hamlok een fantastisch kabikabi op hol slaan.
1: Op hol slaan, ja, inderdaad.
0: Is niet erg. Dek. Gaan we even een mila berichtetje.
1: Abkom berichtetje.
0: Het is een appelfiguur. Het is een peerfiguur.
1: Hamlok je peerfiguur, hè? Ja.
0: Peer. Na appel.
1: Appel wat niet golare, hè?
0: Oké, Hindustaanse vrouwen hebben appel.
1: Hindustaanse vrouwen hebben appel.
0: Appelfiguur.
1: Oh, ja.
0: En mannen hebben peerfiguur.
1: Ja. Nou ja, daar zit wel wat in. Inderdaad, ja.
0: Dus onthoud dat ding. Dus
1: de Hindustaanse vrouwen hebben een appelfiguur en de man hebben een peerfiguur. Oké.
0: Okay. Terwijl ik hier praat, krijg ik input van deskundigen.
1: Ervaring.
0: Kapelleke deskundigen.
1: Ervaringsdeskundigen, ja.
0: Kapelleke deskundigen. Nee, tjalang, het missen het programma. Dus die mensen sturen dan af en toe een berichtje van let op.
1: Ja,
0: bent een fout of ja, verkeerd bollen. Dan corrigeren we het meteen.
1: Aha.
0: Maar dit was een tip. Van luister, een vrouw heeft een appelfiguur en een man heeft een peerfiguur. Peerfiguur. Dus, waar kan jullie uit? Koetje maatregelen bollen?
1: Confronterend. Wat was het nou ook alweer? Dan zie je zelf. En dan denk je van,
0: Namoidekhaiga. Dat wilde ik zeggen. Dus nu begint het probleem pas.
1: Ik let toch op de kegelpikerila wel.
0: Toch mee. Torbina, dunia bilajat loit.
1: Nu
0: begint het.
1: Han bemareli, dus koffietje hebben we wel nodig om weer mijn lach te krijgen. Want zonder die koffietje, dan kan niet hoesten houden. Dat kan niet hoestbui houden. Maar hoestbui is nu weg. Oké, habol.
0: Dichtletot. Toen Adam hapakar het redt, Adam wabi regelen.
1: Direct.
0: Hi boy. Nee, dus dan begint het probleem nu echt. Dus dan word je ermee geconfronteerd. Je kijkt naar jezelf. Je bent er ontevreden over. Want dan zie je, je vindt jezelf eigenlijk niet zo mooi.
1: Je vindt jezelf lelijk.
0: Nou, je lichaam ziet er een beetje afgeracheld uit.
1: Oké, afgeracheld.
0: Niet,
1: Dat klinkt wel heel dramatisch, hè?
0: Oké, niet uitnodigend.
1: Oké, niet uitnodigend, ja. Ja, dat klinkt beter.
0: Dus je denkt, ik moet hier iets aan doen.
1: Ha.
0: Maar nu begint het probleem. Om er iets aan te doen, moet je een inspanning leveren.
1: Ja.
0: Dus je moet gaan trainen.
1: Je moet gaan lopen. Je moet bewegen.
0: Je moet krachttraining doen. Je moet van alles doen. Ha. Maar dan denk je, wacht die man, tjoor, allemaal leeftijd. Wat ik? En ik ben toch al zo lang getrouwd. Of ik heb toch al zo lang een partner. Die heeft het toch al geaccepteerd dat ik er zo uitzie.
1: Ja, maar zo'n...
0: Tjoorde, man. Laat maar, ik ga niet te veel trainen.
1: Je hebt zo'n kooi zootje gaat doorgaan. Hey,
0: iedereen denkt zo.
1: Nee.
0: Dat is het probleem, Luik. Iedereen denkt zo.
1: Ik denk dat elk individu voor zichzelf moet zorgen. Je moet zorgen dat je goed eruit ziet. Je doet het niet voor je partner, maar je doet het voor jezelf. Je moet er goed uitzien.
0: Oh ja?
1: Ha.
0: Moet je er voor jezelf goed uitzien?
1: Ja, natuurlijk moet je goed uitzien. Als je goed uitziet, dan voel je ook lekker toch in je vel.
0: Hou eerst van jezelf, dan gaat een ander van je houden.
1: Daar komt het. Ja,
0: je
1: precies.
0: Je moet eerst van jezelf houden. Dan pas kun je van anderen houden.
1: Ja.
0: Als je van jezelf houdt... dat ding lijkt op een trauma.
1: Ja.
0: Ik ken het bericht niet helemaal goed, hoor.
1: Ja.
0: Paris Hilton.
1: Inderdaad, ik heb heel lang niks over haar gehoord. Ja.
0: Nee, toch? Vroeger hoorde je toch elke week iets over Paris Hilton?
1: Ja, ik kan het niet zo naar je. Ook bij jou hoor ik haar.
0: Maar
1: Paris Hilton is een dochter van de beroemde Hilton Hotel, bla bla bla bla.
0: Weet je wat ze zegt? Dat ze een hele zware jeugd heeft gehad.
1: Ai, migado, hoe dan?
0: Ze is getraumatiseerd.
1: Dat ze rijk was? Of rijk is?
0: Ze is gepest.
1: Gepest.
0: Ze moest naar een kostschool of zo. Of een nijnikamp, een internaat. En ze is daar gepest en afschuwelijk behandeld. En weet ik veel wat allemaal. Dus dan denk ik, wat je hebt heel goed gezegd.
1: Ha.
0: Paris Hilton, ze had een barca probleem in haar leven toen ze jong was.
1: Ja.
0: Was welke kleur nagellak ga ik zetten?
1: Migado, is dat iets om getraumatiseerd?
0: Nee, zeg ik.
1: Oké.
0: Zij had geen echte problemen.
1: Nee, natuurlijk niet. Ze had luxe problemen.
0: Dus iedereen heeft weer zelf medelijden met zichzelf. Zelfs Paris Hilton heeft medelijden met zichzelf, met haar jeugd. Ze heeft een zware jeugd gehad. Ik heb dat niet meegemaakt, maar mensen maken dat mee. In hun jeugd, dat ze geen eten hebben, geen drinken hebben, geen zitplek hebben, nergens kunnen slapen, geen huis hebben.
1: Geen kapper hebben.
0: Dat is pas lijden.
1: Dat is pas lijden, ja.
0: En niet nadenken, kon kleur, acham lagabe, nagelak.
1: Ja.
0: Hou op.
1: Ja.
0: Dus sommige mensen hebben te veel zelfmedelijden ook. En grijpen vaak naar dat ding van, pahile aiseb helemaal zange. Daarom ben ik zo.
1: Aandacht.
0: Hamar jeugd me ietsje juana moira. Daarom ben ik zo. Hamar mai aise karisra. Hamar baap aise karisra. Daarom ben ik zo.
1: Dat hoor je
0: toch lopende band in Nederland?
1: Ja, dat hoor je zeker lopende band.
0: Het is nooit jouw schuld. Het is jou aangedaan.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik ook een beetje een zwaktebod soms, zo luid.
1: Ja, ja.
0: En natuurlijk is het waar dat er soms iets gebeurd kan zijn. Iets heel traumatisch in je leven. Wat invloed heeft op jouw verder leven. Natuurlijk, dat bestaat ook.
1: Ja.
0: Maar kleine wisjes, chota-chota-chits, dat mag geen grote invloed hebben op hoe jij je leven later inricht.
1: Nah.
0: Als je later volwassen bent, kun je zelf keuzes maken. Kun je zelf je best doen. Kun je zelf dingen naar je hand zetten.
1: Ja.
0: Je hoeft niet steeds te zeggen, ja, maar... Ham nakar paila, want pahile,
1: dat
0: is ook een zwaktebod, hè?
1: Ai, jongen.
0: Dus ja, luid. Ieder zijn udharam lok jaila. Maar toen hem me betaal, kan hij door stroom met naar Girega.
1: Nou ja, stroom... Ik ben bezig met verduurzaming in mijn huis. Ik ben bezig met verbouwingen en dat soort dingen. Dus ja, ik ben bezig met verduurzaming aan. Dus ja, ham sochila van zoen, energieprijzen...
0: Maar wacht even, veroorzaak jij dat probleem van die kortsluiting?
1: Of zijn het
0: die beunhazen die aan het werk zijn?
1: Niet de beunhazen. We hadden bewust een stroom uitgeschakeld.
0: Hai boy, haar hap dat door de stroom.
1: Nee. Absie, hem ook bewust kalereren. Vorige week was het door een storing hier in de wijk. Blikseminslag. Dus ja, koes te hol, ja. Hè?
0: Hey, heb je in Suriname nog steeds zoveel stroomuitval?
1: Ik denk het wel. Suriname auto, ja, dat is standaard.
0: Ook niet hier. In India had je vroeger ook heel veel stroomuitval, hoor. Ja, maar ik weet niet of dat nu een beetje beter is.
1: Nee, ik denk dat... Misschien
0: maar iedereen heeft generator, hè?
1: Ja.
0: Waar, dus je gaat stroomuitval direct generator.
1: In India of in Suriname bedoel je?
0: In India zeker.
1: India, maar Suriname weet ik niet, hoor.
0: Suriname met hem, niet check.
1: Sahariya met haak, dari thoro sab ko ke ghar mein generator hoega. Nee, ik denk het niet.
0: Waar pina na, maar India mein hai cha, beta dami. Are na garib padmi. Maar stel je voor je bent in een restaurant en hij valt uit.
1: Ja.
0: Hey, binnen een minuut, bam, staat hij weer aan, hoor.
1: Ja.
0: Met een generator, dus dat hebben ze daar wel voor elkaar.
1: Ja. Ik wil één ding met je bespreken, is van social media. Bij zo'n festival. Wat kun je daar iets over zeggen?
0: Kijk, ik heb overal een mening over, dus hierover ook. Maar in algemene zin, Lloyd, je moet niet alles geloven. Niet alles is waar.
1: Ja.
0: Mensen zeiken heel erg veel soms.
1: Ja.
0: En sommige dingen kun je ook niet negeren. Dus ik ben er niet bij geweest. Kuchbhailhoi wat beter had gekund. En dat is een proces. Maar het belangrijkste is dat je verbetert.
1: Ja.
0: Dik, jahan dit dheer admi aanwega bij elkaar.
1: Ja.
0: Of het nou Hindustanen zijn of niet Hindustanen.
1: Ja.
0: Kom op, Hindustani lugan. Kom uit dat gat waarin je leeft. Of onder die steen vandaan.
1: Ja.
0: Ichijwan na huwega khali Hindustani lugan.
1: Precies.
0: Als jij geen ervaring hebt, dan moet je er niet over praten. Dus deze dingen gebeuren overal.
1: Ojito.
0: Zet een heleboel mensen bij elkaar. En zet daar alcohol bij, heel vaak. Oude familiefetes bij elkaar. Dat soort dingen bij elkaar. Dan krijg je een soort cocktail die explosief wordt.
1: Ja.
0: En als je dat niet goed in de gaten houdt en niet goed managt, dan kan het uit de hand lopen. Dus in algemene zin wil ik zeggen, jongens, mannen zijn meestal mannen, maar soms ook vrouwen. Gedraag je ook. Ga ergens naartoe. Je bent de gast, gedraag je ook. En aan de organisatoren wil ik zeggen, regel het. Doe het beter, probeer het beter te doen. Je kunt niet geen beterschap beloven en doen alsof er niks aan de hand is. Je moet wel beterschap beloven. Je moet het wel zien. Als er een probleem is, moet je het willen oplossen. Dat is alles wat je moet doen. Je kunt het niet helemaal voorkomen. Ik ben het helemaal mee eens. Maar je kunt wel je best doen om dingen beter te krijgen. Maar al die zeikers die er zijn, en daar heb ik soms een beetje moeite mee.
1: Ja.
0: Er zijn van die azijnpissers die niks anders kunnen dan alleen maar slechte dingen roepen over de Hindustaanse gemeenschap, over zichzelf dus eigenlijk. Jongens, continu te bolien, maar bij ons Hindustanen is dit zo'n probleem. Bij ons Hindustanen dit, bij ons. Waarom op die manier aanvliegen? Je kunt het misschien ook op een andere manier aanvliegen. Ik ben niemand om dit te vertellen, maar jij vraagt het me nu. Ik zou er niet over praten, over dit soort dingen, maar jij vraagt het me nu. Dus dan moet ik mijn eigen mening geven.
1: Ha.
0: Ik zou nooit op die manier praten. Ki hamlok en Hindustani lage. Wel als grap misschien, maar niet echt daarin gaan geloven. Want dat ding gebeurt overal.
1: Overal. Sab jahan heet je zo. Dus ja.
0: Kompe jada, torase kanti, kan hoor gewelddadig, kan hoor kanti gewelddadig. Er zijn daarin ook niveaus.
1: Ha.
0: Dus soms gebeurt het met een klap. Hè? En soms gebeurt het met steekpartijen, soms gebeurt het met wapens, munitie, pistool.
1: Dus, maar moeten niet onze eigen
0: maar
1: mensen...
0: Maar iedereen moet zich gedragen.
1: Maar moeten niet onze eigen mensen neerhalen. Dat moeten we zeker niet doen. Hè?
0: Dat hoeft niet. Je mag de waarheid bespreken. En je mag wel zeggen van, joh, dit had beter gekund of dit moet anders. Daar ben ik, weet je, dat is prima. Maar je hoeft niet continu te zeggen van, ja, en die organisatie wilde dit of dat of geld verdienen. Of kom op joh. Ja. Hey, dat doe op een jakker, coach.
1: Ja.
0: Maar elke keer kritiek leveren en langs de zijlijn blijven staan. Ik ben daar zo moe van geworden, Lloyd. En ik heb daar een soort allergie voor opgebouwd. Omdat mensen langs de zijlijn staan en vanaf de zijlijn, ja inderdaad, dat doe je niks. En als je niks doet, kun je ook niks fout doen, hè?
1: Ja.
0: En waar gewerkt wordt, vallen de spanden.
1: Zeker.
0: Je weet hoe dat gaat.
1: Houten.
0: Dus iemand die wel wat doet en er gebeurt iets, hey, benader het een klein beetje anders.
1: Anders, ja.
0: Je kunt het opbouwend benaderen in plaats van die persoon helemaal de grond in te boren. Ik ben het ook niet eens met heel veel dingen, maar ja. Probeer het een beetje positief te houden en wees een beetje lief voor elkaar en een beetje correct daarin. Dus die mensen die van alles beweren, van maar ja, dat doe je op nikuskar. Dat doe op nikuskar. Dat soms dingen anders gaan dan wat je zou willen. Dus ik ga niemand verdedigen, ik ga niemand beoordelen en veroordelen. Wie ben ik, Lloyd? Dat is het laatste wat ik wil doen, maar dit is... Even antwoord op jouw vraag.
1: Zoen, doe je baat met die dus hij gaat tweede baat, hij gaat namelijk met jou een paar maanden geleden van openbaar
0: vervoer. Dat is een mooi setje, nee, ga. Hoe zit 10 baat met jou, toch?
1: Op 10 baat mag je toe, maar zo.
0: Naarmate je iemand beter kent, hè, moet je meer dingen bespreken met die persoon. Foto, wat ik leer, maar.
1: Toch een foto, wat ik leer. Een bizar foto van Coffee Jai.
0: De glit toch?
1: Ja.
0: De glit toch? Ham gailima pe matorbina.
1: Ah, hamar bina. Oh, dus dat nog. Dus
0: dan ga je chai hua pilen.
1: Chai. Chai pilen, hè?
0: Ik heb alleen maar thee gedronken.
1: Ja. Ik...
0: Tomura ite bijt, ego chai or ego coffee pilen.
1: Ja. Nou ja,
0: ik deed een programma bij elite. Ik heel hem, rijl. Ego chai.
1: Ai, migado.
0: Dus geen koffie en chai, de glit
1: toch? Geen koffie chai.
0: Nee, koffie en sunie maar.
1: Ha, want bodin wel hem la sunie pilen.
0: Mooi liggen, hè?
1: Ja.
0: Had je extra tik erin laten.
1: Ja. Sunaal.
0: Want je hebt dat getik gemist, hoor. Wacht,
1: zeker, namelijk zeker misselijk, Leverty.
0: Lekker.
1: Echt.
0: Lekker, man, Lloyd.
1: Suna, brasa vespe. Toch heb je eigenlijk niet een pieke admin en tsunami.
0: On stage. We hebben verzoeken gekregen, Lloyd, om even een kwartiertje een koffie en chai show te doen.
1: Ja.
0: On stage.
1: Nou ja, we gaan het
0: ik
1: zien.
0: Ik weet niet of we dat gaan kunnen doen.
1: Ik weet niet of we tijd zullen hebben daarvoor.
0: Ik durf het ook niet aan.
1: Waarom durf jij het niet aan?
0: Nou man, al die duizenden mensen die naar je kijken, Lloyd.
1: Ai, migado, echt serieus.
0: Hey, hamlok artiest, Robatia. Laat die artiesten dat doen.
1: Oh ja, nou, zo'n
0: wij moeten onze plek kennen, toch? We moeten niet anders willen doen.
1: Hamlok chota bati, laat je chota, hamlok chota rij jij, hè?
0: Nou, dat niet per se, maar je moet je rol wel kennen. Je moet wel weten.
1: Je moet je plaats kennen.
0: Hanto. Naki, kutkaatke, ja, kutkar, waar je niet voor bent gekomen.
1: Nee. Maar in ieder geval, Brasafest voor de mensen die een super early bird ticket nog niet hebben gekocht. Doe je al die
0: keer? Janine Conchiba Lloyd. Ik kan over Brasafest een hele uitzending vullen steeds.
1: Ja.
0: Maar dat, wij moeten uitkijken, dus ik ga ook uitkijken dat we dat niet doen. Want dit is wel koffie en chai.
1: Ja, dit is wel koffie en chai.
0: Dus ik stel voor dat we elke keer in koffie en chai 1 minuut erover praten.
1: 1 minuut, nou ja.
0: 1 minuut is leuk, toch? Dan hou je de mensen
1: zeker,
0: op de hoogte.
1: Zeker. Kun jij een beetje updates geven in 30 seconden?
0: Ja, zeker. Dus,
1: 30 seconden heb je dan.
0: De super early bird kaarten die zijn in de verkoop. Ook er matlab, voor de mensen die het niet weten. Ook er matlab dat die kaarten beperkt zijn.
1: Ja.
0: 1. Dus toen jaldi ze kinlen, want prijs is best sasta bij dan. Etna sasta prijs toen napa je.
1: Ja.
0: Omdat het super early bird is. Ook er matlab toen jaldi ze voor verkoop. Toen man kinlen ik soort toe. Dus de kaart wat sasta hij later kin je. Dat thora zor manga ho jaiga. Dus. Voor de mensen die zeggen van, hey, hamangila kine, maar bij later kine bij, hoi sakega, maar je kunt het liever nu kopen, het is goedkoper nu.
1: Ja.
0: Dus jaike brasafest.nl pe, tu op een super early bird kaarta kine.
1: Ma.
0: Don. Nou. Ik ben het zo, hoe je doen.
1: Or update.
0: Heer update, dus ga naar brasafest.nl.
1: Okay.
0: En dan ga je zien welke artiesten er zijn, conventies rehega, rakam chich. Social media heb je hem ook gevolgd. Het is prachtig, het is geweldig. Het wordt weergaloos. Dus je moet erbij zijn. Iedereen moet erbij zijn. En Kartwa, zo'n valomp hier toch bolila. Het is nu super early beurt. Hij niet kan je roodje overrijden. Hij bijna janil kan je procent uitverkocht. Maar ik weet wel dat er heel veel al uitverkocht is van de super early beurt. Dus doe snel.
1: Ja.
0: Jaldi zet u op een kinle.
1: Kabika bim sojilaki, de overheid luistert naar jou.
0: Apka, bhaile. Gratis advies, Deli Piramlok.
1: Gratis consult. Advies. Gratis consult van me, Deli, wat ik is zoen.
0: Koffie, chai en consult.
1: Koffie, welke? Dat is die, dat is die zee, toch? Die derde zee. Hamlo boliki openbaar vervoer gratis kerde. Nou ja, kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf 2027 binnen Nederland gratis reizen met openbaar vervoer.
0: Maar hem bolie la sabkoi khat karde gratis.
1: Eigen sabkoi khat in, hè?
0: Waarom kinderen alle sabkoi khat karde, jaar?
1: Ja.
0: Als je de mensen uit de auto wil halen. En wij beweren allemaal dat de auto veel schade toebrengt aan het milieu.
1: Ja.
0: Vervuiling, et cetera, et cetera. Maak openbaar vervoer gratis dan.
1: Ja.
0: Of heel goedkoop.
1: Ja.
0: Laat iedereen ermee gaan. Zoveel mogelijk mensen. Zodat de behoefte aan een eigen auto ook minder wordt.
1: Ja.
0: Of eigen autogebruik minder wordt.
1: Ja.
0: Kijk, kan je aan mijjaiga auto's, hè? Maar je openbaar vervoer zo zoeken die, hè? Dan gaat een deel misschien ook nog met OV gaan. En de OV. Mensen die echt niet willen gaan met OV, die gaan niet met OV. Die blijven nog met hun auto gaan. Dus maak het gewoon gratis, joh.
1: Ja,
0: babaal.
1: Ik zou
0: al die mensen die controleren, al die mensen die boetes uitdelen, al die mensen die van alles doen, die mogen ander werk gaan doen.
1: Doe ze kamerkele, want we hebben natuurlijk in Nederland veel kamerheden. Dus ja, die
0: dat
1: kunnen
0: controleren ook kost ook veel geld.
1: Ja, natuurlijk kost het allemaal
0: en
1: geld.
0: En dat handhaven. Als dat een keer vrijkerde jaar, kan je.
1: Ja,
0: ik ben daar voorstander
1: van. Kan niet voordelen helemaal. En dan laat maar je de auto vind ook staan.
0: Ik vind ook dat de gezondheidszorg veel te duur is in Nederland. Het kost heel veel geld, de staat. Het kost de staat heel veel geld, begroting mee. Volgens mij gaat een kwart van de begroting naar dat soort dingen, hè, zorg. Dus het kost heel veel geld. En ik snap wel dat mensen een eigen bijdrage moeten leveren en moeten betalen. Maar eigenlijk, hè, in een heel rijk land zou je het ook anders kunnen organiseren, denk ik.
1: En hoe zou je dat kunnen doen dan?
0: Dat gewoon gratis is voor iedereen.
1: Gratis?
0: Gewoon gratis, ja, gezondheidszorg voor iedereen.
1: Ja.
0: Waarom niet? Dat kun je toch ook organiseren met elkaar?
1: Ja. Nou ja.
0: En dan moet je maar ergens anders geld verdienen en ergens anders iets doen. Maar dat zijn allemaal dingen waarover je kunt nadenken. Janik Kontjebikar Sakega.
1: Ha.
0: Iedereen een gratis woning.
1: Tari bapere. Ja, dan heb je wel een probleem. Iedereen een gratis woning.
0: Dat kan toch ook? Kan toch ook?
1: Ja, dat is.
0: Zo met Toro. Dat is een basisbehoefte.
1: Maar dat is een utopie, hè? Ik bedoel, dat gaat niet worden. Dat gaat het niet worden.
0: Nou, iedereen gratis barra.
1: Iedereen gratis barra kan wel, ja.
0: Nee, maar je kunt over sommige dingen nadenken. En kijken of het haalbaar is of niet. Maar het zou wel mooi zijn als dat zou kunnen, dat soort dingen.
1: Trouwens, over Bara gesproken. Bara hamloke uhega, kaikega, toch? Hamdekila ki naki hamloke Hindustani Bara is het bechega. Dusa jaad bi bechega Bara.
0: Dat is op zich niet erg, maar ik vind het jammer als dingen gekaapt worden.
1: Huh?
0: Dus dan maken ze totaal iets anders en dan noemen ze dat Bara. Kijk, Bara. Dat vind ik irritant.
1: Ja.
0: Die bakkera, de gemiddelde bakkera, weet niet dus wat een roti is. Hoe weet je die?
1: Ja.
0: Die denkt dat die tarkari roti heet.
1: Ja. Nou,
0: echt
1: ja,
0: waar.
1: Ja.
0: En ik zie ook roti tarkari. Daar stoppen ze kip, aloo in één. Dus die kip en kipwa dus, en aloo en kousaman stoppen ze in één gerecht.
1: Ja.
0: Hey, bhaiya. Hindustanen maken dat niet zo.
1: Nee.
0: Hamlok apart banaila. Alu kusmanti apart banaila. Or goos apart banaila.
1: Ja.
0: Nou, een of ander nieuwe stroom. En die zegt van, dit is dan hoe je roti moet eten. Die bakker denkt dat ding roti is.
1: Ai, jong.
0: En dat andere ding noemen ze een plaat. Mag ik een plaat erbij?
1: Mag ik een plaat erbij?
0: Dus, ja.
1: Maar die barak, dus doe ze naam bij de harde wijsheid. Als ik al een beetje laat.
0: Maar kijk, nog iets, hè, Lloyd. Ha. Nog iets. Er was iets, hè. Van de week stond dat. Volgens mij bij NOS.
1: Ja.
0: Ik weet dat niet helemaal zeker. Volgens mij ging het over voetbal. En dan wordt er gezegd. Karma is a bitch.
1: Ja.
0: Karma is a bitch.
1: Is een bitch, ja.
0: Oké, tot daar is het goed. Want dat is een gezegde geworden.
1: Ja.
0: Bij de westerse maatschappij.
1: Ja,
0: binnen de westerse maatschappij wordt er gezegd, karma is een bitch.
1: Bitch, ja.
0: Oké, dus de koets graapkele, dat krijg je terug. Oké, prima. Maar dan komt er een uitleg dat het Angelsaksisch is.
1: Hode.
0: Dus dan denk ik van, jongens, kom op. Hoe achterlijk zijn jullie? Yeah. Doen jullie dit bewust of zijn jullie dom? Of wat is er aan de hand?
1: Yeah.
0: Zeg gewoon dat het uit het hindoeïsme komt,
1: ja,
0: karma.
1: Natuurlijk. Huh.
0: Het hele woord karma,
1: yeah,
0: komt uit het hindoeïsme.
1: Komt uit het hindoeïsme,
0: hoezo,
1: ja,
0: ga jij er iets Angelsaksisch van maken?
1: En dat
0: staat dan gewoon bij NOS of ik weet niet welke ding het was, officiële... Dan denk ik van, jongens, jullie weten echt niks.
1: Niks.
0: He? Zeg het gewoon. En nu doen de Westerlingen alsof karma iets van hun is.
1: Nee,
0: alsof zij dat ontdekt hebben.
1: Zo'n hamlokje corrigeren. NOS kan hamlokje corrigeren als Ujala zijn.
0: Niet alleen NOS hoor. Ik heb het toevallig ook over
1: ja.
0: Maar dus dat ding is helemaal raar,
1: joh. Mooiste kamer naar krijgen.
0: Maar niet alleen zij hoor. Op heel veel plekken dan denk je van, jongens, kom op. Hè? Ach, Marchanderen heet dat.
1: Kontje hem langzaam haar zekela.
0: Tien gobat betele.
1: Tien gobat hem langzaam betele. Arkoetje bat betele. Doe tien gobat. Heel wat betele.
0: Hoor je het toch? Genoeg het toch?
1: Nou ja, ik denk het wel.
0: Ego onderwerp op een parkeer bat.
1: Kon onderwerp rauw.
0: Verkeersboetes.
1: Oha, verkeersboetes.
0: Boetes, überhaupt.
1: Dat is wel één ding wat
0: In Suriname, in India, kun je boetes gewoon kwijt laten schelden. Hoe vind je die?
1: Ja, toch? De Tjukubarke, toch?
0: Direct. Nee, maar verkeersboetes, daar gaan we het over hebben. Dat is een trauma.
1: Ja, ja, daar heb ik zeker een trauma van.
0: En ik mag er over praten.
1: Ja.
0: Van vorige week bij jullie, ik ga de toestemming voor vragen. Aan mijn Milal het toestemming om erover te praten.
1: Gaan we daar morgen over praten, over de verkeersboetes?
0: Eén deze dagen gaan we het hebben. Het trauma van de boetes.
1: Het trauma van de boetes, ja.
0: Boetetrauma.
1: Ja.
0: Nog beter. Hij is er, Hika?
1: Ja,
0: hij is er.
1: Nee, zo is het prima. Als ik had in het tikken, ja. Koffietjai, middagshow, peesje, gisteren wel.
0: Abham Jaila met mijn noise verder. Koontje, Acham KB.
1: Koontje, food noise.
0: Wat eten we vandaag?
1: Food noise, hè? Oké. Okay. Nou ja, ik denk dat een heleboel mensen gaan daaraan denken van Koontje KB. Wat ga ik nu eten? Wat wil ik nu eten? Abon.
0: Maar het is toch normaal dat je daarover nadenkt?
1: Dat je de hele dag denkt aan
0: stel je
1: eten.
0: Stel je voor, het is 7:00 s'avonds. Je bent net thuis.
1: Hey, Miguel. Hey,
0: en je gaat dan pas nadenken, kon ik hebben.
1: Kon raad ik, ik doe je bij je jaghetto, zoals je kon ik hebben. Kon ik hebben. Wat zal ik nu eten?
0: Mooi, zeg Karila.
1: Nou, dat is toch niet meer gezond. Nee,
0: het is helemaal niet gezond. Maar weet je wat? Het is nog dommer om er niet over na te denken de hele dag door. Mooi zeg je. Groetjes, bye bye.
1: Dit is Umar Wagdezijn, ook aanwezig op Brazzafest. 29 en 30 augustus. Umar Wagdezijn is ook aanwezig met Huriana. Met Umar en Squad. Ujalas Brasa. Mila Vesper, Higa. Braza Vesperega, Umar Wagit Hussein, zullen we wel? Kopie tickets via brazafest.nl. Or coffee chai middagshow hamne banaye hai. Brazafest ke madad se. Brazafest.nl ke madad se hamne ye program banaye hai.

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हाँ में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Vier in juli bestaat 40 jaar.

maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, rag and rhythm ke saath, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi zijn ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Kaha jaate ho ruk jaavo.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang voordat ze in september 2021 uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen. Zij noemde in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona met name de beperking die eind 2020 werd gesteld aan het aantal aanwezigen bij uitvaarten. Het Franse Hof van Cassatie zegt de zaak van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen uiterlijk begin april te kunnen behandelen. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor het verduisteren van EU-geld. Maar nog dezelfde dag maakte ze bekend in cassatie te gaan en alsnog deel te nemen aan de verkiezingen. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds druk op de wegen in ons land, maar heel langzaam nemen de file lengtes wat af. Altijd nog 454 kilometer bij elkaar. Dus met name druk bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door de werkzaamheden. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag zijn alle rijstroken weer vrij bij Leidschendam na een ongeluk. Nog wel 14 kilometer file vanaf Roelof Arendsveen, bijna 40 minuten vertraging. Een uur vertraging door een autobrand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dat gebeurde bij afrit Oosterbeek. Er staat 13 kilometer file vanaf Veenendaal. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag. Een uur vertraging tussen Gouda en Nootdorp. Want er staat 17 kilometer file na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht bij Nootdorp. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Zo'n half uur vertraging. En op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom gebeurde ook een ongeluk bij afrit Numansdorp. De weg is daar weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Oujala's Brasa Milafes, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the vibe.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Israël gaat zich waarschijnlijk terugtrekken uit bezet gebied in het zuiden van Libanon. Dat zei de Amerikaanse president Trump in een persconferentie die volgde op de NAVO-top in Ankara. De president gaf aan dit met de Israëlische premier Netanyahu te hebben besproken. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
7: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen nu sterk af. Er staat nog 80 kilometer file in het land. Echt veel vertraging heb je nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dik 20 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Daar nog 10 minuten op onthoud. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Wassenaar. 2 kilometer file vanaf Wassenaar Kerkenhout. Een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Indian restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, main hoon Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerstekte heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp nummer hè.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf afrit Beek tot aan de Duitse grens. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Op de valerie wil ik nog Sunil Bhaiya uit, Amsterdam. Sunil Bhaiya uit Amsterdam. Dankjewel, Aapke Epkeli. Fijn dat je afgestemd was, of bent, hier op UR. En wie weet tot morgenavond. Dankjewel, Aapke Epkeli.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ujala, Brasa, Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kieran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Oh, oh, oh.
2: Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waghidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Ujala Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee Zaterdag 29 en zondag 30 augustus Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Groei met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Ujala Live.
6: Ujala Live.
7: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Castle. You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: ऐसे में तुम
1: life vanuit de hoofdstad.

0: Udella's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag May. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujjal Radio. Mail naar info@ujjal.nl. Agar aapke ghar pe aane wale dinon mein kisi ka moon sanskar hai. Moon sanskar hone wale hain. Ujjal Radio pe aap farmaish de sakte hain. 15 farmaish. Voor maar €100 op Ujjala Radio. Stuur je mail naar info@ujjala.nl. info@ujjala.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujjala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
5: Ujjala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Dit is Ujjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujjala nog groter. Ujjala Radio,

0: Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: संगीत के रंग उजाला रेडियो पर.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen, dat melden staatsmedia. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgre he. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kizika moenne saskar he. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Oujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala, Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. हर एक चीज। रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.
3: Ye Ujala Radio hai, aapka Manoranjan Radio Station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

ये है उजाला's कॉफी चाय एंड मिदा शो। मैं हूँ लॉयड महावीर एंड ik ben er weer। आज है बुधवार, vandaag woensdag 8 juli का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। थोड़ी देर में हम आए हैं, लेकिन हम तो आए हैं। Ja, afgelopen dagen was ik er niet, maar ik er wajah hega. Reden is dat ik ziek was. Ja, ja, ik kan ook ziek worden, hè. Gelukkig maar ben ik een mens, hè. Dat je dan af en toe ziek kan worden. Dan heb je geen coffee jai, middagshow, maar hem loopt boller hier, toch? We doen het alleen maar als het kan. Het is vandaag woensdag 8 juli. Welkom allemaal bij Coffee Chai Middagshow. Je hoort het aan mijn stem misschien dat ik ten eerste die werd die hega. Maar dat komt allemaal goed. Want Coffee Chai op Shiro Hoge, toch? Welkom! Zometeen komt die man ook hier binnen, hoor.

मौसम है आशिकाना या वीरवा मोई हैगा। मौसम है आशिकाना, ना गर्म है ना ठंडा है, लकवीर युवाड़ू जल रही गुजरे। आज का हेडलाइन हम आपको बताते हैं, सो मेटेन कम दी मान हि बिन एंड दान हैव वी नेचुरली ओवर लुख्तिगे ऑनवर्पे एंड अललेई ज़ाके दी एर टू डून। आज हम आपसे बताने वाले हैं उजाला के कॉफी चाय मिडक शो में, वेलकम ऑलमाल। और आज का समाचार में ये समाचार है, सुनो बोलो आज का न्यूज क्या है। De Eerste Kamer behandelt vandaag de cyberbeveiligingswet, waarmee Nederland zich beter wil beschermen tegen cyberaanvallen en de Europese NIS2-richtlijn invoert. Nou ja, wat dat is, vergeet het maar. Nederland neemt deel aan de NAVO-top in Ankara, waar veiligheid, defensieuitgaven en steun aan Oekraïne centraal staan. Het treinverkeer in Nederland verloopt grotendeels weer normaal na de verstoringen van de afgelopen week, al wordt internationaal nog rekening gehouden met vertragingen. Het zomerweer blijft aangenaam met temperaturen rond de 24 graden. Later deze week wordt het opnieuw warm weer. Ja, het wordt warmer. Dus, tot de jaar, hoja. Pani wani hega. Ja, nou ja, water uit de kraan is ook wel goed hoor, in Nederland. Maar ja, voor de mensen die willen barbecuen, afan saman jake gridlaap. Want dit weekend wordt het weer een mooi weekend. Behoud garmer hega. Het WK-voetbal bereikt de kwartfinale fase. Zwitserland plaatste zich na strafschoppen ten koste van Colombia en treft de titelverdediger Argentinië. Ja, over Argentinië en Egypte, daar praten we maar liever niet over. De NAVO-top in Ankara gaat vandaag officieel van start. Wereldleiders spreken over Oekraïne, defensie en internationale veiligheid. De internationale beurzen staan onder druk na een verkoopgolf in de chipsector en zorgen over de olieprijs. En kunstmatige intelligentie blijft wereldwijd een belangrijk thema met nieuwe investeringen in veilige en transparante AI-toepassingen. Welkom bij Ujala's Middag Koffie en Chai Show. Het is vandaag woensdag 8 juli. We zijn halverwege de week. En ook vandaag brengen we je in alle rust het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. En natuurlijk wel nieuws met name, Higa. Of misschien wel nieuws met Ziada op socials. Dus pak je lekkere kop koffie of chai, warme chai. En een verkoelend drankje erbij. Of een verkoelend drankje erbij. Hè? Mijn geluid mag hebben hier, al daar hebben we aan een Chandrika zien. Middag show met haar programma afgesloten aan Gujarat. Gaate chale. Gaate chale, afgesloten aan Gujarat. Ujala Radio ke Coffee Chai middag show met.

0: man is weer binnen, hoor. Oejalas koffie chai. Middag show mee. Turk had in het koffietejaar heugen aan hem. Dus ja, vandaag hoef je niet te klagen. Hè? Turk koffie had men van tevoren. Ham lokabele. Je hebt het jaar kardel Turk had in.
1: Sunna, dat het één dag goed gaat, betekent niet dat het elke dag goed gaat.
0: Ja.
1: We krijgen alsof het elke dag helemaal tip-top geregeld is.
0: Ja.
1: Is niet zo.
0: Nee,
1: als ik bij jou kom, dan ja, agor.
0: Ja.
1: Adagant tabidjaiga, dan krijg je wat te drinken.
0: Ja.
1: Dat is toch wat. Goedemiddag. Kan je zeggen...
0: Goedemiddag. Ja, kijk.
1: Maar je ziet er nog steeds niet helemaal top uit.
0: Nou, ja, goed. Ja, dat krijg je. Toradien de bemaruje en als je daarna weer beter voelt, dan duurt het even een paar dagen voordat je weer helemaal tip-top bent.
1: Je moet even weer... He? Ja. Dus kitna pe baate is uit?
0: Is uit aadha pe baati.
1: Dekhaiga kwart. Bakit ook dekhil te kwart dekhaiga tu. Dus ik weet niet hoe je aadha bent, hoor.
0: Ja.
1: Dus wat ik niet begrijp...
0: Ha?
1: Hoe jij onder deze omstandigheden nog radio kunt maken. Een normaal iemand zou zeggen van zo, nou, laat me in bed... Laat me uitrusten, ik had op tabat dikke kooi.
0: Ja, dat zit eigenlijk niet in mij. Dus jij hebt me maar, Bartie. Dus haar maar gewoon eigen kamer, joh. Ik ben gewoon gaan werken, ondanks dat ik ziek ben. Oké, die was duur als je nakkeli koffie chai middagshow. Maar toen dacht ik van ja, na twee dagen denk ik van... derde dag je nakker heb je. Dan, ik heb het zelf ook nodig, die koffie chai middagshow. Om nog beter te worden.
1: Maar toen flink wat ik je bilbat, hè? Zeker toen aan bij Pauw.
0: Flink. Na Chilbilk ook, hè. Chilbilk kan ook, hè.
1: Wij als vrienden vinden...
0: ja.
1: Dat jij gewoon een Chilbilk bent.
0: Chilbilk.
1: Toch een kwartier bolde bij het hè. Je kunt niet een kwartier zetten.
0: Nee, ik ben af en toe net als ik een jinga, toch? Garnaal.
1: Jij is een chota ladka.
0: Ja. Ieder zo.
1: Jij is een baby.
0: Ja. Je moet gewoon bezig blijven.
1: Kijk, maar dat vinden die vrouwen dus irritant, hè.
0: Waarom? Wat?
1: Zij wil een rustige man.
0: Een rustige man
1: hebben. Relax. Johnke bijt haar dit ook bijt halle. Rustig zijn.
0: Maar Johnke bolle bijt te bijt.
1: Ha toch?
0: Bolle bijt te bijt niet hebben.
1: Eentje die gehoorzaamt gewoon.
0: Oh ja?
1: Oké, bolle je chali aach maan pe. Ha, chali. Chali ja, hamme man kare kuch khai ke. Ha, chali.
0: Ha, chali boos khapa kare chali.
1: Geen nee. Maar je moet vooral goed luisteren. Hè, Lloyd?
0: Nee, luisteren is wel belangrijk.
1: Maar hoe kom jij aan deze tas hier? Itas wakontje, Lloyd? Dat is je chihuahua tas.
0: Ah, maar chihuahua.
1: Deze tas heb je cadeau gehad dus.
0: Zonder chihuahua natuurlijk, hè.
1: Dus die chihuahua is er nog niet, maar die tas is er al.
0: Die tas is er al, ja.
1: Ai, boy. Het ziet er wel blitz uit.
0: Ja, tuurlijk. Al ben je ze voorbereid, Carilla, chihuahua ook gaat in, toch? He?
1: Maar wat is dit? Ik merk dat ik ga gaan mee.
0: Mm-hmm.
1: Wat is dat? Louis Vuitton?
0: Ja, toch. Als een tas lijkt in Natchili, dan kan je ze kooi bijdragen.
1: Dus wacht even. Jij gaat je chihuahua gewoon in een Louis Vuitton tas dragen?
0: Ja, dus je gaat een beetje hoofdstraat met je hebben. Dan moet ik toch een Louis Vuitton tas hebben, toch?
1: Het is me wat met jou, Lloyd. Je bent echt desperat, hè?
0: Ja, natuurlijk. Kusch tot jij, Kerke.
1: Je doet echt je best, hè? Ik doe zeker mijn best.
0: Dan moet jij je best, Kerke. Je moet altijd je best doen. Hè?
1: Mag ik een beetje mijn best doen voor jou dan?
0: Ja.
1: Mag ik een oproep plaatsen?
0: Nee. Hoeveel je nou... Toen je creëert... Hoeveel je nou...
1: Gabra jijga. Ik word chillbil admi haiga... John Khoje hega.
0: Buruwa hega.
1: Ego rustig partner.
0: Ja.
1: Rustig type, Wally. Huiselijk type.
0: Huiselijk type, hè.
1: Mooi bolle.
0: Ha, mooi bolle, ha.
1: Hij is geen Khoje, toch?
0: Ja.
1: Oké. Dus al die chamak challus die nu luisteren, niet aankomen.
0: Nee.
1: Van ik heb interesse. Lloyd Khoje hega, ego rustig huiselijk type.
0: Ja.
1: Hè?
0: Precies.
1: Kan je zeggen, goedemiddag.
0: Goedemiddag allemaal. Ja, weekend biedt weer aan. We zijn nu al halverwege de week. Het is bijna weekend.
1: Het is al 8 juli, hè? Het is al 8 juli.
0: 8 juli, het is bijna een weekend.
1: Het is
0: ja. Waar gaan we het over hebben? Gaan we het hebben over... gaan we het hebben over voetbal? Gaan we het hebben over... niet over voetbal, toch? Want Nederland nog
1: niet. Nee.
0: Wel jammer van Egypte gisteren.
1: Nou ja, ik vond dat een beetje onterecht, hoor.
0: Ja?
1: Dus die goal die is afgekeurd,
0: ja,
1: vond ik een beetje onterecht. Want... Ja. Die overtreding is wel gemaakt, maar echt, behoed pahile overtreding maar pahile, ja. Vervolgens maakt die man een geweldige actie en nog iemand erbij betrokken. En wordt het een doelpunt voor Egypte. En de arbitrage keurt het af, omdat er dan, ik weet niet hoeveel seconden daarvoor en hoeveel acties daarvoor, een kleine overtreding is geweest.
0: Ja.
1: Een vergelijkbaar ding gebeurt later met Argentinië. En naar dat doelpunt kijken ze niet eens. Dus ik vond het wel een beetje onrechtvaardig, Lloyd.
0: Ja.
1: Het voelde een beetje onrechtvaardig, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik,
1: dus één doelpunt wordt wel toegekend van Argentinië. En die andere van Egypte wordt afgekeurd. Waarom?
0: Ik denk dat de heer Jané is voor Argentinië. Maar een heleboel mensen hebben ook wel... die hadden ook gehoopt van Egypte.
1: Nou ja, gaandeweg de wedstrijd. Ja. En je ziet dat Argentinië het niet goed doet.
0: Ja.
1: Switchen heel veel mensen. Hè? Die worden dan voor de underdog.
0: Ja.
1: Die vinden dat wel leuk. Ik vind dat ook een sensationeel ding.
0: Ik zou het geweldig vinden.
1: Het is sensatie. Dus dat switchen van Argentinië naar Egypte.
0: Ja.
1: En er gebeurt zoiets onrechtvaardigs. Dus voetbal is niet altijd heel fair.
0: Nee.
1: Ze hebben het over fair play en dat soort dingen. Maar soms is het fair te zoeken. Ja, het leek wel doorgestoken kaart.
0: Vooral als meneer Trump hier daarmee gaat bemoeien. Hè?
1: Ja. Dus als je iets gedaan wil krijgen, moet je Trump bellen.
0: Ja. Eén telefoontje is al genoeg van meneer Trump.
1: En dan regelt hij het wel.
0: Ja. Inderdaad.
1: Trump Kebaja is uit Banhe, Bichara. Ja, hij had toch een deal gesloten?
0: Ja, en nu is die deal... hij heeft vanmorgen gezegd, of vanmiddag gezegd... van Suna, dilwa apnahega.
1: Ja, nu... Maar het probleem is... je hebt hem apne surukar is bij Babalwa. Met Iran. En hij zit er zo zwaar in nu... dat hij niet meer weet hoe hij moet stoppen...
0: Ja.
1: En hoe hij eruit moet gaan.
0: Ja.
1: Dat is toch wat, hè?
0: Het is toch wat. Hij zit er zelf mee. Maar doe niet op harkilege. Ja, hij met je wel mee.
1: Sap kooi ke ooi met Duba deze. In die ellende van hem. En dan gaat hij nu vrede sluiten. Maar hey, als je die oorlog niet was begonnen...
0: Ja.
1: Hoefde je ook geen vrede te gaan sluiten.
0: Natuurlijk niet.
1: Trouwens even voetbal. Trump kebat chor. Voetbal kebat bina boot langer bij. Maar één ding viel me op.
0: Kon je opvallen bij Helene?
1: Welke speler was dit ook? Portugees. Ja. Portugal tegen Spanje had je toch, die wedstrijd? Op een gegeven moment zie je dat die schoen van een van die spelers...
0: Ja.
1: Pedro Neto, ook er Jutua, voetbalschoen, Juan Nicarguera. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien.
0: Nee, ik heb niet gezien. Nee.
1: Oké, de mensen die live die wedstrijd hebben gevolgd, die hebben dat gezien. Op een gegeven moment gaat zijn schoen eruit.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je aan de achterkant een enorme gat.
0: Oh?
1: Voetbalschoen, Juan met Pichua.
0: Barca hole.
1: Ik go barca hole.
0: Hoe dan? Slechte kwaliteit.
1: Dus ik dacht, niet alleen ik hoor heel veel mensen, dus wel je heel... Je hand door heel heiga daar, hè?
0: Ja.
1: Dus ik dacht, heeft deze man geen andere schoenen?
0: Ja.
1: Dan moet hij toch een andere schoen aantrekken?
0: Ja.
1: Want nu gaat hij spelen met een gat achterin.
0: Ja.
1: Bij zijn heel. Stel je voor, waar heb je maroer deze?
0: Ja.
1: Dan heb je wel een probleem.
0: Dan heb je zeker een probleem. Groot probleem. Toch? Ha.
1: En dat dacht iedereen, hoor. Ha. Ik denk iedereen die naar die wedstrijd keek, dacht van, wat doet deze man?
0: Ja.
1: Hij heeft toch reservepaar schoenen. Hij kan die erin doen.
0: Ja. Maar Gabriela...
1: Wat is er gebeurd? Dit wist ik ook niet, hoor. Dat heb ik later pas ergens gelezen.
0: Ja.
1: Zijn rechterschoen dus, die had hij bewust kapot gemaakt. Hij had bewust een gat erin gemaakt. Hij speelt dus met een gat in zijn schoen. En dat komt omdat hij een probleem heeft, een of ander probleem, aan zijn hiel. Een botuitgroei.
0: Oh.
1: Dus zijn hiel heeft achterin een botuitgroei. Dus dan haalt hij een klein stukje... van zijn schoenen eraf. Maar ik heb dat nooit geweten. Die speler ken ik al heel lang, maar het is me nooit opgevallen.
0: Ja.
1: Dus Naki, bichara, ke mooi jutanara. Hij had wel goede schoenen, maar hij had schoenen met een gat nodig.
0: Ja.
1: Echt, dat is toch bizar?
0: Dat is bizar.
1: Ik denk niet dat veel mensen dit weten, wat daar is gebeurd. Ik denk wel dat veel mensen het gezien hebben, dat die man met een schoen speelde met een gat achterin.
0: Ja.
1: Maar ja, de reden, hè, de kle, op de jungle.
0: Maar ook piranara, hoi. Als je iets, een uitgegroeide bot hebt.
1: Als je met je noppen er tegenaan komt.
0: Boy.
1: Lloyd, daar heb je toch heel veel pijn. Daar heb je geen bescherming daar.
0: Daar heb je heel veel pijn. Nou ja.
1: Maar die man is gewoon profvoetballer.
0: Ja.
1: En hij speelt met een gat in zijn schoen, achterin. Ja. Want anders heeft hij te veel pijn van zijn hielen. Ah. Want hij heeft een bot uitgroei. Ik go bij Mariba, ik go ziekte.
0: Oh, ik go ziekte, dus,
1: ik go echte ziekte. Toen mangen jane namo. हम खुद से किलना मुआत और खाती भी जब मंगी है छोड़ दे
0: छोड़ दे
1: तू जान के क्या करिए प्रोफेसर जी ये तो क्या करिए
0: ना हम कुछ ना कर पावे चीजों से मैं इधर फॉल इट इज वेल नो या ओके
1: ऑब्मेरिकलक ik vind het weet je wat ook opmerkelijk is
0: wat is nog meer opmerkelijk
1: trouwens als je daarover hebt toen Janne een poosje terug volgens mij was het dat meisje toch ik heb bitia ha ik heb chauri daar 15 jaar wali toch yaad babatia Op een maaibapje doen ook een
0: maandhaar is er. Ha, wat is er mee gebeurd?
1: Nee, dat is dus werkelijk zo. Ze is geen verdachte meer waarschijnlijk. Waarschijnlijk is het meer dan verdachte zijn. Dus Chauria 15 jaar. In Groningen is dit gebeurd trouwens.
0: Ja.
1: Toch? Je bent Meerstad Groningen.
0: Oké, zij tuin met aan het rotje.
1: Nou ja, Johan en Mathilda, ook een maaibapje naam. Ha. Dus oké, maandhaar is er.
0: Ja.
1: Maar in april, en nu komt dat ding dus, voordat die ouders werden vermoord door haar,
0: ja.
1: Was het huis net verkocht. Dus Garwa John met Saman Rahatra, die ouders hadden dat net verkocht.
0: Verkocht, ja.
1: Maar die mensen die het gekocht hebben,
0: ja.
1: Die willen niet meer in dat huis gaan.
0: Ja, natuurlijk niet. Dat beginnen al die Garwa.
1: Nee, toch?
0: Op Kahoega.
1: Dus op probleem heb je dat die mensen zeggen van zoon, jaap het doei aan mij kan lewalba.
0: Ja.
1: Hij is een ghar met kaise hem loker. Ik een nachtmerrie rahi,
0: ja. Ja, natuurlijk, je blijft eraan denken.
1: Maar het probleem is, ghar waap kintje kalla saban.
0: Ha.
1: Dus op kaise oplos kan je probleem wa.
0: Hey, dat is wel een groot probleem hoor.
1: Dat is wel een biggie probleem.
0: Is een biggie probleem. Vooral voor mensen die daar denken last van te hebben.
1: Dit is nog nooit eerder gebeurd waarschijnlijk. Althans Nederland met name.
0: Nee.
1: Dus die probleem op Haiga Barca. Dus dat wordt een juridisch ding nu.
0: Ja.
1: De vraag is of je het kunt ontbinden. Want er zijn wel hele bijzondere omstandigheden.
0: Ik kan me niet voorstellen dat het in die voorwaarden is staat van... joh, de toemarje je te ham garwap hier...
1: Ja, nee, dat staat er niet in. Maar nee. Zoiets verwacht je toch ook niet?
0: Nee, natuurlijk
1: Dus er
0: niet.
1: Gaat wel een juridische strijd misschien komen. I don't know, ik weet het niet. We blijven het wel volgen. Orgoise kega dat ze een lagere prijs krijgen, toch?
0: Ja.
1: Dat kan toch ook?
0: Dat kan ook.
1: Dat ze zeggen van zo'n... Want moord aan zich is geen grond, hè, Lloyd.
0: Nee, oké, maar hoe doen John dat meen ik Garwara ha, hoe te merken? Dan wie gaat dan bepalen van Suna? Garwa kies ik hier voor een lage
1: dochter,
0: prijs.
1: Die dochter blijft nog steeds dingen, toch?
0: Ja, maar die is nog minderjarig.
1: Ha, maar ooit in mijn liga, Chijuwa, je hebt een maaibabke maar deze, ba.
0: Ha.
1: Dus dat ding is behoorlijk complex, hoor.
0: Behoorlijk complex, ja. Maar stel je voor, hè, toen mij ook Garkin, hè, en degene die woning verkoopt, Unaboliga van ki gharo mein kono mar gaya raha aur tu gharwa kin
1: le nahi want sun gharwa jab basmat hoga
0: ha
1: to omdat kuch bhai le wahan pe angst dan moet je daar een compensatie voor krijgen dat betekent toch dat je een lagere prijs bijvoorbeeld
0: voor
1: gharwa gaat hebben ja toch
0: ha
1: dus dat soort dingen maar als iemand het verzwijgt niet geen natuurlijke dood hè Lloyd daar heb ik het niet over natuurlijke dood door de heer Hoega ki koi leeftijd pe aigeba en mar gaya apan ghar mein ja dat huis gaat echt niet in waarde dalen
0: ja
1: weet je go nou inwoner ai u bedie die bigukke die gaat het hele huis opknappen en die woont daar gewoon in
0: ja
1: maar hier hebben we het over iets anders ja over een luguber ding hè
0: boy
1: moord hè? Moord Ja, dus dit ding is wel een beetje een raar ding.
0: Een beetje, Leuk? Hè?
1: Mag een mangeltree toch ook betalen?
0: Toch bij mij betalen, hè?
1: Want ik bedoel, het mina aan het horen. De heer
0: mina volgt. Maar ja, voor de mensen die niet op de hoogte waren. Die zijn nu op de hoogte. Zo net toen...

0: मिलेगी
1: बड़ा चालान हो जाइए बहुत चालान हो जाइए
0: बहुत बहुत बहुत
1: हम बयान बयान जाइए कॉफी जहां पिएगा तुरको ले खास खूब जाइए समन के बताइए सब बताइए
0: तो तू जाने या
1: कि मैं से ओक बैंक का ए अमांदिस कोनी
0: आई एंड दैट बोली का हां तू बोली कि तू नहीं सोला हुआ है तो तू नहीं
1: सोला इस तो हर
0: से Zeker. Zo, nou, Kabele, ik hoorde op het diary over food noise. Ik weet niet of jij het gehoord hebt, maar toen naar Helen, maar in. Oh nee, is er niet Tjerker Helen? Is er niet Tjerker Helen radio per Helen?
1: Nou,
0: ik had het over food noise voor mensen die dus de hele dag denken aan.
1: Hoe komt term op Haigaloid?
0: Dus dat je dus dan de hele dag denkt aan eten.
1: Dus dan ben je noisy.
0: Ja.
1: Dus dan moet je rust naar huis.
0: Rust naar huis. Kedien maar zo zeg ik, kon je kabe.
1: Na hamer ik had. Zo zit het.
0: Toen moet je aan mij gewoon op je ruis heen
1: gaan. Kon een hoge noise toch?
0: Ja, ja.
1: Kon noise aan mij bij hem zo zit het. Hey, hamu dinu abhar sochi la yaar. Ki aaj kon si khabe?
0: Oh, toh kon si soche ya.
1: Ham dinu abhar me.
0: Usse hi kare ko bimari hai ga food noise.
1: Dinu abhar me do tin dahi se hi karam puchhi la. What gaan we eten?
0: What gaan we eten? Maar waarom ben je daarmee bezig dan de hele dag?
1: Elke dag ben ik ermee bezig. Rood. Vakantie per hela bhi ohi vrachwa. Kon si aaj kha koi?
0: Maar
1: ik denk dat iedereen ermee bezig is.
0: Iedereen. Maar ja, vooral voor de mensen die thuis koken. Vooral die moeten koken, toch? Die moeten
1: je moet toch elke keer wat verzinnen,
0: die,
1: man?
0: Die moet denken van, hey, kontje haat je hem ook gaan, kontje gaan. Maar ja, er zijn zoveel mensen die om de half uur denken van, ab kontje kai.
1: Nee, maar oesap kan motai charrelen. Letterlijk en figuurlijk. Kijk, Lloyd mag niet lachen.
0: Nee,
1: hè, zo
0: ik kan niet.
1: Ja. Dus ik lach wel vandaag.
0: Ja, vandaag mag jij lachen, ja.
1: Lloyd, naast
0: je. Ja, haat je naast je. Niet een kabeletje, dat ik erbij heb.
1: Ik lach wel toen na hasie. Ham doe je niet gaat haar samen
0: staan. Ja.
1: De us heb je motaitje er al bij uit. Letterlijk en figuurlijk.
0: Oké.
1: Trouwens, het is niet slecht om een beetje af te vallen, hè?
0: Zeker.
1: Dik van hallo. Is het zomer bij?
0: Ham rood sojila. Kijk, dat is wel een ruis bij mij. Ik denk elke dag om af te vallen.
1: Dik letter. Afvalruis. Afvalruis. Weightless noise.
0: Maar
1: het is goed om af en toe erbij stil te staan en te kijken naar jezelf in de spiegel. Dus het is wel bizar confronterend, hè, toch?
0: Maar zo'n aan je gaat voor de spiegel staan. Kitna-admie heeft een spiegel met takken roodappen.
1: Hey, Lloyd, waar is mijn koffie gebleven?
0: Hallo?
1: Jij had toch die koffie geregeld?
0: Koffie? Hoe Nou ja.
1: Aha, kijk maar okay. Deze jaar.
0: Hallo,
1: wij kunnen daar niet naartoe hoor. Breng dat ding alsjeblieft.
0: De koffie moet naar jou te komen en niet jij naar de koffie.
1: Piasa ja he kuwa ke pas.
0: Ja.
1: Piasa jo he kuwa ke pas jaega, niet omgekeerd.
0: Ah, niet omgekeerd.
1: Ham to kuwa bati.
0: Ja.
1: Ham to na jabe.
0: Toen had hij...
1: Kom maar naar mij toe.
0: Ja.
1: Nee, maar dat ding is confronterend, man.
0: Ja.
1: Dus als je voor een spiegel gaat staan, hè?
0: Huh.
1: Ik hoor Barca spiegel. Iedereen heeft zo'n spiegel.
0: Ja.
1: Kito slaapkamer mee. Kito niet check. Kito meestal klerenkast met, hoor. Klerenkast.
0: Ja.
1: Sorry. Bij je klerenkast heb je zo'n grote spiegel of een heleboel spiegels.
0: Ja.
1: Hé, dat ding is confronterend, hoor.
0: Ja.
1: Naarmate je ouder wordt.
0: Hartelijk. Tuurlijk. Toen rustig je toch. Je weet wat je hebt.
1: Dus
0: ik, als ik op straat loop, dan kijk ik... dus ik kijk sowieso naar mezelf in de spiegel. Van, hey, ik moet afvallen. Ik bedoel, ik moet veel meer bewegen. Maar hamlokkeer Hindustani niet meer. Je ziet aan onze Hindustaanse mensen... vooral de mannen waar ik naar kijk, denk van... Hey, dan hamloke, ik zoek een petua, de nietje, dus dan zie je zo'n bol. Bij alle Hindustanen zie je dat.
1: Ja. Dus hamloke, ik go genetische aanlegba.
0: Ja.
1: Dus hamloke, dingen aysan banavalba. Ki hamloke, ik go, oké, okay, kaise bolega foramwa?
0: Ik go rijstbol.
1: Ik go naam heel kariaar. Zo'n forum. Nou ja, hamloke, goor had dus haiga pater. Op bichua me haiga mota. Typisch Hindustani ke cheez ba India mein bhi Suriname mein bhi kahin bhi doe dekhe Hindustani jaan ba
0: hoe komen we eraan
1: wij hebben die vorm eenmaal van nature
0: dus hamlo ke plektoan en dan plata na hai van dat je dan sixpack hebt of wat dan ook maar is het als zo'n bolletje daar onderin
1: natuurlijk kun je trainen en zo en dan kun je het op orde houden.

0: मसूदरा ही नहीं मैत्रेयी,
1: या
0: बस चिजुआ डायरेक्ट आ जाएगा बम बम बम,
1: ये चीज मैत्रेयी है अंबोल बाय
0: बातिक विल द फर्टेल है
1: हां, तो कोई बात पर
0: कपड़ा पड़ा पहन के चलिए तो दासूस लगाई के दास लगाई के कपड़ा है दस दस ये दर रीड लग खुद आए
1: या
0: दस ये दर एक दिन दस मेंस दे थेर कहने दस लोप ये बाई तो रोंड देंगे आई एक बने गुड शेप मूवी दिखाई ला है एक एक जैसा अमिताभ बच्चन दिखाई ला दस खबर है पी दा है सोनम ब्रेल मारूर के तू चलेगा बिसाल मूवी दिखाई ला तू लोग हमू मूवी दिखाई ला सारे के मदन मदन कम ये फॉर द स्पीकर तो स्टार
1: स्पीकर वहां बोले कि देख इस चीज वाला मोएगा
0: दस ताइए दारे ये अंडरब्रुक ये खेत टी शर्ट ये हैप खेत ब्रुक
1: आई बॉय
0: dat ding is confronterend hoor.
1: Zeker, ha.
0: Dat denk je echt van, jezus, kap huil, maar denk je, kontje, hè?
1: Absoluut.
0: Wat heb ik verkeerd gedaan?
1: Absoluut, kontje, kari, kie, zizwaan, dan zin als de plaat houd je, hè?
0: Ai, maar het probleem is nu,
1: ja.
0: Nu we er toch over praten, lo, uitgebreid hem ook met die eitje,
1: direct,
0: over.
1: Hè? Helemaal, na, helemaal, prietpangi, prietpangi.
0: Ja, weet je, de koe bij de horens vatten meteen, direct,
1: ja. Ja.
0: Hè, we maken er mee meteen werk van. Am look een fantastiek heb ik op hol slaan.
1: Op hol slaan, ja, ja, inderdaad.
0: Is niet erg, hè? Dek, dek, dek. Hame ego njampe milal ba berichtetje.
1: Abkom berichtetje.
0: Het is een appelfiguur. Na, ham bolila, het is een peerfiguur.
1: Ham look een peerfiguur, hè, ja, ha?
0: Peer. Na appel, ego peer.
1: Appel wat er niet golare, hè, ja.
0: Oké, Hindustaanse vrouwen hebben een appel.
1: Hindustaanse vrouwen hebben een appel.
0: Appelfiguur.
1: Oh, ja,
0: en mannen hebben een peerfiguur.
1: Ja. Nou ja, daar zit wel wat in. Inderdaad, ja.
0: Hey, dus onthoud dat ding. Dus
1: de Hindustaanse vrouwen hebben een appelfiguur. En de man hebben een peerfiguur. Oké.
0: Okay. Terwijl ik hier praat, krijg ik... Ja toch, terwijl ik hier praat, krijg ik input van deskundigen.
1: Ervaring.
0: Kapellijke deskundigen.
1: Ervaring deskundigen, ja.
0: Kapellijke deskundigen. Nee, tjalang, het mis je net ook programma. Dus die mensen sturen dan af en toe een berichtje van, let op.
1: Ja,
0: hebt een fout kan of ja, verkeerd bollen. Dan corrigeren we het meteen. Maar dit was een tip. Van luister, een vrouw heeft een appelfiguur en een man heeft een peerfiguur. Peerfiguur. Dus, waar kan jullie uit? Kusje maandre bolle.
1: Confronterend. Wat was het nou ook alweer? Dan zie je zelf en dan denk je van
0: dat wilde ik zeggen. Dus dan nu begint het probleem pas.
1: Ik let toch een keer heel pieker hier wel.
0: Toch mee. Torbina, dunia bilajat loit.
1: Ik let toch een bemaar jullie.
0: Nu begint het.
1: Een bemaar jullie, dus koffietje hebben we wel nodig om weer mijn lach te krijgen. Want. Zonder die koffietje, dan kan niet hoesten houden. Kan niet hoesbui houden. Maar hoesbui is nu weg. Oké, habol.
0: Dichleto. Toen Adam hapakar het red, Adam wap hier rekenen.
1: Direct.
0: Hi boy. Nee, dus dan begint het probleem nu echt. Dus dan word je ermee geconfronteerd. Je kijkt naar jezelf. Je bent er ontevreden over. He, want dan zie je vindt jezelf eigenlijk niet zo mooi.
1: Je vindt jezelf lelijk.
0: Nou, je lichaam ziet er een beetje afgeracheld uit.
1: Oké, afgeracheld.
0: Niet,
1: dat klinkt wel heel dramatisch, hè?
0: Oké, niet uitnodigend.
1: Oké, niet uitnodigend, ja. Ja, dat klinkt beter.
0: Dus je denkt, ik moet hier iets aan doen.
1: Ha.
0: Maar nu begint het probleem. Om er iets aan te doen, moet je een inspanning leveren.
1: Ja.
0: Dus je moet gaan trainen.
1: Je moet gaan lopen, je moet bewegen.
0: Je moet krachttraining doen, je moet van alles doen.
1: Ha.
0: Maar dan denk je, wacht die man, tjoor, allemaal leeftijd, wat ik. En ik ben toch al zo lang getrouwd, of ik heb toch al zo lang een partner. Die heeft het toch al geaccepteerd dat ik er zo uitzie.
1: Ja, maar zo'n...
0: Tjoor de man. Laat maar, ik ga niet te veel trainen.
1: Je hebt zo'n kooi zootje getorgd.
0: Iedereen denkt zo.
1: Nee.
0: Dat is het probleem. Dat is het probleem, Lloyd. Iedereen denkt zo.
1: Ik denk dat elk individu voor zichzelf moet zorgen. Je moet zorgen dat je goed eruit ziet. Je doet het niet voor je partner, maar je doet het voor jezelf. Je moet er goed uitzien.
0: Oh ja?
1: Ha.
0: Moet je er voor jezelf goed uitzien?
1: Ja, natuurlijk moet je goed uitzien. Als je goed uitziet, dan voel je ook lekker toch in je vel.
0: Maar agjani.
1: Hou
0: eerst van jezelf, dan gaat een ander van je houden.
1: Daar komt het, hè? Ja,
0: je
1: precies.
0: Je moet eerst van jezelf houden. Huh? Dan pas kun je van anderen houden.
1: Ja.
0: Als je van jezelf houdt... Hé, hey, dat ding lijkt op een trauma.
1: Ja.
0: Ik ken het bericht niet helemaal goed, hoor.
1: Ja.
0: Paris Hilton.
1: Inderdaad, ik heb heel lang niks over haar gehoord. Ja.
0: Nee, toch? Vroeger hoorde je toch elke week iets over Paris Hilton?
1: Ja, op Kamtisuna. Ook er bij jou, hoor ik haar.
0: Sochila.
1: Lurken, hoor je zeker?
0: Pancho Lurken, zeker.
1: Maar Paris Hilton is een dochter van beroemde Hilton Hotel, bla bla bla bla.
0: Weet je wat ze zegt?
1: Kabulis.
0: Weet je wat ze zegt? Dat ze een hele zware jeugd heeft gehad.
1: Ay, mi gado, hoe dan?
0: Ze is getraumatiseerd.
1: Omdat ze rijk was? Of rijk is?
0: Ze is gepest.
1: Gepest.
0: Ze moest naar een kostschool of zo. Of een Nijnikampe, internaat. En ze is daar gepest en afschuwelijk behandeld. En weet ik veel wat allemaal. Hey, dus dan denk ik, wat Chab Hailoy coach zei.
1: Ha.
0: Paris Hilton, is op zijn barca probleem in haar leven toen ze jong was.
1: Yeah.
0: Was welke kleur nagellak ga ik zetten?
1: Migado, is dat iets om getraumatiseerd?
0: Nee, zeg ik.
1: Oké.
0: Zij had geen echte problemen.
1: Nee, natuurlijk niet. Ze had luxe problemen.
0: Dus iedereen heeft weer zelf medelijden met zichzelf. Zelfs Paris Hilton heeft medelijden met zichzelf, met haar jeugd. Ze heeft een zware jeugd gehad. Arre jaar aan mij, hamloke, ga ik naar haar. Luid, ik heb dat niet meegemaakt, maar mensen maken dat mee. In hun jeugd, dat ze geen eten hebben, geen drinken hebben, geen zitplek hebben, nergens kunnen slapen, geen huis
1: hebben. Geen kapra hebben.
0: Dat is pas lijden. En niet nadenken, concleur, acham lagabe, nagelak.
1: Ja.
0: Hey, hou op.
1: Ja.
0: Dus sommige mensen hebben te veel zelfmedelijden ook. En grijpen vaak naar dat ding van, pahile aise bahila marsange. Daarom ben ik zo.
1: Aandacht.
0: Hamar jeugd me ietsje juana moira. Daarom ben ik zo. Hamar mai aise karisra. Hamar baap aise karisra. Daarom ben ik zo.
1: Dat hoor je
0: toch lopende band in Nederland?
1: Ja, dat hoor je zeker lopende band.
0: Het is nooit jouw schuld. Het is jou aangedaan.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik ook een beetje een zwaktebod soms, zo luid.
1: Ja, ja.
0: En natuurlijk is het waar dat er soms iets gebeurd kan zijn. Iets heel traumatisch in je leven. Wat invloed heeft op jouw verder leven. Natuurlijk, dat bestaat ook.
1: Ja.
0: Maar kleine wisjes-wasjes, chota-chota-chich, dat mag geen grote invloed hebben op hoe jij je leven later inricht.
1: Nah.
0: Als je later volwassen bent, kun je zelf keuzes maken. Kun je zelf je best doen. Kun je zelf dingen naar je hand zetten.
1: Ja.
0: Je hoeft niet steeds te zeggen, ham nakar paila, want pahile, dat is ook een zwaktebod. Iedereen is uiteraard. Maar toen hij me vertelde, kan hij door stroom met naar Girega.
1: Nou ja, stroom... Ik ben bezig met verduurzaming in mijn huis. Ik ben bezig met verbouwingen en dat soort dingen. Dus ja, ik ben bezig met verduurzaming aan. Dus ja, ham sochila van zoen, energieprijzen...
0: Maar wacht even, veroorzaak jij dat probleem van die kortsluiting?
1: Zijn het
0: die beunhazen die aan het werk zijn?
1: Niet de beunhazen. Het was, we hadden bewust een stroom uitgeschakeld.
0: Hai boy, haar gaat dat tollige stroom.
1: Absie, hebben we ook bewust geleden. Vorige week was het door een storing hier in de wijk. Blikseminslag. Dus ja, koes de koes te hol, ja.
0: Hey, heb je in Suriname nog steeds zoveel stroomuitval?
1: Ik denk het wel. Suriname auto, ja, dat is standaard.
0: Ook niet hier. In India had je vroeger ook heel veel stroomuitval, hoor. Ik weet niet of dat nu een beetje beter is.
1: Nee, ik denk dat...
0: Maar iedereen heeft generator, hè?
1: Ja. In India of in Suriname bedoel je?
0: In India zeker.
1: India, maar Suriname weet ik niet, hoor.
0: Suriname met hem, nee, niet, Jack.
1: Nou ja. Sahariya, ik heb geen generator. Nee, ik denk het niet.
0: Maar India met het, hè? Maar stel je voor, je bent in een restaurant en hij valt uit.
1: Ja.
0: Hey, binnen een minuut, bam, staat hij weer aan, hoor.
1: Ja.
0: Met een generator. Dus dat hebben ze daar wel voor elkaar.
1: Ja. Ik wil één ding met je bespreken. Is van social media.
0: Nou, Hamangila doet je wat jij.
1: Oh, doet je het maar wat jij. Als je het doet, pijl het doet je het maar wat jij. Dan ga je af
0: wat jij. Doe je wat jij hem zegt.
1: Oh, doe je. Oké.
0: Ik iets wat jij al onbekend is. Zakelijk.
1: Oh, doe je
0: wat jij gaat doen en mij het zien.
1: Ah, de kletter is nu wel. Dus doe je. Chali. Dus de koning is jaloers. Ik zag van de week, of afgelopen dagen. Ik zag haar, Coach Ego Festival, al haar. We gaan niet praten over welke festival het was. Maar denk je dat mensen zich hebben druk gemaakt over de veiligheid bij zo'n een festival? Wat kun je daar iets over zeggen?
0: Nou ja, kijk, ik heb overal een mening over, dus hierover ook. Maar in algemene zin, Lloyd, je moet niet alles geloven. Alles is waar.
1: Ja.
0: Mensen zeiken heel erg veel soms.
1: Ja.
0: En sommige dingen kun je ook niet negeren. Dus ik ben er niet bij geweest. Kuchbhailhoi wat beter had gekund. En dat is een proces. Maar het belangrijkste is dat je verbetert.
1: Ja.
0: Dik, jahan dit dheer admi aanwega bij elkaar.
1: Ja.
0: Of het nou Hindustanen zijn of niet Hindustanen.
1: Ja.
0: Kom op, Hindustani lugan. Kom uit dat gat waarin je leeft of onder die steen vandaan.
1: Ja.
0: Ichijwan na hovega khali Hindustani lugan.
1: Precies.
0: Als jij geen ervaring hebt, dan moet je er niet over praten. Dus deze dingen gebeuren overal.
1: Ojito.
0: Zet een heleboel mensen bij elkaar. En zet daar alcohol bij, heel vaak. Oude familievetes bij elkaar. Dat soort dingen bij elkaar. Dan krijg je een soort cocktail die explosief wordt.
1: Ja.
0: En als je dat niet goed in de gaten houdt en niet goed managt, dan kan het uit de hand lopen. Dus in algemene zin wil ik zeggen, jongens, mannen zijn meestal mannen, maar soms ook vrouwen. Gedraag je ook. Ga ergens naartoe. Je bent de gast. Gedraag je ook. En aan de organisatoren wil ik zeggen, regel het. Doe het beter. Probeer het beter te doen. Je kunt niet geen beterschap beloven en doen alsof er niks aan de hand is. Je moet wel beterschap beloven. Je moet het wel zien. Als er een probleem is, moet je het willen oplossen. Dat is alles wat je moet doen. Je kunt het niet helemaal voorkomen. Ik ben het helemaal mee eens. Maar je kunt wel je best doen om dingen beter te krijgen. Maar al die zeikers die er zijn, en daar heb ik soms een beetje moeite mee.
1: Zeker, ja.
0: Er zijn van die azijnpissers die niks anders kunnen dan alleen maar slechte dingen roepen over de Hindustaanse gemeenschap, over zichzelf dus eigenlijk. Jongens, tora soort samachke jaar. Continu te bolie, ja, maar bij ons Hindustanen is dit zo'n probleem. Bij ons Hindustanen dit, bij ons. Waarom op die manier aanvliegen? Je kunt het misschien ook op een andere manier aanvliegen. Ik ben niemand om dit te vertellen, maar jij vraagt het me nu. Ik zou er niet over praten, over dit soort dingen, maar jij vraagt het me nu. Dus dan moet ik mijn eigen mening geven.
1: Ha.
0: Ik zou nooit op die manier praten. Ki hamloke Hindustani lage. Wel als grap misschien, maar niet echt daarin gaan geloven. Want dat ding gebeurt overal.
1: Overal. Sab jahan hoe heet je zo. Dus ja.
0: Kompe jada, tora se kanti, kahun or gewelddadig, kan jor kanti gewelddadig. Er zijn daarin ook niveaus.
1: Ha.
0: Dus soms gebeurt het met een klap. Hè? En soms gebeurt het met steekpartijen, soms gebeurt het met wapens, munitie,
1: pistool. Dus, maar moeten niet onze eigen
0: maar
1: mensen.
0: Maar iedereen moet zich gedragen.
1: Maar moeten niet onze eigen mensen neerhalen. Dat moeten we zeker niet doen. Hè?
0: Dat hoeft niet. Je mag de waarheid bespreken. En je mag wel zeggen van, joh, dat had beter gekund. Of dit moet anders. Daar ben ik, weet je, dat is prima. Maar je hoeft niet continu te zeggen van, ja, en die organisatie wilde dit of dat of geld verdienen. Of kom op, joh. Hé, dat doe je op coach.
1: Ja.
0: Maar elke keer kritiek leveren en langs de zijlijn blijven staan. Ik ben daar zo moe van geworden, Lloyd. En ik heb daar een soort allergie voor opgebouwd. Omdat mensen langs de zijlijn staan en vanaf de zijlijn, ja inderdaad, dat doe je niks. En als je niks doet, kun je ook niks fout doen, hè?
1: Ja.
0: En waar gewerkt wordt, vallen de spaanden.
1: Zeker.
0: Je weet hoe dat gaat.
1: Houten.
0: Dus iemand die wel wat doet en er gebeurt iets. Hey, benader het een klein beetje anders.
1: Anders, ja.
0: Je kunt het opbouwend benaderen in plaats van die persoon helemaal de grond in te boren. Ik ben het ook niet eens met heel veel dingen. Maar ja, probeer het een beetje positief te houden. En wees een beetje lief voor elkaar. En een beetje correct daarin. Dus die mensen die van alles beweren. Van Aisei, Oisei, Ichahi, Aisei, Uchi. Maar ja, dat doe je apne kuchkar. Dat doe apne dikje dat soms dingen anders gaan dan wat je zou willen. Dus ik ga niemand verdedigen, ik ga niemand beoordelen en veroordelen. Wie ben ik, Lloyd? Dat is het laatste wat ik wil doen. Maar dit is Even antwoord op jouw vraag.
1: Soon, kabel, doe je baat maat die bij jou toch zijn? Dus hij gaat tweede baat, hij gaat hem ook bij jou die een paar maanden geleden van op.
0: Maar dat je geen mooi zet, China, hè? Of zet 10 baat bij jou toch?
1: Op 10 baat mag je toch maar zeggen.
0: Naarmate je iemand beter kent, hè, moet je meer dingen bespreken met die persoon. Hey, foto, wat ik leer, man.
1: Ik heb een foto van jullie. Een bizarre foto van Coffee Jai.
0: De klet toch?
1: Ja.
0: De klet toch? Ham gailima pe mator bina.
1: Dus dan ga
0: je chai hua pile. Chai.
1: Chai pile.
0: Ik heb alleen maar thee gedronken.
1: Ja, ik...
0: Tomu reet erbij, ego chai of ego koffie pile.
1: Ja. Nou ja,
0: ik deed een programma bij jullie. Ik heb alleen maar, ego chai.
1: Ai, migado.
0: Dus geen koffie en chai, de klet
1: toch? Geen koffie chai.
0: Nee, koffie en sunie maar.
1: Ha, want bodin belem la sunie pire.
0: Mooi liggen, hè?
1: Ja.
0: Had je extra tik, Karila.
1: Ja. Sunaal.
0: Want je hebt dat getik gemist, toch?
1: Zeker, hem ook zeker mis ik, Leverty.
0: Lekker.
1: Echt.
0: Lekker, man, Lloyd.
1: Zo'n brasa vespe. Toch heb je ijs niet, je hangt een pieke, admien, sunaalke.
0: On stage. We hebben verzoeken gekregen, Lloyd, om even een kwartiertje een koffie en chai show te doen.
1: Ja.
0: On stage.
1: Nou ja, we gaan het
0: zien. Ik weet niet of we dat gaan kunnen doen.
1: Waarom durf jij het niet aan?
0: Nou, man, al die duizenden mensen die naar je kijken, Lloyd.
1: Ai, migado, echt serieus.
0: Hey, hamlok artiest, hoor, Batia. Laat die artiesten dat doen.
1: Oh ja, nou, zo'n
0: hamlok. Wij moeten onze plek kennen, toch? We moeten niet anders willen doen.
1: Hamlok, chota, Batia, laat je chota, hamlok, chota, rij jij. Hè?
0: Nou, dat niet per se, maar je moet je rol wel kennen. Je moet
1: je plaats kennen.
0: Hanto. Naki, kutkaatke, ja, kutkar, waar je niet voor bent gekomen.
1: Nee. Maar in ieder geval, Brazzafest voor de mensen die een super early bird ticket nog niet hebben gekocht. Janine Conchiba, Lloyd.
0: Ik kan over Brazzafest een hele uitzending vullen steeds.
1: Ja.
0: Maar dat, wij moeten uitkijken, dus ik ga ook uitkijken dat we dat niet doen. Want dit is wel koffie en chai.
1: Ja, dit is wel koffie en chai.
0: Dus ik stel voor dat we elke keer in koffie en chai 1 minuut erover praten.
1: 1 minuut, nou ja.
0: 1 minuut is leuk, toch? Dan hou je de mensen zeker, op de hoogte.
1: Zeker. Kun jij een beetje updates geven in 30 seconden?
0: Ja, zeker. Dus,
1: 30 seconden heb je dan.
0: De super early bird kaarten die zijn in de verkoop. Ook er matlab, voor de mensen die het niet weten. Ook er matlab dat die kaarten beperkt zijn.
1: Ja.
0: 1. Dus toen jaldi ze kinlen, want prijs is best sasta bij dan. Etna sasta prijs toen napa je. Ja. Omdat het super early bird is. Ook er matlab toen jaldi ze voor verkoop. Toen man kinlen, ik soort toe. Dus de kaart wat door sasta hega. Later kin je, dat thora zor manga hoja hega. Dus. Voor de mensen die zeggen van, hé, hey, mag je dat kiezen, maar bij later kiezen, bij, hoi, zakega, maar je kunt het liever nu kopen, het is goedkoper nu.
1: Ja.
0: Dus, jijke, brasafest.nl, toe op een super early bird kaart aan kiezen.
1: Nou.
0: Don, nou, ik ben het wel, wie je doet.
1: Or update?
0: Het heer update, ba, dus ga naar brasafest.nl.
1: Okay.
0: En dan ga je zien welke artiesten er zijn, conventies, rehega, rakam, tjitsch. Social media heb je hem ook volgen. Het is prachtig, het is geweldig. Het wordt weergaloos. Dus je moet erbij zijn. Iedereen moet erbij zijn. En Cartois, zo'n wel een bolila. Het is nu super early bird. Ik kan bijna een procent uitverkocht. Maar ik weet wel dat er heel veel al uitverkocht is van de super early bird. Dus doe snel.
1: Ja.
0: Jaldi zet u op een kinle.
1: Ik heb hem zo dat de overheid luistert naar jou.
0: Upkaap, heilig. Gratis advies, Deli Piramlok.
1: Gratis consult. Advies. Gratis consult van Deli, wat ik is doen.
0: Koffie, chai en consult.
1: Koffie, welke? Dat is die, zee, toch? Die derde zee. Hamlo Boliki, openbaar vervoer, gratis kerder. Nou ja, kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf 2027 binnen Nederland gratis reizen met openbaar vervoer.
0: Maar Hambolila sabkoi gaat karde gratis.
1: Eigen sabkoi gaat in, hè?
0: Waarom kinderen al? Sabkoi gaat karde, jaar.
1: Ja.
0: Als je de mensen uit de auto wil halen. En wij beweren allemaal dat de auto veel schade toebrengt aan het milieu.
1: Ja.
0: Vervuiling, et cetera, et cetera. Maak openbaar vervoer gratis dan.
1: Ja.
0: Of heel goedkoop.
1: Ja.
0: Laat iedereen ermee gaan. Zoveel mogelijk mensen. Zodat de behoefte aan een eigen auto ook minder wordt.
1: Ja.
0: Of eigen auto gebruik minder wordt.
1: Ja.
0: Kan je aan mijn auto's, hè? Maar openbaar vervoer zo die, hè? dan gaat een deel misschien ook nog met OV gaan. En de OV. Mensen die echt niet willen gaan met OV, die gaan niet met OV. Die blijven nog met hun auto gaan. Dus maak het gewoon gratis, joh.
1: Ja,
0: Babaal.
1: Ik zou
0: al die mensen die controleren, al die mensen die boetes uitdelen, al die mensen die van alles doen, die mogen ander werk gaan doen.
1: Doe ze het kamerkele, want we hebben natuurlijk in Nederland veel kamerheden. Ja? Dus ja, die
0: dat
1: kunnen
0: controleren
1: ook,
0: kost ook veel geld.
1: Ja, natuurlijk kost het allemaal
0: en
1: geld.
0: En dat handhaven. Sap een keer vrijker de jaar, kan
1: ja.
0: Ja, ik ben daar voorstander
1: van. Kan niet voordelen helemaal. En dan laat je de auto ook staan.
0: Ik vind ook dat de gezondheidszorg veel te duur is in Nederland. Het kost heel veel geld, de staat. Het kost de staat heel veel geld, begroting mee. Volgens mij gaat een kwart van de begroting naar dat soort dingen, hè, zorg. Dus het kost heel veel geld. En ik snap wel dat mensen eigen bijdrage moeten leveren en moeten betalen. Maar eigenlijk, hè, in een heel rijk land zou je het ook anders kunnen organiseren, denk ik.
1: En hoe zou je dat kunnen doen?
0: Dat gewoon gratis is voor iedereen.
1: Gratis?
0: Gewoon gratis, ja, gezondheidszorg. Voor iedereen.
1: Ja.
0: Waarom niet? Dat kun je toch ook organiseren met elkaar?
1: Ja. Nou ja.
0: En dan moet je maar ergens anders geld verdienen. En ergens anders iets doen. Maar dat zijn allemaal dingen waarover je kunt nadenken. Janne Kontjebikarsakega.
1: Ja.
0: Iedereen een gratis woning.
1: Sorry, bapere. Ja, dan heb je wel een probleem. Waar? Iedereen een gratis woning.
0: Kan toch ook? Kan toch ook?
1: Maar dat is...
0: Zo met Europa. Dat is een basisbehoefte, basis.
1: Maar dat is een utopie, hè? Ik bedoel, dat gaat niet worden. Dat gaat het niet worden.
0: Nou, hoi, nou, iedereen gratis barra.
1: Iedereen gratis barra kan wel, ja.
0: Nee, maar je kunt over sommige dingen nadenken. En kijken of het haalbaar is of niet. Maar het zou wel mooi zijn als dat zou kunnen, dat soort dingen.
1: Trouwens, over Bara gesproken. Bara hamloke uhega, kaikega, toch? Hamdekila ki naki hamloke Hindustani Bara is het bechega. Doe ze jaad wie bechega Bara?
0: Dat is op zich niet erg, maar ik vind het jammer als dingen gekaapt worden.
1: Huh?
0: Dus dan maken ze totaal iets anders en dan noemen ze dat Bara. Kijk, dat vind ik irritant.
1: Ja.
0: De gemiddelde bakkera, weet niet dus wat een roti is. Hoe weet je die?
1: Ja.
0: Die denkt dat die tarkari roti heet.
1: Ja. Nou,
0: echt waar.
1: Ja.
0: En ik zie ook roti tarkari. Daar stoppen ze kip, alu in één. Dus die kip en kipwa dus, en alu en kousaman stoppen ze in één gerecht.
1: Ja.
0: Hé, hey, bhaiya, Hindustanen maken dat niet zo.
1: Nee.
0: Hamlok apart banaila. Alukusmanti apart banaila. Or goos apart banaila.
1: Ja.
0: Nou, een of ander nieuwe stroom. En die zegt van, dit is dan hoe je roti moet eten. Die bakkera denkt dat ding roti is.
1: Ai, jong.
0: En dat andere ding noemen ze een plaat. Mag ik een plaat erbij?
1: Mag ik een plaat erbij?
0: Dus, ja.
1: Maar die barak, dus een naam biedt haar de wijsheid. Als ik al een beetje laat.
0: Maar kijk, nog iets, hè, Lloyd. Nog iets. Er was iets, hè. Van de week stond dat. Volgens mij bij NOS.
1: Ja.
0: Ik weet dat niet helemaal zeker. Volgens mij ging het over voetbal. En dan wordt er gezegd. Karma is a bitch.
1: Ja.
0: Karma is a bitch.
1: Is een bitch, ja.
0: Oké, tot daar is het goed. Want dat is een gezegde geworden.
1: Ja.
0: Bij de westerse maatschappij.
1: Ja, natuurlijk.
0: Binnen de westerse maatschappij.
1: Ha.
0: Wordt er gezegd. Karma is a bitch.
1: Is een bitch, ja.
0: Oké, dus de koets kraapkele, dat krijg je terug.
1: Krijg je terug.
0: Oké, prima. Maar dan komt er een uitleg dat het Angelsaksisch is.
1: Hode.
0: Dus dan...

0: doen de Westerlingen alsof karma iets van hun is. Nee, alsof nee, zij dat ontdekt hebben.
1: Zullen we hem ook eens corrigeren? NOS, ik heb hem ook eens corrigeren als
0: Oejala zijn. Niet alleen NOS hoor, ik heb het toevallig ook over
1: ja.
0: Maar dus dat ding is helemaal raar, joh. Dus ik kooi Sunoar naar
1: Baloy. Jonathan Mew Sunoar tegen NOS, leuk kamer te geven. Toen lang betaalde hij ons op zich. Toen lang mooiste naam liggen. Mooiste kamer naar kregen.
0: Maar niet alleen zij, hoor. Op heel vele plekken dan denk je van jongens, kom op. Hè? Ach, Marchanderen heet dat.
1: Kontje hem langzaam haar ze kiezen.
0: Tien gobat betalen.
1: Tien gobat hem nog betalen, hè. Al kun je
0: wat betalen.
1: Doe tien goed, heel wat betalen, ja.
0: Hoor je het al? Genoeg het al?
1: Nou ja, ik denk het wel.
0: Eén onderwerp, wat ben je geparkeerd, wat doe je aan het toch?
1: Kon onderwerp rauw.
0: Verkeersboetes.
1: Oha, verkeersboetes.
0: Boetes, überhaupt.
1: Dat is wel één ding wat
0: In Suriname, in India, kun je boetes gewoon kwijt laten schelden. Hoe vind je die?
1: Ja, toch? De Tjoukoubarke, toch?
0: Direct. Nee, maar verkeersboetes, daar gaan we het over hebben. Dat is een trauma.
1: Ja, ja, daar heb ik zeker een trauma van.
0: En ik mag er over praten.
1: Ja.
0: Van vorige week beloofde ik ga de toestemming voor vragen. Hamme Milal heeft toestemming om erover te praten.
1: Gaan we daar morgen over praten, over de verkeersboetes?
0: Eén deze dagen gaan we het hebben. Het trauma van de boetes.
1: Het trauma van de boetes, ja.
0: Boetetrauma.
1: Ja.
0: Nog beter. Hij zei,
1: ja,
0: hij zei.
1: Nee, zo is het prima. Als ik had in een tikken, ja. Koffietjai, middagshow, peesje, gisteren wel.
0: Abham Jaila met mijn noise verder. Koontje, Acham KB.
1: Abham Jaila, koontje,
0: wat eten we vandaag?
1: Food noise, hè? Oké. Okay. Nou ja, ik denk dat heleboel mensen gaan daaraan denken van koontje KB. Wat ga ik nu eten? Wil ik nu eten? Abong.
0: Maar het is toch normaal dat je daarover nadenkt?
1: Dat je de hele dag denkt aan
0: stel
1: eten.
0: Je voor, nee, maar stel je voor, het is 7:00 s'avonds. Je bent net thuis.
1: Hey, Mika. Hey,
0: en je gaat dan pas nadenken, kontje KB.
1: Kon raad ik doe bij je jagetto, zoals je kontje KB hebt. Kontje KB, wat zal ik nu eten?
0: Hamoe is het,
1: nou, dat is toch niet meer gezond. Nee,
0: het is helemaal niet gezond. Maar weet je wat? Het is nog dommer om er niet over na te denken de hele dag door. Mooi zeg je. Groetjes. Bye.
1: Dit is Umar Wagdezijn, ook aanwezig op Brazzafest. 29 en 30 augustus. Umar Wagdezijn is ook aanwezig met Huriana. Met Umar en Squad. Ujalas Brasa. Mila Vesper Higa. Braza Vesperega, Umar Wagit Hussein, zullen we wel? Kopie tickets via brazafest.nl. Or coffee chai middagshow hamne banaye hai. Brazafest ke madad se. Brazafest.nl ke madad se hamne ye program banaye hai.

Zujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.